0: Het is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Bijna 1 op de 5 Vlaamse werknemers gebruikt de fiets om naar het werk te gaan. Dat blijkt uit cijfers van HR-dienstverlener SD Works. Dat aantal stijgt al een paar jaar, maar het waren er nog nooit zoveel als nu. Al zijn er wel grote verschillen tussen de provincies, zegt Veerle Michiels van SD Works.
1: Uit ons onderzoek blijkt dat het aandeel werknemers die met de fiets naar het werk rijdt ook in 2026 opnieuw stijgt in alle Vlaamse provincies. Maar dus de verschillen zijn inderdaad wel groot. Oost-Vlaanderen is eigenlijk de koploper met 27% fietsers. En dan op de voet gevolgd eigenlijk door Antwerpen en West-Vlaanderen met 26%.
0: In Limburg rijdt 14% van de werknemers met de fiets. In Vlaams-Brabant is dat 12%. In Bree, in de provincie Limburg, heeft de politie een groot lab opgedoekt waar synthetische drugs werden geproduceerd. Dat gebeurde in een van de loodsen op het terrein. 4 mensen zijn er opgepakt. De politie heeft het zelf over een erg groot drugslab, maar geeft voorlopig niet meer details. De aankondiging van de Amerikaanse president Trump dat Rusland en Oekraïne elkaars energieinstallaties voorlopig niet meer zullen aanvallen, die aankondiging lijkt voorbarig. Trump maakte dat gisteren bekend, maar Rusland heeft nog niet gereageerd. En de Oekraïense president Zelensky vraagt om meer uitleg. Collega Marijn Trio is in Kiev en denkt dat Trump te snel was met het nieuws.
2: Het lijkt er een beetje op dat Trump heel erg voor zijn beurt heeft gesproken. Hij zit er heel erg mee verveeld dat die olieprijzen stijgen. Er komen midterms, er komen verkiezingen aan in Amerika. En hij wil niet de schuld krijgen van die oorlog die hij tegen Iran is gestart, waardoor de straat van Hormuz dicht is en de olieprijzen stijgen. Dus hij probeert dat nu wat op Oekraïne te schuiven. Hij vraagt aan Oekraïne om te stoppen met aanval op olieraffinaderijen, omdat Rusland daardoor geen diesel meer exporteert. En hij hoopt misschien dat door die woorden nu uit te spreken dat ook zal gebeuren, maar voorlopig denk ik dat dat wat voorbarig is.
0: Vorige week ging de dieselprijs in de VS voor het eerst boven de $6 per gallon. Dat is omgerekend €1,37 per liter en dat is veel voor de VS. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben rond middernacht intussen een drone neergehaald boven Litouwen. Dat meldt de Litouwse president op sociale media. Het is nog niet duidelijk wie de drone heeft gelanceerd. Volgens persagentschap Reuters kwam de drone mogelijk Litouwen binnen vanuit buurland Wit-Rusland. Het is niet de eerste keer dat vliegtuigen van de NAVO drones neerhalen. Eerder gebeurde dat ook al boven Estland en Letland. Het Europese ruimtevaartagentschap ESA heeft afgelopen nacht 2 nieuwe satellieten gelanceerd. Die moeten de natuur en het klimaat op aarde beter in kaart brengen. Een van de satellieten zal voor het eerst ook rechtstreeks de gezondheid van planten, struiken en bossen meten vanuit de ruimte.

0: Verschillende Belgische bedrijven en universiteiten hebben meegewerkt aan de missie. En ze zullen ook verder onderzoek doen met de metingen die van de twee satellieten komen. Op het EK volleybal heeft de Belgische mannenploeg gisteravond zijn derde groepswedstrijd gewonnen. België versloeg Estland met 1-3 en het staat met nog twee matchen te gaan nu tweede in de groep. De top 4 stoot door naar de achtste finales. Straks spelen de Red Dragons al opnieuw, dan is Denemarken de tegenstander. Vrij zonnig en warm weer vandaag, maxima tot lokaal 28 graden. Tegen vanavond is er kans op een bui, morgen dan half bewolkt met enkele buien en dan halen we nog 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Clara, blijf verwonderd. Espresso. Met Clara de Dekker.
2: 28 graden. Geen idee waar die plots vandaan komen, maar ze zijn meer dan welkom. En u ook natuurlijk. Het is 6:03. Goedemorgen.

Nog een beetje extra zon uit Argentinië, dankzij violiste Arabella Steinbacher en Revirado en Tango van Astor Piazzolla. En deze pianist komt volgende maand naar Brussel voor een solo-recital in Flagey, Denis Kozokin, winnaar van de Koningin Elisabeth-wedstrijd in 2010.

Cellist Pablo Ferrandez en Dennis Kozoukin aan de piano met een van de Spaanse dansen van Enrique Granados. En we blijven nog even in Spanje, maar we trekken naar de arena met Le Toreador, muziek van Georges Bizet uit zijn opera Carmen. En als u toevallig ergens een rode handdoek heeft rondslingeren, zwaai gerust mee.

Drie instrumentale delen uit de opera Carmen van Georges Bizet door Symphonia of London onder leiding van John Wilson. En ons opera-abonnement is jammer genoeg al de deur uit, maar houdt u van dans en performance, dan is het misschien wel uw geluksdag. Want vandaag geven we nog één cultuurabonnement weg, het allerlaatste, voor het Kai Theater in Brussel. Daarmee kan u naar drie voorstellingen, waaronder ook eentje van Rosas, van Anna-Theresa de Keersmaker. En het enige wat u hoeft te doen, dat weet u ondertussen, is naar VRT Max gaan. Daar moet u één vraag beantwoorden. En misschien is dat laatste abonnement dan straks wel. Van u.

Quatuor et bien een altviolist Antoine Damsty in het vierde strijkquintet van Mozart. En Jean Francais, de Franse componist, was zo'n grote fan van de strijkquintetten van Mozart dat hij er zelfs eentje bewerkte. Hij voegde er alleen een paar instrumenten aan toe, vier om precies te zijn, dus van een quintet maakte hij een nonet. En het is nog een deel daaruit, tot aan het nieuws van 6:30.

0: Het Larghetto uit het nonet van Jean Francais, geïnspireerd op een quintet van Mozart. En het is 6:30. Lode Roels, goedemorgen.
1: Clara, goedemorgen.
0: Ja, Lode, Europa komt met nieuwe maatregelen om jonge kinderen beter te beschermen tegen sociale media.
2: Ja, klopt. Op donderdag zal de Europese Commissie haar plannen bekendmaken daarover. Maar die plannen zijn nu al uitgelekt in verschillende media. Kinderen jonger dan 15 jaar zouden nog maar beperkt toegang krijgen tot sociale media. Zoals bijvoorbeeld Instagram en TikTok. De regels zouden ook gelden voor videoplatformen. Sommige online games en AI-chatbots, zo moet ik het zeggen. Bedrijven die de regels niet volgen, die zouden een boete tot 6% van de omzet kunnen riskeren. Bijna 1 op de 5 Vlaamse werknemers gebruikt de fiets om naar het werk te gaan. Dat blijkt uit cijfers van HR-dienstverlener SD Works. Dat aantal stijgt al een paar jaar, maar er waren nog nooit zoveel als nu. Er zijn wel grote verschillen tussen de provincies. In Oost-Vlaanderen zijn de meeste woonwerkfietsers, in Vlaams-Brabant tenminste. De aankondiging van de Amerikaanse president Trump dat Rusland en Oekraïne elkaars energieinstallaties voorlopig niet meer zullen aanvallen, die aankondiging lijkt wat voorbarig. Trump maakte dat gisteren bekend, maar Rusland heeft nog niet gereageerd en Oekraïense president Zelensky die vraagt om meer uitleg. Trump voelt wellicht de druk van de stijgende brandstofprijzen in zijn land en wil die temperen. Vorige week ging de dieselprijs in de VS voor het eerst boven de $6 per gallon. Vrij zonnig en warm weer vandaag, maxima tot lokaal 28 graden. Tegen vanavond is er kans op een bui, morgen dan half bewolkt met enkele buien en dan halen we nog 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd.

Het ensemble met de leukste naam, de Harmonious Society of Tickle Fiddle Gentlemen, in een concerto van Joseph Gourevski. En het Franse ensemble La Tempête heeft zijn naam ook niet gestolen. 2 jaar geleden raasden ze door Beaux-Arts als een echte wervelwind. De hele zaal baadde in een soort van gouden gloed, terwijl ze de mis van Stravinsky brachten. En volgende maand komen ze terug naar Brussel, deze keer met een ander religieus meesterwerk, de Maria Vespers van Claudio Monteverdi. Een paar jaar geleden namen ze de Vespers ook al op, en dit is er een van, het Laudate Pueri, Loof de Heer.

Claudio Monteverdi. Hij schreef zijn Maria Vespers als een soort van open sollicitatiebrief. Hij wilde weg uit Mantua en droomde van een baan als kapelmeester in de San Marco Basiliek in Venetië. Die job heeft hij uiteindelijk gekregen. Hij heeft er alleen 3 jaar op moeten wachten. Maar kijk, de aanhouder wint. Dus als je ooit nog eens inspiratie zoekt voor een open sollicitatie, denk gewoon aan Monteverdi. Of kom gewoon naar Bozar, want binnenkort brengt La Tompête de volledige Maria Vespers daar op vrijdagavond 2 oktober.

La canzonetta uit het eerste strijkkwartet van Felix Mendelssohn door het Neues Leipziger Streichquartett. En van vier strijkers gaan we naar vier gitaristen, want dit is een prelude van Sergei Rachmaninoff door het Four Aces Guitar Quartet.

Het Four Aces Guitar Quartet met een prelude van Sergei Rachmaninov. En het is bijna 7 uur, dus het nieuws komt eraan. En daarna gaan we verder met onze prelude van deze dinsdagochtend. Met onder andere de Mondshine Sonate van Beethoven, zoals u ze nog nooit heeft gehoord. En een nieuw fragment uit onze keuze van Clara natuurlijk.

0: Het is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Europa komt met nieuwe maatregelen om jonge kinderen beter te beschermen tegen sociale media. Het Oekraïense leger heeft het steeds moeilijker om nieuwe recruten te vinden. En de Verenigde Staten geven voor het eerst toe dat ze wapens hebben in de ruimte. De Europese Commissie gaat overmorgen donderdag nieuwe maatregelen voorstellen om kinderen jonger dan 15 jaar beter te beschermen tegen de gevaren van sociale media, zoals bijvoorbeeld Instagram en TikTok. Dat melden verschillende media die de plannen al konden inkijken. Kinderen zouden nog maar beperkt toegang krijgen tot sociale media en de regels zouden ook gelden voor videoplatformen, sommige online games en AI-chatbots. Een strikte leeftijdsgrens, zoals in sommige landen al bestaat, zou er niet komen, zegt Mariek van Rabelen, professor digitale cultuur aan de UGent.
1: Ze blijven die toegang tot sociale media behouden, maar wel onder voorwaarden, onder striktere begeleiding en in een sociale media-omgeving die veiliger gemaakt is en op die manier eigenlijk specifiek aanleunt bij de ontwikkeling van die kinderen en jongeren.
0: Bedrijven die de regels niet volgen zouden een boete tot 6% van de omzet riskeren. Bijna 1 op de 5 Vlaamse werknemers gebruikt de fiets om naar het werk te gaan. Dat blijkt uit cijfers van HR-dienstverlener SD Works. Dat aantal is al een paar jaar aan het stijgen, maar het waren er nu nog nooit zoveel. Er zijn veel factoren die de keuze voor de fiets beïnvloeden, zegt Veerle Michiels van SD Works.
2: Eerst en vooral moet men over een geschikte fiets beschikken om dan bepaalde afstanden te kunnen afleggen. En daar is de opkomst van de elektrische fiets om dan langere afstanden te overbruggen ook niet vreemd aan. Daarnaast moet er ook sprake zijn van een veilige fietsinfrastructuur om die afstand af te leggen. En ook het fileleed speelt mee, dus sommige regio's zijn gevoeliger voor files dan andere. En uiteraard ook de weergoden spelen hier een belangrijke rol in de keuze voor de fiets.
0: Er zijn wel grote verschillen tussen de provincies. In Oost-Vlaanderen neemt 27% van de werknemers de fiets, in Vlaams-Brabant is dat maar 12%. In Bree, in de provincie Limburg, heeft de politie een groot lab opgedoekt waar synthetische drugs werden geproduceerd. Dat gebeurde in een van de loodsen op het terrein. 4 mensen zijn opgepakt. De politie heeft het zelf over een erg groot drugslab, maar geeft voorlopig niet meer details. Het OCMW van de Brusselse gemeente Molenbeek kan heel wat leeflonen van mensen die werkloos zijn niet meer betalen. Dat komt omdat werklozen sinds 1 maart nog maar maximaal 2 jaar een uitkering krijgen. Als ze geen werk vinden, kunnen ze daarna terecht bij de OCMW's voor een leefloon. Maar dat de gemeente zoveel geld zou kosten, hadden ze niet verwacht, zegt Molenbeekschepen van huisvesting Dirk de Blok.
3: In 2029 schatten we dat op 8 miljoen. We hebben die berekening gemaakt, wij vielen van onze stoel. In totaal op 3 jaar tijd 16 miljoen. Onze OCMW en onze gemeente heeft dat geld niet. Dat gaat zo'n pak geld zijn dat we eigenlijk het personeel dat nodig is om die mensen naar de arbeidsmarkt te begeleiden, waarschijnlijk niet meer gaan kunnen betalen, aanwerven.
0: Het Oekraïense leger kan steeds moeilijker nieuwe recruten vinden door de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Moeten er elke maand zo'n 30.000 nieuwe recruten worden gevonden om verliezen aan te vullen en militairen die al jaren vechten de kans te geven om naar huis te gaan. Maar na meer dan 4 jaar oorlog zijn er amper nog vrijwilligers en

0: Heel wat mannen proberen de legerdienst bewust te ontwijken. De kwestie verdeelt de Oekraïense samenleving. Maar een trio kon in Oekraïne spreken met een paar getuigen.
1: Sociale media staan vol video's van gewelddadige confrontaties tussen mobilisatieagenten en mannen op straat in Oekraïne. Volgens mobilisatieagent Adam, die anoniem met ons wil spreken, zijn er twee kanten aan het verhaal. Enerzijds is er druk van hogerhand om snel nieuwe recruten te vinden. Anderzijds worden de mobilisatieteams zelf ook lastiggevallen en geviseerd. Feit is dat er nog maar weinig mannen in Oekraïne vrijwillig willen gaan vechten. Born ontsnapte uit een trainingskamp nadat hij op straat was gemobiliseerd. Hij leeft nu ondergedoken in Kharkiv. Nieuwe recruten kunnen in principe zelf mee hun positie in het leger kiezen. Maar Born is bang om als infanteriesoldaat in de loopgraven terecht te komen. Meer dan 1,5 miljoen Oekraïense mannen verstoppen zich voor de mobilisatie. Maar zolang Rusland zijn oorlog tegen Oekraïne voortzet, zal de zoektocht naar nieuwe recruten blijven duren.
0: NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben rond middernacht een drone neergehaald boven Litouwen. Dat meldt de Litouwse president op sociale media. Het is nog onduidelijk wie de drone heeft gelanceerd. Volgens persagentschap Reuters kwam de drone mogelijk Litouwen binnen vanuit buurland Wit-Rusland. Het is niet de eerste keer dat vliegtuigen van de NAVO drones neerhalen. Eerder gebeurde dat ook al boven Estland en Letland. De Verenigde Staten bevestigen dat ze wapens hebben in de ruimte. En dat is voor het eerst. Volgens de Amerikaanse minister van de Luchtmacht is dat nodig om de VS te beschermen tegen vijandelijke aanvallen. Veerle de Vos, over wat wapens gaat het dan?
2: Wel, dat weten we niet. Dat blijft voorlopig geheim. Maar volgens de US Space Force, dat is het departement van het Amerikaanse leger dat zich bezighoudt met de ruimte, gaat het over controlesystemen waarmee strijdkrachten op aarde zich kunnen beschermen tegen vijandelijke acties. En mogelijk zijn dat wapens waarmee het Amerikaanse leger satellieten van andere landen kan uitschakelen. Het is de eerste keer dat de VS erkennen dat ze over wapens in de ruimte beschikken. En volgens de Amerikaanse defensie is dat nodig, omdat ook Rusland en China dergelijke systemen ontwikkelen. Sinds 1967 is er een internationaal ruimteverdrag van kracht dat massavernietigingswapens in de ruimte verbiedt. Maar dat houdt een nieuwe wapenwetloop in de ruimte niet langer tegen.
0: Veerle, dankjewel. Op het EK volleybal hebben de Belgische mannen hun derde groepsmatch gewonnen. Het werd 3-1 tegen Estland. De Red Dragons verloren de tweede set en hadden het toen even lastig, maar uiteindelijk wonnen ze wel verdiend, zegt basisspeler Martijn Colson.
3: Het positieve daarna is natuurlijk wel dat we ons herpakken. Zeker nadat we ook in de derde set, waar even op achterstand komen, worden wat wissels doorgevoerd, en ik denk met succes. En vanaf dan hebben we het wel niet meer uit handen gegeven. Dus dan hebben we wel echt duidelijk onze veerkracht getoond, denk ik. En ook getoond dat we vandaag weliswaar verdiend gewonnen hebben als betere ploeg.
0: Ons land klimt nu naar de voorlopig tweede plaats in de groep. Vanmiddag om 4 uur spelen de Red Dragons al opnieuw tegen Denemarken. Vrij zonnig en warm weer vandaag, maximaal tot lokaal 28 graden. Tegen vanavond is er kans op een bui. Morgen dan half bewolkt met een paar buien en nog 19 graden. Donderdag start met wolken en droog, maar in de namiddag regen in het westen bij 18 graden. Europa komt met nieuwe maatregelen om jonge kinderen beter te beschermen tegen sociale media, zoals TikTok en Instagram. Dat was de opener van het nieuws. Wie jonger is dan 15 zou nog maar beperkt toegang krijgen tot sociale media. Een harde leeftijdsgrens, zoals in sommige landen, zou er niet komen. De plannen worden nu donderdag bekendgemaakt. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd. Ga voor magistraal orkestraal. Beleef de kracht van een symfonisch orkest in Concertgebouw Brugge. Zoals Bamberger Symfoniker, Gürzenig Orkester Keulen en Orchestre National de Lille. In werk van onder meer Bruckner, Strauss en Rachmaninoff. Alle info op concertgebouw.be. Samen met de Standaard, Knak en Clara. Espresso.
2: Goedemorgen, het is 7:07 en ik hoop dat u wakker bent, want het is tijd voor een kleine quiz, een Beethoven-quiz. Want ik heb een medley klaarstaan met een paar van zijn bekendste melodieën. En aan u om te raden welke.

Swing on, Beethoven. Ja, ik hoorde flarden uit zijn 7e symfonie, denk ik, en uit zijn Mondscheinsonate, maar u herkende misschien nog veel meer. In ieder geval een heerlijke medley van cellist Stefan Kons door de muzikanten van Philharmonics. En deze dirigent werd vandaag, dag op dag, 150 jaar geleden geboren. Bruno Walter. Hij was een van de grootste dirigenten van de 20e eeuw. Hij was ook zeer goed bevriend met Gustav Mahler. Maar dat hield hem uiteraard niet tegen om ook muziek van andere componisten te dirigeren. En dit is een van zijn historische opnames uit 1960. De Tweede Symfonie van Johannes Brahms.

Het Allegretto Grazioso, het derde deel uit de tweede symfonie van Johannes Brahms door Columbia Symphony Orchestra onder leiding van Bruno Walters. Een legendarische opname uit 1960. En dit was begin deze maand nog onze keuze van Clara. Het nieuwe album van de Zweedse mezzosopraan Anna-Sophie von Otter. Ze is ondertussen 71 en af en toe krijgt ze ook wel eens commentaar, omdat haar stem de afgelopen jaren behoorlijk gezakt is. Blijkbaar kregen zangeressen daar vroeger ook al commentaar op. Maar al die vervelende mensen, die dient von Otter nu allemaal van antwoord met dit lied. Ach, wie schön man zingt immer tiefer. Ach, hoe mooi men zingt steeds lager. En lagers.

wie es da drinnen aussieht, geht niemand was.

En helemaal op het einde ging ze toch nog even de hoogte in. Anne-Sophie van Otter op haar nieuwe album met Ach, wie schön, man singt immer tiefer van Günther Neumann. Een ode aan de diepe vrouwenstemmen.

Naruhiko Kawaguchi, een Japanse pianist met een grote liefde voor Vlaamse muziek. Zoals deze simpele melodie, niet zo simpele muziek van Philip van den Bergen. En dit is een ensemble van bij ons, Anima Eterna Brugge, tot aan het nieuws van 7:30.

0: de finale uit Le Grand Septet van Frans Berwald. Het is 19:30. Lodderoels, jij hebt de hoofdpunten van het nieuws.
1: Klopt, en vooraan in het nieuws zit dat de Europese Commissie deze week nieuwe regels zal voorstellen die jongeren beter moet beschermen tegen de gevaren van sociale media. Het was de bedoeling dat de Commissie daar nu donderdag over zou communiceren, maar de plannen zijn nu al uitgelekt. Kinderen jonger dan 15 jaar zouden nog maar beperkt toegang krijgen tot sociale media, zoals bijvoorbeeld Instagram en TikTok, en dat onder strikte begeleiding. Een harde leeftijdsgrens, zoals in sommige landen, komt er dus niet. Bedrijven die de regels niet volgen, die zouden ook een boete tot 6% van de totale omzet kunnen riskeren. Oekraïne kampt met problemen om nieuwe recruten te vinden voor het leger. Door de oorlog van Rusland tegen Oekraïne moeten er elke maand zo'n 30.000 nieuwe soldaten worden gevonden om verliezen aan te vullen en militairen die al jaren vechten de kans te geven om naar huis te gaan. Na meer dan 4 jaar oorlog zijn er nog amper vrijwilligers en naar schatting 1,5 miljoen mannen proberen de legerdienst bewust te ontwijken. Recruteerders worden zelf ook vaak geviseerd door kwade burgers. De Verenigde Staten bevestigen voor het eerst dat ze wapens hebben in de ruimte. Volgens Washington is dat nodig om de VS te beschermen tegen vijandige aanvallen. Over welke wapensystemen het juist gaat, blijft geheim, maar mogelijk zijn dat wapens waarmee het Amerikaanse leger satellieten van andere landen kan uitschakelen. Sinds 1967 is er internationale ruimteverdrag van kracht dat massavernietigingswapens in de ruimte verbiedt. Vrij zonnig en warm weer vandaag met maxima tot lokaal 28 graden. Tegen vanavond kans op een bui. Morgen half bewolkt met enkele buien en nog 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, de krantencommentaren.
2: Bart Eekhout reflecteert in de morgen over de leerkracht in Oost-Vlaanderen die is ontslagen omdat ze haar hoofddoek bleef dragen. Neutraliteit in het onderwijs is belangrijk, vindt ook Eekhout. Maar hij betwijfelt of neutraliteit afhangt van wat iemand op zijn of haar hoofd heeft. Het gaat toch om wat er in de klas gezegd wordt. Let erop dat daar geen ideologie doorweegt en laat verder mensen dragen wat ze graag willen. En ondertussen verslijten kinderen hun broek in een studiezaal omdat er niet genoeg leerkrachten zijn. Wel lekker neutraal, zo'n studie zonder leerkracht. De AI-bedrijven slaan zelf alarm. Regelgeving is dringend nodig. Een akkoord tussen de VS en China over de ontwikkeling van AI zou daarom een historische stap zijn. Ook Trump zou daar zijn voordeel mee kunnen doen. De Amerikaanse president aast al langer op de Nobelprijs voor de vrede. Geef hem die desnoods als lokaas, zegt Bart Haak in de Tijd. Maar zorg vooral dat er een deal komt. Want terwijl de grootmachten elkaar op technologisch en militair vlak naar de kroon steken, groeien ook de risico's voor de rest van de wereld. Het is tenenkrullend dat we daarvoor Trumps narcisme misschien moeten bespelen, maar een AI-deal met China is zo belangrijk dat we dat desnoods als strategie moeten gebruiken. In Gazet van Antwerpen stelt Greg van Roosbroek dat het zo'n vaart niet zal lopen. Volgens hem is het veel dringender om ons te wapenen tegen cybercriminaliteit en hacking. AI-systemen kunnen al 24 op 24 hacken, zonder dat daar een menselijke hand bij nodig is. Vroeg of laat vinden ze een gaatje en ligt het systeem plat. En onze systemen zijn gevoelig voor hacking. Laten we daar eerst mee bezig zijn. AI zal de eerstkomende tijd de mensheid nog niet uitroeien. In zusterkrant Nieuwsblad vraagt ook Peter Meilemans zich af waar nu die plotse paniekstemming over AI voor nodig is. Tegelijk erkent hij wel dat er gevaren zijn. Ongelukken, misbruik en losgeslagen systemen zijn wel degelijk denkbaar. Doemdenken is overdreven, maar er is wel nood aan internationale regelgeving. De techbedrijven vragen er zelf om. Daarbij kan je denken aan testfases en beveiligingsmechanismes, zoals die ook al bestaan voor bijvoorbeeld kernenergie, de luchtvaart of financiële stromen. De EU heeft er een strikt kader voor dat als draagvlak kan dienen. Het probleem is wel dat de ontwikkeling van AI steeds meer lijkt op een nieuwe wapenwedloop, deze keer tussen de VS en China. Alleen internationale verdragen kunnen ervoor zorgen dat het niet uit de hand loopt. Con Rousseau verdedigde zijn rijke tax met een simpel principe. Elke euro is gelijk. Maar dat krijgt hij nu wel in zijn gezicht terug. Want waarom betalen ziekenfondsen geen belasting op de miljardenwinsten uit hun hospitalisatieverzekeringen, terwijl privéverzekeraars 25% vennootschapsbelasting betalen. N-VA en MR willen die fiscale ongelijkheid aanpakken. Maar zij zijn daarom niet de ridders van de rechtvaardigheid. Hun aanval op de mutualiteiten en vakbonden dient ook een politiek doel, het linkse middenveld verzwakken. Het valt wel op hoe stil CD&V en Vooruit zijn over deze kwestie. Misschien betekent dit dat de zoektocht naar de 10 miljard euro nu toch voorrang krijgt. Of dat er een deal in de maak is. De euro's van de ziekenfondsen voor rechts, die van de grote vermogens voor links. We mogen al eens hopen. De helmplicht voor snelle e-steps is een goede zaak. Zeker omdat blijkt dat door de kleine wieltjes en de specifieke bouw je met een elektrische step heel vaak met je hoofd eerst valt. Buitenlandse cijfers tonen bovendien dat het aantal hoofdletsels met 20% daalt bij een helmplicht. Eigenlijk zou iedereen op een tweewieler beter een helm dragen, zegt Adriaan Kartuivels in Belang van Limburg. Maar ook rijgedrag blijft cruciaal. Een opgedreven step blijft levensgevaarlijk, met of zonder helm. En wie echt veiliger verkeer wil, moet ook eindelijk die vele belabberde fietspaden aanpakken. Helm op, jawel, maar nu graag ook de rest. Het is dinsdag 15 september. Ik ben Dominique de Preeuw en dit waren de krantencommentaren.

Les musiciens de Saint-Julien met twee Engelse traditionals, Emperor of the Moon en Ormond House. En als u dit seizoen wat minder thuis wilt zijn, maar liever wat vaker in een theaterzaal, dan moet u zeker eens naar VRT Max gaan, want daar geven we vandaag nog één keer een cultuurabonnement weg voor het Kai Theater in Brussel. Het is het allerlaatste abonnement dat we weggeven, dus grijp uw kans. U hoeft maar één vraag te beantwoorden. En wie weet is dat laatste abonnement straks wel van u.

0: Het Freiburger Barokorkester met een concerto a duo cori van George Frederik Händel onder leiding van Gottfried van der Goltz.
1: De keuze van Clara.
0: En die komt deze week recht uit de onderwereld, want onze keuze van Clara is het nieuwe album van het Franse ensemble La Chéron, genoemd naar de rivier die Orpheus overstak om zijn geliefde Eurydice uit de onderwereld te redden. En eigenlijk doet La Chéron nu gewoon hetzelfde, maar dan met de muziek van Johann Michael Nicolai, want die halen ze op dit album ook weer naar boven. Nicolai was een Duitse componist uit de 17e eeuw. Hij schreef vooral muziek voor viola da gamba en hij was zijn tijd blijkbaar ver vooruit. Maar toch weten we nog altijd heel weinig over hem. Dat vertelde Ilja Lisser zaterdag bij Carlos Sio.
2: Hoe die stukken zijn ontstaan en waarvoor ze zijn geschreven, of dat nou voor een geldschieter was of voor die muziekavondjes, we weten het niet. Wat wel bijzonder is, is dat ze eigenlijk nog voor de gamba-familie zijn. Je had namelijk al een instrument dat zijn intrede had gedaan, vooral in Italië, wat veel virtuozer was, veel meer geschikt voor om met grote orkesten te spelen, namelijk de viool. Maar zoals het wel vaker het geval is, zeker op cultuurgebied, liep Duitsland in de 17e eeuw nogal achter. En die hebben nog heel erg lang vastgehouden aan die viola da gamba-traditie. Hè. Zelfs een jonge Johann Sebastian Bach heeft ook nog sonates geschreven voor een viola da gamba. Nee, de nieuwigheid zit hem dus hier wel echt in het feit dat ze bijna al richting kamermuziek gaan. Hè. Je hebt niet meer die polyfonie waarin alle stemmen gelijk zijn. Je hebt dus niet zoals in Italië waar een hiërarchie waarvan er één melodiestem boven de rest staat. Nee, je ziet hier al echt een soort begin van wat je pas volledig tot bloei ziet komen binnen strijkkwartetten van een Haydn bijvoorbeeld. En dat is toch wel bijzonder.
0: En zelfs zo bijzonder dat zijn muziek nu ook centraal staat op het nieuwe album van La Chéron, volledig gewijd aan Johann Michael Nicolai. En dit is één van zijn suites voor twee viola da gambas.

La Chéron met een suite voor twee violen, d'agambas en orgel van Johann Michael Nicolai. Een componist die volgens hen dringend wat meer aandacht verdient. En dat vond onze muziekredactie duidelijk ook. Want hun nieuwe cd is deze week onze keuze van Clara.

0: Museum Voorlinden bestaat 10 jaar en viert feest. Kom naar de tentoonstelling Celebrating the Icons of Art. Vol meesterwerken van iconen als Miró, Monet, Liechtenstein, Bourgeois en Kusama. Vanaf zaterdag 12 september. Alle info op voorlinden.nl. Samen met Clara.
1: Het is 8:00, VRT Nieuws met Lode Roels. Europa komt met nieuwe maatregelen om jonge kinderen beter te beschermen tegen sociale media. Het Oekraïense leger heeft het steeds moeilijker om nieuwe recruten te vinden. En de Verenigde Staten geven voor het eerst toe dat ze wapens hebben in de ruimte. Goedemorgen. De Europese Commissie wil kinderen jonger dan 15 jaar beter beschermen tegen de gevaren van sociale media, zoals bijvoorbeeld Instagram en TikTok. Normaal gezien wilde de Commissie daar donderdag over communiceren, overmorgen dus, maar de plannen zijn nu al uitgelekt. De toegang tot sociale media zou beperkt worden, maar een strikte leeftijdsgrens, zoals in sommige landen al bestaat, zou er niet komen. En daar is Mariek van den Abele blij mee. Zij is professor digitale cultuur aan de UGent.
2: Ik denk dat we hier een beetje een compromisbels zien en dat vind ik heel mooi. Er zijn zeker problemen met sociale media. Denk aan het verslavende design en de risico's die mensen kunnen lopen daar, phishing en dergelijke. De vraag is, zijn dit kindproblemen of zijn dat meer algemene technologieproblemen die aangepakt moeten worden? En daar zie je vandaag dat de regulering veel meer opschuift naar big tech gaan aanpakken dan echt kinderen te gaan bannen van de platformen.
1: De regels zouden ook gelden voor videoplatformen, sommige online games en AI-chatbots. Bedrijven die de regels niet volgen, riskeren een boete tot 6% van de omzet. Het socialistische ziekenfonds Solidaris kant zich tegen de mogelijke plannen van de overheid om VZW's en andere non-profit organisaties meer te belasten als gewone bedrijven. Dat blijkt uit een gelekte nota van de overheidsdienst Financiën. Vandaag betalen ze geen vennootschapsbelasting op hun winst en volgens de nota moet dat wel kunnen. Dat zou concreet bijvoorbeeld betekenen dat ziekenfondsen belast zullen worden op de inkomsten uit commerciële activiteiten, zoals hospitalisatie en tandverzekeringen. Maar Paul Kallewaard van het Socialistische Ziekenfonds zegt dat het geld gebruikt wordt ten voordele van de patiënt.
3: Het is zo dat wij, wanneer wij overschotten hebben, ofwel onze premies niet laten stijgen, of dat wij onze voorwaarden, dus de bescherming van die patiënten, verbeteren. Iets dat vroeger nog niet werd terugbetaald, dat we dan wel terugbetalen. Bijvoorbeeld kinesiëntherapie na een ziekenhuisopname om dat beter terug te betalen. En dat is dan ook verworven voor de rest van hun leven. En in die zin is de belasting geen belasting op winst, maar een belasting op de sociale bescherming.
1: In Bree, in de provincie Limburg, heeft de politie een groot lab opgedoekt waar synthetische drugs werden geproduceerd. Dat gebeurde in een van de loodsen op het terrein. 4 mensen zijn opgepakt. De politie heeft het zelf over een heel groot drugslab, maar ze geeft voorlopig niet meer details. Bijna 1 op de 5 Vlaamse werknemers gebruikt de fiets om naar het werk te gaan. Dat blijkt uit cijfers van HR-dienstverlener SD Works. Dat aantal stijgt al een paar jaar, maar het waren er nog nooit zoveel als nu. Er zijn wel grote verschillen tussen de provincies, zegt Veerle Michiels van SD Works.
4: Uit ons onderzoek blijkt dat het aandeel werknemers die met de fiets naar het werk rijdt ook in 2026 opnieuw stijgt in alle Vlaamse provincies. Maar dus de verschillen zijn inderdaad wel groot. Oost-Vlaanderen is eigenlijk de koploper met 27% fietsers. En dan op de voet gevolgd eigenlijk door Antwerpen en West-Vlaanderen met 26%.
1: In Limburg rijdt 14% van de werknemers met de fiets. In Vlaams-Brabant is dat 12%. De elektrische fiets doet meer mensen pendelen met de fiets. En ook veilige fietspaden geeft vaak de doorslag, zegt het onderzoek. Het Oekraïense leger kan steeds moeilijker nieuwe soldaten vinden. Door de oorlog van Rusland tegen Oekraïne moeten er elke maand zo'n 30.000 nieuwe recruten klaarstaan om de verliezen aan te vullen en militairen die al jaren vechten de kans te geven om naar huis te gaan. Maar na meer dan 4 jaar oorlog zijn er amper nog vrijwilligers en heel wat mannen proberen de legerdienst bewust te ontwijken. Collega Marijn Trio kon in Oekraïne spreken met een paar getuigen.
5: Sociale media staan vol video's van gewelddadige confrontaties tussen mobilisatieagenten en mannen op straat in Oekraïne.

0: Volgens mobilisatieagent Adam, die anoniem met ons wil spreken, zijn er twee kanten aan het verhaal. Enerzijds is er druk van hogerhand om snel nieuwe recruten te vinden. Anderzijds worden de mobilisatieteams zelf ook lastiggevallen en geviseerd. Feit is dat er nog maar weinig mannen in Oekraïne vrijwillig willen gaan vechten. Born ontsnapte uit een trainingskamp nadat hij op straat was gemobiliseerd. Hij leeft nu ondergedoken in Kharkiv. Nieuwe recruten kunnen in principe zelf mee hun positie in het leger kiezen. Maar Born is bang om als infanteriesoldaat in de loopgraven terecht te komen.
1: Het is strašno. Ja.
0: Meer dan 1,5 miljoen Oekraïense mannen verstoppen zich voor de mobilisatie. Maar zolang Rusland zijn oorlog tegen Oekraïne voortzet, zal de zoektocht naar nieuwe recruten blijven duren.
2: NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben rond middernacht een drone neergehaald boven Litouwen. Dat meldt de president van Litouwen op sociale media. Het is nog onduidelijk wie de drone heeft gelanceerd. Volgens persagentschap Reuters kwam de drone mogelijk Litouwen binnen vanuit buurland Wit-Rusland. Het is niet de eerste keer dat vliegtuigen van de NAVO drones neerhalen. Eerder is dat ook al gebeurd boven Estland en Letland. De Verenigde Staten bevestigen dat ze wapens hebben in de ruimte. En dat is voor het eerst dat ze dat doen. Volgens de Amerikaanse minister van de Luchtmacht is het nodig om de VS te beschermen tegen vijandige aanvallen. Veerle de Vos, over wat voor wapens gaat het dan?
3: Wel, dat blijft geheim, dat weten we dus voorlopig niet. Maar volgens de US Space Force, dat is het departement van het leger dat zich bezighoudt met de ruimte, gaat het over controlesystemen waarmee strijdkrachten op aarde zich kunnen beschermen tegen zogenaamde vijandelijke acties. Wellicht gaat het dus om wapens waarmee het Amerikaanse leger satellieten van andere landen kan uitschakelen. Het is inderdaad de eerste keer dat de VS toegeven dat ze over wapens in de ruimte beschikken. En volgens de Amerikaanse defensie is dat nodig, omdat ook Rusland en China dergelijke systemen ontwikkelen. Sinds 1967 is er een internationaal ruimteverdrag van kracht dat massavernietigingswapens in de ruimte verbiedt. Maar dat houdt een nieuwe wapenwetloop in de ruimte dus niet langer tegen.
2: Oké, Veerle, dankjewel. In Japan zijn er voor het eerst meer dan 100.000 honderdjarigen, dat zegt het ministerie van Gezondheid. De gemiddelde leeftijd in Japan is 50 jaar en daarmee heeft het land op één na oudste bevolking ter wereld, na Monaco. 90% van de honderdjarigen zijn vrouwen. Intussen blijft het geboortecijfer in Japan dalen. Het gemiddelde aantal kinderen per Japanse vrouw ligt nu op 1,1. In de Japanse hoofdstad Tokio is dat zelfs minder dan 1. Op dit ogenblik heeft Japan een bevolking van ruim 122 miljoen. Op het EK volleybal hebben de Belgische mannen hun derde groepsmatch gewonnen. Het werd 3-1 tegen Estland. De Red Dragons verloren de tweede set en hadden het toen even lastig, maar ze wonnen uiteindelijk wel verdiend. Dat zegt basisspeler Martijn Kolso.
4: Het positieve daarna is natuurlijk wel dat we ons herpakken. Zeker nadat we ook in de derde set, waar even op achterstand komen, worden wat wissels doorgevoerd en ik denk met succes. En vanaf dan hebben we het wel niet meer uit handen gegeven. Dus dan hebben we wel echt duidelijk onze veerkracht getoond, denk ik. En ook getoond dat we vandaag wel eens wel verdiend gewonnen hebben als betere ploeg.
2: België klimt naar de voorlopig tweede plaats in de groep. Vanmiddag om 4 uur spelen de Red Dragons al opnieuw tegen Denemarken. En de Amerikaanse actrice Jean Smart heeft geschiedenis geschreven bij de Emmy Awards die vannacht zijn uitgereikt. Dat zijn de belangrijkste Amerikaanse prijzen voor tv-series.
5: En de Emmy gaat naar Jean Smart. Pass.
2: Smart is de eerste vrouw die 5 jaar na elkaar een Emmy wint voor haar rol in dezelfde televisiereeks. De 75-jarige actrice speelt de rol van een oudere komiek in de comedyserie Hacks. De horrorcomedie Widow's Bay was de grote winnaar op de Emmys gisteravond. Die reeks won de prijs voor beste comedyserie en vestigde ook een record met 14 Emmys in totaal. Het hoogste aantal ooit voor een comedyreeks. Het weer vrij zonnig en warm vandaag. Maxima tot lokaal 28 graden. Tegen vanavond is er kans op een bui. Morgen half bewolkt met enkele buien en nog 19 graden. Donderdag start bewolkt en droog, maar in de namiddag regen in het westen bij 18 graden. Europa komt met nieuwe maatregelen om jonge kinderen beter te beschermen tegen sociale media, zoals TikTok en Instagram. Dat was de opener van het nieuws. Wie jonger is dan 15, zou nog maar beperkt toegang krijgen tot sociale media. Een harde leeftijdsgrens, zoals in sommige landen bestaat, dat zou er niet komen. Meer details op vrtnieuws.be.
6: Clara, blijf verwonderd. 100 jaar John Coltrane. Dat vieren ze bij Beaux-Arts met een reeks concerten als eerbetoon aan de iconische jazzsaxofonist. met onder andere Flat Earth Society, Joe Lovano en Aaron Parks. En op 11 november een lezing en een film. Alle info via bozar.be. Samen met Clara. Espresso. Met Clara de Dekker.

The One I Love Belongs to Someone Else. Geen vrolijke titel, maar daar trok pianist Bill Charlap en zijn trio zich duidelijk niet veel van aan. Want ja, als de liefde niet wederzijds is, dan moet je gewoon vrienden blijven. Daar weet trompetist Sam Vloemans alles van, want hij schreef dit nummer, Just Friends. En hij speelt het ook nog eens met twee goede vrienden. Accordeonist Gwen Cresens en contrabassiste Lara Rosseel.

Just Friends. Sam Vloemans op trompet, Lara Rossel op contrabas en Gwen Kreesens op accordeon. En hopelijk brengt die straks ook mee, want Gwen Kreesens komt deze middag naar onze studio om zijn nieuwe album voor te stellen. Daarvoor werkt hij samen met Boho Strings. Hij schreef zelfs zijn eigen concerto. En daarvoor komt hij straks alles vertellen bij Cara in Music Matters.

L'Orchestre National de Lyon met Pagode van Claude Debussy. En Millefeuille, ik dacht meteen aan het taartje, maar het is ook de titel van de debuutroman van Lise Delaby. Zij komt straks langs in Pompidou en ik ben heel benieuwd, want het boek gaat over iets waar ik veel van mijn vrienden en leeftijdsgenoten mee zie worstelen. Een kinderwens, en vooral een kinderwens die niet in vervulling gaat. Vaak volgen daarna slopende trajecten van fertiliteitsbehandelingen. Je belandt in een emotionele rollercoaster. Hoop, wanhoop wisselen elkaar voortdurend af. En daarover gaat dus ook Millefeuille, de nieuwe roman van Lise Delaby, straks om 5 uur in Pompidou.

0: De blazers van Moonwinds met een Spaanse suite van Manuel Palau. Het is 8:30 en Lode, in grote delen van Nederland is het spoorverkeer momenteel ontregeld.
1: Ja, sinds 5:30 vanochtend loopt het daar in de soep. Blijkbaar volgens spoorwegbeheerder ProRail gaat het vermoedelijk om sabotage. Op meerdere plaatsen op het spoor in Nederland zijn materialen aangetroffen die daar bewust zijn neergelegd, zegt een woordvoerder. Of de sabotage verband houdt met Prinsjesdag vandaag in Den Haag, dat is niet duidelijk. De Nederlandse koning opent vandaag officieel het nieuwe parlementaire jaar in Nederland. De Europese Commissie wil jongeren beter beschermen tegen de gevaren van sociale media. Donderdag zou de commissie met nieuwe regels daarover komen. Kinderen jonger dan 15 zouden nog maar beperkt toegang krijgen tot sociale media, zoals Instagram of TikTok. Een harde leeftijdsgrens komt er dus niet. Bedrijven die de regels niet volgen zouden een boete tot 6% van de omzet riskeren. En de regelgeving zou ook gelden voor videoplatformen, sommige online games en AI-chatbots. En het Oekraïense leger kan steeds moeilijker nieuwe soldaten vinden. Door de oorlog van Rusland tegen Oekraïne moeten er elke maand zo'n 30.000 nieuwe recruten klaarstaan om verliezen aan te vullen en om militairen die al jarenlang vechten de kans te geven om naar huis te gaan. Maar na meer dan 4 jaar oorlog zijn er amper nog vrijwilligers te vinden en heel wat mannen proberen de legerdienst bewust te ontwijken. Vrij zonnig en warm weer vandaag, maxima tot lokaal 28 graden. Tegen vanavond kans op een bui, morgen ook redelijk veel wolken en enkele buien en nog tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd.
2: Clara Live neemt u mee naar Musica Divina. Op een plek gewijd aan Maria laat Utopia mariale polyfonie van Franco-Vlaamse componisten weer klinken. En vult Psalentes met Gregoriaanse gezangen de Abdij van Tongerlo. In Clara Live met Nicole van Opstal. Donderdag vanaf 7:30 op Clara en VRT Max.

Het Florestan Trio met het openingsdeel uit het 30ste pianotrio van Joseph Haydn. En het nieuwe cultuurseizoen wordt volgende week ook feestelijk geopend in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Want daar trapt het Antwerp Symphony Orchestra het nieuwe seizoen af met een galaconcert. Daarvoor hebben ze zelfs de Egyptische stersopraan Fatma Said uitgenodigd. Dus als openers kan dat tellen. En dit zijn ze, het Antwerp Symphony Orchestra in de Rheinische Symfonie van Robert Schumann.

Het scherzo uit de derde symfonie, de Rheinische, van Robert Schumann door Antwerp Symphony Orchestra. En voor hen wordt het een extra bijzonder seizoen, want vanaf volgende maand krijgen ze ook een nieuwe chef-dirigent, de Duitser Mark Albrecht. En die maakt meteen een stevige entree, want tijdens zijn eerste concert dirigeert hij de derde symfonie van Gustav Mahler. Dus ja, rustig beginnen, daar doet hij duidelijk niet aan mee.

0: Nog een laatste keer keek je naar boven naar de sterren. Placido Domingo met E luce van le stelle uit Puccini's opera Tosca.
1: And the Emmy goes to the pit.
0: Ja, en het was weer een spannende avond in Los Angeles, want vannacht zijn de Emmy Awards uitgereikt, de belangrijkste Amerikaanse tv-prijzen. En voor mij toch ook altijd een beetje de ideale graadmeter om te beslissen of ik toch nog een serie ga binge-watchen of niet. En eentje die ik zeker nog wil zien, wat zeg ik moet zien, is The Pitt over een ziekenhuis in Pittsburgh. De serie won vannacht voor de tweede keer op rij de Emmy voor beste dramareeks. Maar de grote winnaar was Widow's Bay, een horror comedie over een kuststadje dat behekst is. Widow's Bay won 14 Emmys. 14, dat is een nieuw record. En ik ben normaal niet zo'n fan van horror. Maar voor deze reeks ga ik toch eens een uitzondering moeten maken, denk ik.

Harpiste Lavinia Meijer met een impromptu van Reinhold Glière. En wij glijden langzaam naar het nieuws, want het is bijna 9 uur, dus deze espresso zit er alweer op. Maar zometeen is Sigelinde Michiel er met Iedereen Klassiek. Maak er een mooie dinsdag van. Geniet van de zon straks, nu ze er nog eens is. En heel graag tot morgen vroeg.

0: is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Het treinverkeer in Nederland is op dit ogenblik ernstig verstoord, vooral in het centrum en het noorden van het land. Mogelijk komt dat door sabotage. Volgens spoornetbeheerder ProRail zijn op meerdere plekken buizen vastgemaakt aan de sporen en daardoor zijn er storingen bij het treinbeveiligingssysteem.
1: Het gaat over hele lange afstanden waar die storingen zijn. Die rijden we nu allemaal na, overal zijn aannemers. Dus we worden al meer plekken nu geconstateerd waar dat is. Dus zijn op 20 plekken zijn inmiddels al de storingen en die zijn we dus nu allemaal aan het uitlopen.
0: Of de sabotage verband houdt met Prinsjesdag vandaag in Den Haag is niet duidelijk. Vandaag opent de Nederlandse koning officieel het nieuwe parlementaire jaar. 44 Vlaamse gemeenten willen minder sociale woningen bouwen dan de Vlaamse regering vraagt. Ze hebben daarover een vrijstelling aangevraagd van hun sociale woonplicht, dus dat schrijft De Morgen. Kokzijde is een van de gemeenten die een vrijstelling vraagt. En ze hebben daar een goede reden voor, zegt burgemeester Sander Lones.
2: Bijvoorbeeld natuurlijk ook het feit dat bouwgronden duur zijn en ook schaars. Gewoon ervan uitgaan dat een schaarse bouwgrond die heel duur is en die al voor weinig gebruikt kan worden omdat ze zo schaars is. Dat we dat allemaal moeten volbouwen met sociale woningen, dan is dat eigenlijk zeggen aan jonge gezinnen in mijn gemeente, voor u is hier geen plaats meer.
0: Vlaams minister van Wonen, Melissa de Prater, heeft intussen gereageerd. Volgens haar zullen zeker niet alle aanvragen voor een vrijstelling aanvaard worden.
3: Vanuit Vlaanderen hebben we gezorgd dat er meer budget is voor die woningen. Het enige wat wij verwachten van de lokale besturen is dat zij ook grond zoeken om die woningen te bouwen. En natuurlijk, hier en daar zal die grond moeilijk beschikbaar zijn. Dan zullen we hun doelstelling een beetje verlagen. Maar er zijn ook gewoon een aantal lokale besturen, daar moeten we ook eerlijk in zijn, die gewoon niet willen bouwen, die niet graag extra sociale woningen hebben. Dat is onbegrijpelijk, dat is eigenlijk tegen het belang van de eigen inwoners in. Maar daar gaan we echt wel streng op zijn.
0: De Vlaamse regering wil tegen 2042 56.000 extra sociale woningen bouwen, omdat de woonnood hoog is. Minister De Prater zegt dat die woningen er zullen komen, ook als enkele gemeenten een vrijstelling krijgen. Het Socialistische Ziekenfonds Solidaris kan zich tegen de mogelijke plannen van de overheid om VZW's en andere non-profit organisaties meer te belasten als gewone bedrijven. Dat idee stond in een gelekte nota van de overheidsdienst Financiën. Vandaag betalen ze geen vennootschapsbelasting op hun winst. Maar volgens de nota moet dat wel kunnen. Dat zou bijvoorbeeld betekenen dat ziekenfondsen belast zullen worden op de inkomsten uit commerciële activiteiten, zoals hospitalisatie en tandverzekeringen. Maar Paul Kallewaert van het Socialistische Ziekenfonds zegt dat het geld gebruikt wordt ten voordele van de patiënt.
4: Het is zo dat wij, wanneer wij overschotten hebben, ofwel onze premies niet laten stijgen, of dat wij onze voorwaarden, dus de bescherming van die patiënten, verbeteren. Iets dat vroeger nog niet werd terugbetaald, dat we dan wel terugbetalen. Bijvoorbeeld kinesiotherapie na een ziekenhuisopname om dat beter terug te betalen. En dat is dan ook verworven voor de rest van hun leven. En in die zin is de belasting geen belasting op winst, maar een belasting op de sociale bescherming.
0: De Europese Commissie gaat donderdag nieuwe maatregelen voorstellen om kinderen jonger dan 15 jaar beter te beschermen tegen de gevaren van sociale media zoals Instagram en TikTok. Dat melden verschillende media die de plannen al konden inkijken. Kinderen zouden nog maar beperkt toegang krijgen tot sociale media. De regels zouden ook gelden voor videoplatformen, sommige online games en AI-chatbots. Mariek van den Abele, professor digitale cultuur aan de UGent, is blij dat er beperkingen komen en geen verbod.
5: Sociale media zijn voor kinderen en jongeren ook omgevingen waarin dat zij een gedeelde cultuur beleven, elkaar ontmoeten, informatie verwerven, hun mening kunnen geven en dergelijke. En dat zijn eigenlijk ook belangrijke rechten die kinderen hebben. En Europa stelt ook dat kinderen recht hebben op een veilige digitale omgeving. Hoe dat in de praktijk gebracht gaat worden, daar ben ik erg nieuwsgierig naar.
0: Vrij zonnig en warm weer vandaag, maxima tot lokaal 28 graden. Tegen vanavond is er kans op een bui. Morgen afwisselend zon en wolken met enkele buien en nog 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Clara, de krantencommentaren.
7: Bart Eekhout reflecteert in De Morgen over de leerkracht in Oost-Vlaanderen die is ontslagen omdat ze haar hoofddoek bleef dragen. Neutraliteit in het onderwijs is belangrijk, vindt ook Eekhout. Maar hij betwijfelt of neutraliteit afhangt van wat iemand op zijn of haar hoofd heeft.

0: Het gaat toch om wat er in de klas gezegd wordt. Let erop dat daar geen ideologie doorweegt en laat verder mensen dragen wat ze graag willen. En ondertussen verslijten kinderen hun broek in een studiezaal omdat er niet genoeg leerkrachten zijn. Wel lekker neutraal, zo'n studie zonder leerkracht. De AI-bedrijven slaan zelf alarm. Regelgeving is dringend nodig. Een akkoord tussen de VS en China over de ontwikkeling van AI zou daarom een historische stap zijn. Ook Trump zou daar zijn voordeel mee kunnen doen. De Amerikaanse president aast al langer op de Nobelprijs voor de vrede. Geef hem die desnoods als lokaas, zegt Bart Haak in de Tijd. Maar zorg vooral dat er een deal komt. Want terwijl de grootmachten elkaar op technologisch en militair vlak naar de kroon steken, groeien ook de risico's voor de rest van de wereld. Het is tenenkrullend dat we daarvoor Trumps narcisme misschien moeten bespelen, maar een AI-deal met China is zo belangrijk dat we dat desnoods als strategie moeten gebruiken. In Gazet van Antwerpen stelt Greg van Roosbroek dat het zo'n vaart niet zal lopen. Volgens hem is het veel dringender om ons te wapenen tegen cybercriminaliteit en hacking. AI-systemen kunnen al 24 op 24 hacken, zonder dat daar een menselijke hand bij nodig is. Vroeg of laat vinden ze een gaatje en ligt het systeem plat. En onze systemen zijn gevoelig voor hacking. Laten we daar eerst mee bezig zijn. AI zal de eerstkomende tijd de mensheid nog niet uitroeien. In zusterkrant Nieuwsblad vraagt ook Peter Meilemans zich af waar nu die plotse paniekstemming over AI voor nodig is. Tegelijk erkent hij wel dat er gevaren zijn. Ongelukken, misbruik en losgeslagen systemen zijn wel degelijk denkbaar. Doemdenken is overdreven, maar er is wel nood aan internationale regelgeving. De techbedrijven vragen er zelf om. Daarbij kan je denken aan testfases en beveiligingsmechanismes, zoals die ook al bestaan voor bijvoorbeeld kernenergie, de luchtvaart of financiële stromen. De EU heeft er een strikt kader voor dat als draagvlak kan dienen. Het probleem is wel dat de ontwikkeling van AI steeds meer lijkt op een nieuwe wapenwedloop, deze keer tussen de VS en China. Alleen internationale verdragen kunnen ervoor zorgen dat het niet uit de hand loopt. Conor Rousseau verdedigde zijn rijke tax met een simpel principe. Elke euro is gelijk. Maar dat krijgt hij nu wel in zijn gezicht terug. Want waarom betalen ziekenfondsen geen belasting op de miljardenwinsten uit hun hospitalisatieverzekeringen, terwijl privéverzekeraars 25% vennootschapsbelasting betalen? N-VA en MR willen die fiscale ongelijkheid aanpakken. Maar zij zijn daarom niet de ridders van de rechtvaardigheid. Hun aanval op de mutualiteiten en vakbonden dient ook een politiek doel, het linkse middenveld verzwakken. Het valt wel op hoe stil CD&V en Vooruit zijn over deze kwestie. Misschien betekent dit dat de zoektocht naar de 10 miljard euro nu toch voorrang krijgt. Of dat er een deal in de maak is. De euro's van de ziekenfondsen voor rechts, die van de grote vermogens voor links. We mogen al eens hopen. De helmplicht voor snelle e-steps is een goede zaak. Zeker omdat blijkt dat door de kleine wieltjes en de specifieke bouw je met een elektrische step heel vaak met je hoofd eerst valt. Buitenlandse cijfers tonen bovendien dat het aantal hoofdletsels met 20% daalt bij een helmplicht. Eigenlijk zou iedereen op een tweewieler beter een helm dragen, zegt Adriaan Kartuivels in Belang van Limburg. Maar ook rijgedrag blijft cruciaal. Een opgedreven step blijft levensgevaarlijk, met of zonder helm. En wie echt veiliger verkeer wil, moet ook eindelijk die vele belabberde fietspaden aanpakken. Helm op, jawel, maar nu graag ook de rest. Het is dinsdag 15 september. Ik ben Dominique de Preeuw en dit waren de krantencommentaren.
1: Iedereen klassiek. Met Siglinde Michiel.
2: Goedemorgen, het wordt tot 28 graden vandaag. De zomer krijgt een finale vol warmte en energie. Een beetje zoals het vioolconcerto van Max Bruch.

Blijft zo heerlijk meeslepend de finale, het Allegro Energico uit het eerste vioolconcerto van Max Bruch. Hier met Nicolai Tsnijder en het London Philharmonic Orchestra onder leiding van Lawrence Foster. Afgelopen zaterdag kwam collega Ilia Leeser bij Carlos Jo een nieuwe keuze van Clara voorstellen. Het ensemble Lacqueron heeft zich verdiept in muziek voor de Gamba-familie van de Duitser Johann Michael Nicolai. Een nobele onbekende die nu met dit album toch weer wat minder onbekend zal zijn.

Het ensemble La Quéron met een sonate en suite van Johann Michael Nicolai komt uit de meest recente keuze van Clara. Het is muziek die volgens collega Ilia Lisser perfect past bij de donkerdere avonden die eraan komen. Mocht toevallig een kind of kleinkind in huis hebben of in de buurt hebben of een buurkind dat een waanzinnig getalenteerd pianist is, dan kan die zich misschien aanmelden voor het Young Scholars programma van sterpianist Lang Lang. Om de 3 jaar selecteert zijn Lang Lang Foundation een groepje van een 15-tal jonge buitengewone pianisten. Die worden dan 3 jaar lang begeleid door Lang Lang zelf, maar ook door andere topdocenten. Ze krijgen de kans om op te treden in grote internationale zalen. Ze krijgen ook intensief zomeracademisch. Mocht u de volgende Lang Lang in huis hebben, de aanmeldingen zijn momenteel open via langlangfoundation.org.

Lang Lang aan de piano met enkele delen uit de kinderscenen van Robert Schumann. Robert Schumann, de wederhelft van onze componist van de week, Clara Wieck Schumann. Die had geen Lang Lang Foundation nodig om sterpianist te worden. Meer dan 60 jaar lang is ze concertpianiste geweest. Haar laatste concert gaf ze toen ze 71 was. Haar carrière als componist duurde een stuk minder lang. Het zwaartepunt lag tussen haar tienerjaren en pakweg midden 30. We maken een doorsnede van haar muziek deze week. En vandaag laat ik u 3 liederen van Clara horen. Ze schreef die toen ze een jaar of 25 was. Zij en Robert Schumann waren toen een jaar of 4 getrouwd, als ik me niet vergis. En de artistieke wisselwerking tussen hen twee was toen heel erg groot. Dit zijn 3 liederen uit een reeks van 6. Der Mond komt stilgegangen, ich hab in deinem Auge en die stille Lotusblume, gezongen door Barbara Bonney.

Barbara Bonney, Vladimir Ashkenazy, sopraan en piano in drie liederen van Clara Schumann. Der Mond kommt still gegangen, ich hab in deinem Auge en die stille Lotusblume. Clara Wieck of Clara Schumann is tot vrijdag onze componist van de week. Morgen vertelt Carlo u meer over haar kamermuziek.

Eerst hoorde u Alison Balsam en Tom Poster met een sonatine voor trompet en piano van Jean Francais. En daarna The English Concert onder leiding van Trevor Pinnock met het vierde deel uit de 36e symfonie van Mozart, zijn Linzer symfonie. En dit is muziek van Sergei Rachmaninoff, Gauthier Capuçon liever en Lilia Silberstein spelen uit een sonate voor cello en piano.

0: De VRT Nieuws podcast De Verrekijkers.
1: De wereld in één uur.
2: Honger, tarieven.
1: Björn Soenes en Kobe Ilse fileren de wereld in de diepte.
2: Europa in woelig water.
1: Helder.
2: Hoe het is, hoe het was en hoe het zou kunnen zijn.
1: Voorbij de waan van de dag.
2: En met telkens één centrale gast die erbij komt zitten.
3: De oorlog in het Midden-Oosten zijn voor mij één grote eeuwige

0: geval dat het flinke storingen veroorzaakt en waardoor wij al deze plekken bij langs moeten om het spoor weer vrij te kunnen maken en dat reizigers treinen weer kan voortzetten.
1: Er is op dit ogenblik geen impact voor het spoor bij ons. Of de sabotage verband houdt met Prinsjesdag vandaag in Nederland is niet duidelijk. Vandaag opent de Nederlandse koning officieel het nieuwe parlementaire jaar bij onze noorderburen. De Vlaamse regering wil 56.000 extra sociale woningen bouwen tegen 2042 en die zullen er wel degelijk komen, zegt minister van Wonen Melissa de Pratere. Ze reageert daarmee op nieuws uit de morgen, waaruit blijkt dat 44 gemeenten in Vlaanderen een uitzondering gevraagd hebben op hun sociale woonplicht. Ze vinden bijvoorbeeld dat bouwgrond te schaars en te duur is om genoeg te kunnen bouwen. Maar die mogelijke uitzonderingen gaan maar over een klein deel van het totaal, zegt de Pratere.
2: Dat gaat over een 3000-tal woningen op een pot van 56.000 woningen. Dus het merendeel zal gewoon via de normale procedure worden gebouwd. De uitzonderingen die worden toegekend, ook die woningen zullen nog steeds worden gebouwd. Alleen komen die in een losse pot terecht. Waar andere gemeenten die soms veel ambitieuzer zijn dan het doel dat wij vanuit Vlaanderen hebben opgelegd, die gemeenten zullen daarop kunnen inzeren. En voor hen is dat dan natuurlijk ook een goede zaak, omdat zij dan versneld kunnen gaan bouwen.
1: De rechtbank in Dendermonde heeft een man van 40 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 jaar effectief voor de verkrachting van een vrouw van 36 en een wurgpoging van een andere vrouw van 29. Hij moet ook 5 jaar lang ter beschikking blijven van het gerecht. De feiten dateren van 2 jaar geleden. Beide zaken konden via DNA aan dezelfde dader worden gelinkt. De man had eerder al meer dan 30 veroordelingen op zijn strafblad staan. Door de hoge dieselprijzen zijn de kosten voor transportbedrijven sinds begin dit jaar al met 9% gestegen. Dat laat Transportfederatie Febitra weten. Diesel kost vandaag maximaal €2,4 per liter. Dat is geen record, maar transporteurs kunnen niet anders dan dat door te rekenen aan de klant, zegt Febitra. Gelukkig mogen heel wat bedrijven de factuur aanpassen als de dieselprijs stijgt, zegt woordvoerder Isabel de Maagd.
3: De dieselclausule maakt het mogelijk om in de loop van het jaar de afgesproken prijs aan te passen naar gelang de diesel stijgt of daalt. Bedrijven die momenteel geen dieselclausule hebben, die kunnen die verhoogde dieselprijs niet zelf dragen, omdat de marges in de transportsector vrij laag zijn. Dus daar dreigt het faillissement voor.
1: In Japan zijn er voor het eerst meer dan 100.000 honderdjarigen, dat zegt het ministerie van Gezondheid. De gemiddelde leeftijd in Japan is 50 jaar en daarmee heeft het land de op één na oudste bevolking ter wereld, na Monaco. 90% van de honderdjarigen zijn vrouwen. Intussen blijft het geboortecijfer in Japan dalen. Het gemiddelde aantal kinderen per vrouw in Japan ligt nu op 1,1. In de hoofdstad Tokio is dat zelfs minder dan 1. Op dit ogenblik heeft Japan een bevolking van ruim 122 miljoen. Vrij zonnig en warm weer vandaag, maxima tot lokaal 28 graden. Tegen vanavond is er kans op een bui. Morgen afwisselend zon en wolken en enkele buien en nog 19 graden. Donderdag start bewolkt en droog met in de namiddag regen in het westen en 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd. Iedereen klassiek. Met Sigelinde Michiel.
5: Goedemorgen, blij dat u er bent. Ik mag bij u zijn tot de middag.

sopran Nadine Sierra, tenor Paolo Fanale en het Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI onder leiding van Riccardo Frizza met Sempre Libera uit La Traviata van Giuseppe Verdi. Violetta de Courtisana bezingt haar vrije en blije leven, maar er is ook Alfredo die niks liever zou willen dan dat ze haar vrijheid opgeeft en voor de liefde kiest. En de grote liefde van pianist Paul Badura Škoda, dat was zijn collectie van 20 authentieke historische instrumenten. Hij gebruikte die ook voor heel wat opnames. Indrukwekkende privécollectie die na zijn overlijden, of eigenlijk al voor zijn overlijden, maar ze zijn er nu nog altijd, die naar een kasteel ergens in Oostenrijk zijn gegaan. Dit is Paul Badura Škoda aan de pianoforte met een fragment uit een sonate van Franz Schubert.

Paul Badura-Škoda aan de pianoforte met het Allegretto quasi andantino, het tweede deel uit de vierde klaviersonate van Franz Schubert. Ik heb jarenlang de jaren 80 hit Tainted Love van Soft Cell meegezongen zonder te weten dat de eerste opname eigenlijk al in de jaren 1960 werd gemaakt door soulzangeres Gloria Jones. En ook in de klassieke muziek heb je van die verhalen. Een bekend componist maakt een arrangement van een eerder werk van iemand anders en het is die nieuwe versie die het allerbekendst wordt. Een voorbeeld daarvan is het hobo-concerto van Alessandro Marcello. Johann Sebastian Bach die heeft daar een klavierbewerking van gemaakt van dat concerto. Hij bracht het zo bij een groter publiek. Generaties aan pianisten en clavicinisten kenden die muziek van Johann Sebastian Bach. En heel wat mensen ontdekten pas later dat het eigenlijk gebaseerd was op dat hobo-concerto van Alessandro Marcello. Dat intussen ook natuurlijk wel veel bekender is geworden. Dit is Marcel Ponsele met Il Gardellino en dat hobo-concerto van Marcello.

Marcel Ponsele en Il Gardellino met het hobo-concerto van Alessandro Marcello. Straks gaan we weer quizzen. Hou de app van VRT Max klaar, want u mag mij het juiste antwoord doorsturen op de vraag van vandaag. Maar eerst Glenn Gould en Arnold Schönberg.

0: Glenn Gould aan de piano met een gigue van Arnold Schönberg. En we komen hiermee muzikaal al een beetje in de juiste sfeer voor de quizvraag van vandaag.
1: Iedereen klassiek.
0: Want de componist over wie de vraag van vandaag gaat, die heeft nog les gevolgd bij Arnold Schönberg. We hebben opnieuw aan een van onze VRT-collega's gevraagd of ze u een muzikale quizvraag willen voorleggen. Het is een dagelijks momentje om met extra gespitste oren te luisteren. En u mag mij dadelijk het juiste antwoord A, B of C doorsturen via de VRT Max-app.
2: Een heel goeiemorgen. Ik ben Riyad Bahari, journalist bij VRT Nieuws en ook wel een klein beetje een muziekliefhebber. Maar misschien kent u me ook wel van dit.
3: Somewhere over the rainbow.
1: Classical Queers.
2: Classical Queers, die geweldige Clara-podcast over queers in de klassieke muziek. Allemaal kunstenaars die de normen en de gewoonten van hun tijd durven uitdagen. En eentje daarvan is de Amerikaanse componist John Cage.
4: Sound is acting. And I love the activity of sound.
2: Hij was niet alleen openlijk gay, hij zette ook de muziekwereld helemaal op zijn kop. Vlak na de Tweede Wereldoorlog schreef hij muziek voor prepared piano.
4: It seems to me that someone is talking.
2: Maar hoe prepareerde John Cage die piano? Verwijderde hij A, de helft van de toetsen? Gebruikte hij B, een kapotte piano die hij aan het oorlogsfront had gevonden? Of stopte hij C, allerlei spullen tussen de snaren van de piano die daar eigenlijk niet thuis horen? Luister goed.

0: Waar kwam die bijzondere klank van de piano van John Cage vandaan? Hoe prepareerde hij zijn piano, met andere woorden? Haalde hij toetsen weg? Speelde hij op een pianowrak dat hij ergens gevonden had? Of stopte hij allerlei vreemde objecten tussen de snaren? Ik zie hier en daar toch wat twijfel in onze app. Riad Bari geeft u het juiste antwoord.
1: Het juiste antwoord was C. John Cage die stopte schroeven, moeren, veldenlappen en allerlei andere rommel tussen de snaren van zijn piano.
0: Ziezo, dat weet u dan ook alweer. Dank voor het meespelen alweer vandaag. Het is helemaal voor de eer, maar toch een extra momentje om eens met wat extra aandacht te luisteren. Geen schroeven of moeren te bekennen in de piano van Maurizio Pollini. Hij speelt met het Philharmonia Orchestra uit het eerste pianoconcerto van Chopin.

Wat een pianist, reageert Marie-Claire. Maurizio Pollini met het Philharmonia Orchestra onder leiding van Paul Kletsky. Een opname van in de jaren 1960. De romance uit het eerste pianoconcerto van Frédéric Chopin. Binnen een paar weken zijn dag en nacht weer even lang. Dan wordt het herfst. Maar dit is een muzikale ode aan de lente. Aan het ontwaken van de natuur en de terugkeer van een frisse westenwind die alles nieuw leven inblaast. Zefiro Torna.

Dorothee Mields en de Lauton Compagnie onder leiding van Wolfgang Katschna met Zefiro Torna van Claudio Monteverdi. En deze klarinetist was gisteren nog te gast bij Olaf in Music Matters, Benjamin Dieltjens. Hier speelt hij samen met Thomas Dieltjens uit een sonate van Johannes Brahms.

is 11 uur, VRT Nieuws met Lode Roos. Goedemorgen. Een man van 40 is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 jaar effectief voor de verkrachting van een vrouw van 36 en een wurgpoging van een andere vrouw van 29. Dat heeft de rechtbank in Dendermonde beslist. Hij moet ook 5 jaar ter beschikking blijven van het gerecht. De feiten dateren van 2 jaar geleden. En beide zaken konden via DNA aan dezelfde dader gelinkt worden. De man had eerder al meer

0: waarschuwt consumenten voor de risico's van illegaal streamen en wil consumenten overtuigen om legaal te streamen. Bij ons is er een breed legaal streamingsaanbod met aanbieders zoals bijvoorbeeld VRT Max, Streams of Netflix. Maar toch blijven nog altijd honderdduizenden Belgen illegale streamingwebsites gebruiken. En dat is gevaarlijk, zegt Lien Meurissen van de FOD Economie.
1: Consumenten zijn er zich ook vaak niet van bewust dat er achter deze illegale websites georganiseerde misdaad schuilgaat. Zij beschikken op deze manier over heel veel gegevens, zoals de naam, contactgegevens, maar ook bankgegevens. En die worden dan weer doorverkocht en gebruikt voor phishing en andere vormen van oplichting. En daar willen we de mensen zeker ook op wijzen.
0: Dieseltanken wordt morgen duurder. De prijs voor een liter stijgt met ruim 6 eurocent. Daardoor betaal je maximum voor een liter 2,468 euro. Door die stijging nadert de dieselprijs het record van begin april. De prijsstijging is een gevolg van de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Het treinverkeer in Nederland is ernstig verstoord, vooral in het centrum en het noorden van het land. Dat komt door sabotage, want er zijn bewust buizen vastgemaakt aan de sporen. Er zijn storingen gemeld op 20 verschillende plaatsen in Nederland. Op die plekken worden de sporen nu gecontroleerd. Of de sabotage verband houdt met Prinsjesdag vandaag in Den Haag is niet duidelijk. Vandaag opent de Nederlandse koning officieel het nieuwe parlementaire jaar. En China vraagt de Verenigde Staten om te stoppen met zich voor te bereiden op een oorlog in de ruimte. Voor het eerst hebben de VS toegegeven dat ze wapens hebben geïnstalleerd in de ruimte. Volgens Washington zijn die nodig om zich te verdedigen tegen vijandelijke aanvallen. Ook Rusland en China zouden dergelijke wapens ontwikkelen. Maar China waarschuwt nu voor de militarisering van de ruimte. Het mag daar geen nieuw slagveld worden, zo klinkt het in Peking. Vrij zonnig en warm weer vandaag, maxima tot lokaal 28 graden tegen vanavond kans op een bui. Morgen afwisselend zon en wolken met een paar buien en nog 19 graden. Donderdag start dan bewolkt, waar het blijft droog. In de namiddag krijgen we regen in het westen en dan tot 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Clara, blijf verwonderd. Iedereen klassiek. Met Sigrid Michiel.

Goedemorgen, ik ben bij u tot de middag. Het Gewandhausorchester Leipzig speelde onder leiding van Ricardo Chailly uit Catfish Row, de symfonische suite van George Gershwin. Dit was Porgy Sings, samengesteld uit fragmenten van de verschillende aria's die Porgy zingt doorheen Porgy en Bess. Het begon met I Got Plenty and Nothing. Porgy zingt dat hij niet veel heeft, maar dat dat meer dan genoeg is. Hij is blij met wat er is. En dat kan je niet zeggen over Rosina, het vrouwelijke hoofdpersonage uit Il Barbiere di Siviglia van Rossini. Sinds ze de stem van Lindoro heeft gehoord, weet ze maar één ding. Hij moet de hare worden. En al wie denkt dat ze een braaf en meegaand meisje is, die zal wel anders piepen. Want ze kan zo sluw zijn als een slang. En ze zal niet rusten tot ze haar doel bereikt heeft. Dit is Una voce poco fa.

ben lief en braaf, maar waag het niet om mij tegen te werken. Elsa draait zich als de vastberaden Rosina in Una voce poco fa uit Il Barbiere di Siviglia van Gioachino Rossini. Het orkest van dienst was het Orchestre National de Montpellier Occitanie, of Occitanie, onder leiding van Michael Schoenwandt.

De Academie für Altmuziek Berlin met een concerto voor vele instrumenten van Georg Philipp Telemann. Een concerto per molti strumenti. 3 violen, 3 hobo's, strijkers en basso continuo om precies te zijn. Later dit jaar is het 5 jaar geleden dat de Braziliaanse pianist Nelson Freire overleed. Ik ben benieuwd, heeft u hem toevallig ooit live gezien? Ik weet dat hij onder andere in 2016 nog in Bozar is geweest. U mag het mij zeker laten weten, mocht u herinneringen hebben aan zo'n concert met Nelson Freire. Hier speelt hij Claude Debussy, La Cathédrale Engloutie uit de Preludes.

Nelson Freire aan de piano met La Cathédrale engloutie uit het eerste boek met preludes van Claude Debussy. En Nelson Freire die verdiepte zich niet alleen in het grote pianorepertoire. Zijn hele carrière lang heeft hij ook Braziliaanse muziek en Braziliaanse componisten gepromoot. Zijn toegiften na concerten waren vaak Braziliaans, al kwamen er ook andere Latijns-Amerikaanse componisten aan bod. Dat Latijns-Amerikaanse repertoire dat werd bijvoorbeeld ook gekleurd door zijn jarenlange samenwerking met de Argentijnse pianiste Marta Argerich. Dit zijn twee van die korte stukken. Tango Brasileiro van Alexandre Levi en Bailecito van Carlos Guastavino.

Nelson Freire aan de piano, eerst met Tango Brasileiro van Alexandre Levi. En daarna kwam Sergio Tiempo erbij voor Bailecito van Carlos Guastavino. We geven vandaag voor de laatste keer een abonnement voor het nieuwe cultuurseizoen weg bij Clara op VRT Max. Vandaag kan u tickets winnen voor 3 dans- en performancevoorstellingen bij het Kai Theater in Brussel. 1 vraag beantwoorden en dan duimen. U vindt alle info bij Clara op VRT Max.

De ouverture uit de vierde orkestsuite van Johann Sebastian Bach door de Academy of Ancient Music onder leiding van Christopher Hogwood. Het is een heerlijke late zomerdag vandaag. Mocht u veel binnenverplichtingen hebben, dan hoop ik dat u in de loop van de dag toch de kans heeft om even een wandelingetje in de natuur te gaan maken. Misschien komt u wel wat elfjes tegen, zoals Florence Price.

Elephant Dance van Florence Price met Elena Orioste op viool en Tom Poster aan de piano. Straks komt Olaf Grondelaars hier binnen gewalst voor Music Matters. Hij krijgt onder andere bezoek van accordeonist Gwen Creses. Dat is voor straks na 12 uur. Heel mooie dag nog.

0: Gent Festival van Vlaanderen is terug. Van 10 tot en met 27 september. Beleef Einstein on the Beach, L'Histoire du Soldat, Isabel Faust, Matthias Goerne, Lisa van der A, More Mother en zoveel meer. Alle info op gentfestival.be. Samen met Clara.
1: Clara Live neemt u mee naar Musica Divina. Op een plek gewijd aan Maria laat Utopia mariale polyfonie van Franco-Vlaamse componisten weer klinken. En vult Psalentes met Gregoriaanse gezangen de abdij van Tongerlo. In Clara Live met Nicole van Opstal. Donderdag vanaf 19:30 op Clara en VRT Max.
2: Het is 12 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. In Nederland was het treinverkeer vanochtend urenlang zwaar verstoord door sabotage. In Brussel is een groot proces gestart over drugshandel in en rond de Matongewijk. En in het Europees Parlement zijn er twijfels over de nieuwe regels voor sociale media voor jongeren. Goedemiddag. In Nederland start het treinverkeer opnieuw op nadat het vanochtend overal in het land ernstig verstoord was door sabotageacties. Al op 8 plaatsen zijn er buizen gevonden op de sporen. Stijn de Vart, jij bent in Utrecht. Hoe is de situatie daar?
3: Wel, hier verloopt het treinverkeer op dit moment zo goed als normaal. Ik zie nog een drietal geschrapte of deels geschrapte treinen. In het noorden en het oosten van het land, bij Zwolle vooral, is de hinder nog veel groter. In heel het land zijn er op dit moment nog 7 storingen op de lijnen. Dat wil zeggen dat daar mogelijk iets op de sporen ligt. Vanmorgen was er sprake van 20 van die storingen. En op heel wat plaatsen zijn dus ook al buizen op de sporen gevonden. Een trein is ook op de buizen gereden, maar er is geen grote schade of gewonden. De spoorwegbeheerder zegt dat die buizen daar opzettelijk geplaatst zijn en spreekt

0: Justitia-gebouw. Er staan 46 verdachten terecht voor de handel in cannabis, cocaïne en ecstasy in en rond de Brusselse Matonge-wijk. Maite Pies, waarover gaat dit?
1: Ja, de Matonge-wijk in Brussel staat al jaren bekend voor drugshandel, met alle overlast van dien voor de bewoners daar. En in november vorig jaar hield de politie een grote inval in Matonge, maar ook op andere plaatsen in ons land. En in dat onderzoek zijn dan 46 verdachten geïdentificeerd. Dat zijn drugsdealers, maar ook mensen die opslagplaatsen beheerden of de boekhouding bijhielden.
0: Nu, het proces is wel gestart met een fikse vertraging, hè?
1: Ja, een aantal beschuldigden die vanuit de gevangenis naar de zitting gebracht moesten worden, aangehouden beschuldigden, waren naar het Justitiepaleis in het centrum van Brussel gevoerd, maar dit proces vindt plaats door zijn omvang in het zwaar beveiligde Justitia-gebouw aan de rand van Brussel. Een beetje een start in mineur is dat wel voor zo'n grote zaak, die het parket ziet als een belangrijk signaal dat de drugsproblematiek in Brussel wel degelijk kordaat aangepakt wordt.
0: Dankjewel, Maite. De rechtbank in Dendermonde heeft een man van 40 veroordeeld tot 10 jaar effectieve gevangenisstraf voor de verkrachting van een vrouw van 36 en een wurgpoging bij een andere vrouw van 29. De man moet ook 5 jaar ter beschikking blijven van het gerecht. De feiten dateren van 2 jaar geleden. DNA linkte beide zaken aan dezelfde dader. Die was al meer dan 30 keer veroordeeld, onder meer voor geweld en zedenfeiten. Nick Heijnen, de advocaat van de twee slachtoffers, is tevreden met de uitspraak.
2: Een zeer strenge bestraffing, ook een terechte bestraffing voor gruwelijke feiten. Die gewoon heeft gezegd, zulke feiten op zich van vrouwen zijn onaanvaardbaar. En de rechtbank is daar in meegaan en heeft een duidelijk signaal afgeleverd. Maar belangrijk is nu dat de rechtbank ook nog een 5 jaar extra ter beschikkingstelling heeft uitgesproken. Wat betekent dat de man eigenlijk nog verder kan opgevolgd worden. En als blijkt dat hij nog even gevaarlijk is en dat hij nu is, dat hij dan niet zal buitenkomen na die 10 jaar, maar nog extra 5 jaar in de gevangenis kan opgesloten blijven.
0: DNA-onderzoek heeft bevestigd dat de lichamen die eind augustus in de provincie Namen zijn gevonden wel degelijk die van de 5-jarige Timeo en zijn vader zijn, dat laat het parket weten. Bij de autopsie eerder was dat niet vastgesteld. Ook de resultaten van het toxicologisch onderzoek zijn nu bekend. En daaruit blijkt dat in het lichaam van de vader sporen van druggebruik zijn aangetroffen. Bij Timeo waren de resultaten negatief. Ook de telefoon van de vader is gevonden en die wordt nu verder onderzocht. Vlaams minister van Wonen, Melissa de Prater, maakt zich sterk dat er wel degelijk 56.000 extra sociale woningen bijgebouwd zullen worden tegen 2042. Ze reageert daarmee op het nieuws dat 44 gemeenten al een uitzondering hebben gevraagd op die bouwplicht. En dat betekent dat 3.355 sociale woningen niet gebouwd zouden worden. Meer uitleg door Benedikt Koesement.
3: De Vlaamse regering heeft dit beslist in april en nu moet elke gemeente haar steentje bijdragen. Maar bijvoorbeeld Brasschaat in Antwerpen vraagt uitstel. De gemeente vond nog geen geschikte bouwgronden om de inhaalbeweging te maken. Schepen van Wonen, Joris van Kouwelaert.
4: Er is een bepaalde zone in Brasschaat waar dat een worg op is. Dus een watergevoelig open ruimtegebied. Het is een zone die voorzien was voor sociale woningbouw. Maar die omwille van het feit dat, dat die zeer watergevoelig is, mag er niet meer op gebouwd worden.
3: Maar minister De Prater zegt dat niet alle aanvragen aanvaard zullen worden.
5: Hier en daar zal die grond moeilijk beschikbaar zijn. Dan zullen we hun doelstelling een beetje verlagen. Maar er zijn ook gewoon een aantal lokale besturen, daar moeten we ook eerlijk in zijn, die gewoon niet willen bouwen, die niet graag extra sociale woningen hebben. Maar daar gaan we echt wel streng op zijn.
3: En als een gemeente toch een uitzondering krijgt, komen er extra sociale woningen bij elders. Ze is er rotsvast van overtuigd dat die 56.000 extra sociale woningen er effectief komen.
0: De federale overheidsdienst Economie start samen met de Pro League Voetbal en met de audiovisuele sector in ons land een campagne om consumenten te waarschuwen voor de risico's van illegaal streamen. Bij ons kan je makkelijk audio en video afspelen via legale aanbieders zoals VRT Max, Streams of Netflix. Maar toch blijven veel mensen illegale streamingwebsites bezoeken. En dat is gevaarlijk, zegt Lien Meurissen van de overheidsdienst.
6: We hebben afgelopen 2 jaar meer dan 2000 websites afgesloten. En we kunnen wel zien dat in die tijd al meer dan 800.000 keer consumenten hebben geprobeerd deze pagina's te raadplegen. Consumenten zijn er zich ook vaak niet van bewust dat er achter deze illegale websites georganiseerde misdaad schuil gaat. En zij beschikken op deze manier over heel veel gegevens, zoals de naam, contactgegevens, maar ook bankgegevens. En die worden dan weer doorverkocht en gebruikt voor phishing en andere vormen van oplichting. En daar willen we de mensen zeker ook op wijzen.
0: In het Europees Parlement zijn er twijfels over de nieuwe regels van de EU voor sociale media wel voldoende effect zullen hebben. In een gelekt voorstel van de Europese Commissie staat dat kinderen jonger dan 15 maar beperkt toegang zouden krijgen tot sociale media. Vanuit Straatsburg een verslag van Heidi van Rompuy.
7: Het moest een van de grote speerpunten worden van de State of the Union van commissievoorzitter von der Leyen morgen hier in het

0: Europees Parlement in Straatsburg. Maar de tekst van de EU Kids Act is al gelekt. Pas vanaf 13 jaar zullen kinderen een account mogen maken op sociale mediaplatformen, maar wel nog onder ouderlijk toezicht en met forse beperkingen, onder andere op hoe lang ze mogen surfen. Pas vanaf 15 jaar mogen ze echt zelf een profiel aanmaken. Maar hoe gaan we dat controleren, vraagt Europarlementslid voor CD&V Lisbeth Somme zich af.
1: We gaan hier de platformen verantwoordelijk stellen. We weten ook met de huidige wetgeving dat de platformen daar heel vaak eigenlijk niet doen wat ze moeten doen. Dus daar gaan we toch veel meer toezicht vanuit de Europese Commissie op moeten toepassen.
0: Ook volgens Sarah Mathieu van Groen is het voorstel nog onvoldoende.
2: Een van de dingen waar ik mij grote zorgen over maak, is dat bijvoorbeeld in dit voorstel er eigenlijk niks wordt geregeld rond AI-chatbots, bijvoorbeeld. Dat is iets waar steeds meer jongeren ook beroep op doen. Het enige wat er nu eigenlijk in het voorstel staat, is zelfregulering van Big Tech.
0: Donderdag zal de hele regelgeving officieel worden voorgesteld.
3: Het weer tot slot. Deze namiddag warm en al bij al nog zonnig met maxima tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien en tot 19 graden. In Nederland start de treinverkeer stilaan opnieuw op nadat het de afgelopen uren zwaar verstoord werd door sabotageacties. Op tenminste 8 plaatsen zijn buizen gevonden op de sporen. De politie probeert nu te achterhalen wie achter de sabotage zit. Meer op vrtnieuws.be.
4: Blijf verwonderd. Music Matters met Olaf Grondelaars.
5: Goedemiddag. De twee kernwoorden van deze uitzending zijn vandaag Utopia en Betsubara. Utopia is de naam van het ensemble dat samen met Psalentes donderdagavond het startschot geeft van het festival Musica Divina in de Abdij van Tongerlo. We zenden dat live uit hier op Clara en collega Nicole van Opstal. Die komt zo meteen even vertellen of er indertijd ook polyfonie werd geschreven in de Kempen. En nu vrijdag brengt accordeonist en allround toffe peer Gwen Kreeses nieuw werk uit samen met Boho Strings. Betsubara heet dat album. Het is iets Japans, het heeft ook iets met eten te maken, geloof ik. Hij mag het zelf komen uitleggen om iets over 1 uur. Gwen Kreeses die nam ooit het accordeonconcerto van Richard Galliano op met de Brussels Philharmonic. Dit is die Richard Galliano zelf met ander hoofdstedelijk erfgoed, het Brussels Jazz Orchestra.

Teulada, dat is een kleine gemeente aan de kust in het westen van Spanje, heeft Richard Galliano daar een buitenverblijf of goede herinneringen aan een vakantielief? Alleen God en Richard weten waarom dit muziekstuk zo heet. Het enige dat ik zeker weet is dat we hem hier horen, Richard Galliano, samen met het Brussels Jazz Orchestra. Herinnert u zich Valère Burnon nog, de Belgische pianist die vorig jaar derde werd en de twee publieksprijzen wegkaapte tijdens de Elisabeth-wedstrijd? Wel, hij speelt nogal wat in eigen land. Op 21 september komt hij naar Flaget met vier collega's om pianoquintetten van Dvorak en Brahms te spelen. En de 20e zit hij in de Salle Philharmonique in Luik. En daar speelt hij werk van vijf verschillende componisten. Maar dit zit er niet tussen. De 8e sonate van Sergei Prokofjev, een van de muzikaal rijkste werken die Prokofjev ooit voor piano heeft geschreven, sonate die vormt samen met de 6e en de 7e de laatste van de oorlogssonates die Prokofjev tussen 1939 en 1944 heeft geschreven. We horen Valère Burnon in die 8e sonate tijdens een halve finale van de Elisabeth-wedstrijd vorig jaar.

0: tweede deel van de 8e pianosonate van Sergei Prokofjev met Valère Burnon live tijdens een halve finale van de Elisabeth-wedstrijd vorig jaar. Is een wedstrijd waar hij 2 weken later die fantastische 3e plaats in zou behalen. En over wedstrijden gesproken, vorige vrijdag belde ik met Jappe den Dievel, fagotist van 22, die die middag de finale van de belangrijkste wedstrijd voor zijn instrument ging spelen, het ARD-concours. U hoorde het nieuws misschien al, maar voor wie dat miste, hij is uiteindelijk 2e geworden, wat fantastisch is. Dankzij het ensemble Lacqueron leren we het werk van de vergeten 17e-eeuwse basgambist en componist Johann Michael Nicolai kennen op een nieuw album dat we meteen deze eer hebben toebedeeld.
1: De keuze van Clara.

Het voelt alsof je bij de muzikanten in de kamer zit. Hè. Het is heel warm, bijna huiselijk opgenomen, deze sonate in Reeklijn van Johann Michael Nicolai, onbekende meester op de gamba, die nu opnieuw tot leven wordt gewekt door het ensemble La Quéron, onder leiding van niet toevallig een gambiste, François Joubert Caillet. En dit is nog een stuk ouder, Zo lang zo meer, van Johannes Pulois, eind 15e eeuw nog zangmeester in de kathedraal van Antwerpen geweest, worden het Solazzo-ensemble met meteen al de vedel van aanvoerder Anna Danilevskaya.

0: het Solazzo-ensemble met Zo lang, zo meer van Johannes Pulois. Zijn achternaam suggereert dat hij in Pulle in de Antwerpse Kempen zou geboren zijn. Zou dat dan ook willen zeggen dat hij elders in de provincie nog actief is geweest? En geldt dat misschien ook voor andere Antwerpse kapelmeesters? Dat is een vraag die de ensembles Utopia en Psalentes zich stellen tijdens het openingsconcert van het festival Musica Divina in de Abdij van Tongerlo, nu donderdag. Dat is een abdij waar Nicole van Opstal ook gaat resideren, voor even toch, mag ik hopen. Dag Nicole.
1: Ja, voor even. Dag Olaf.
0: Ja, we weten al dat het een heel fijn concert gaat worden. Wij weten het al, Nicole. Sommigen thuis misschien nog niet. Wat mogen we verwachten? We gaan dat concert live uitzenden, maar wat mogen we ervan verwachten precies?
1: Wel, ik zou vooral luisteren of gaan, eventueel, als dat nog lukt. Uh-huh. Omdat het twee topensembles zijn van bij ons. Utopia is de laatste tijd heel goed bezig, of is al behoorlijk lang heel goed bezig. Uh-huh. Hun laatste cd bijvoorbeeld is internationaal overladen met prijzen. Ook Psalentes doet het zeer goed. Dus wanneer die twee dan de handen in elkaar slaan, dan wordt dat gegarandeerd heel tof. Bovendien die afwisseling die zij gaan brengen, polyfone muziek, want dat zal op het programma staan daar in Tongerlo, afgewisseld met Gregoriaans. Dat is ook wel iets heel bijzonders, denk ik. En het repertoire dat ze gaan brengen, dat is allemaal gelinkt aan Maria. Chronologisch opgebouwd, het programma. Dus het gaat echt wel voor ontdekkingen zorgen.
0: Ja, nu op het programma staat Polyfonie uit de Kempen. Ik ben heel benieuwd naar Polyfonie uit de Kempen. Wat moet ik me daar precies bij voorstellen?
1: Ja, dat hoofdstukje kenden we niet. Het staat ergens in een muziekgeschiedenis. Wel, Polyfonie uit de Kempen. We zitten daar in Tongerlo. En Tongerlo schijnt heel nauwe banden gehad te hebben met de kathedraal van Antwerpen. Mm. Want daarover gaat het concertprogramma eigenlijk. Het zijn muziekstukken gecomponeerd door componisten die kapelmeester waren aan de Onze Lieve Vrouw kathedraal van Antwerpen. Het zijn allemaal stukken gewijd aan Maria, want de kathedraal van Antwerpen, de Onze Lieve Vrouw kathedraal, is dus een oord van Maria-devotie. Nu is het zo dat Tongerlo ook aan Maria gewijd is, dus ook een oord van Maria-devotie. Vandaar dat het wel plausibel is dat die stukken die die Antwerpse kapelmeesters maakten, dat die ook in Tongerlo zouden kunnen gehoord zijn, of dat het alleszins toch tot daar uitstraling had. Bovendien, Tongerlo is eigenlijk heel direct wel gelinkt met de Antwerpse geestelijken, hoor. Want als je dan teruggaat in de geschiedenis van de abdij, in de 12e eeuw is ze gesticht door geestelijken van de Michielsabdij in Antwerpen.
0: Oké. Dus dat is een directe link,
1: ja, directe
0: eigenlijk bijna
1: link die tussen die dingen. Gaat,
0: en Antwerpen had een geweldige uitstraling, want ik las ook hier in het programmaboekje van het concert dat Elbrecht Dürer, de geweldige kunstenaar, dat hij in 1518 voor de net afgewerkte Noordertoren van de kathedraal van Antwerpen stond en hij zou geroepen hebben, do is geld genoeg, blijkbaar. Dus dat is wel overduidelijk. Nu, Nicole, dus ik zie componisten als Johannes Pulois, we hadden net Jacobus Barbiro, Noël Baldewijn, echt heerlijk onbekende mensen om te leren kennen. Maar ik zie wel dat hun programma van Utopia en Psalentes eindigt met een motet van Peter Philips. Mm-hmm. Assumpta est Maria in Celum, dus Maria. Ik heb hier opgezocht, maar volgens mij was die niet verbonden aan de kathedraal van Antwerpen. Dus wat doet hij er nog bij, denk je?
1: Wel, hij werkte wel in onze streken, want hij was katholiek. En in het Anglicaanse Engeland, want hij was een Engelsman, was je niet meer op je plaats. Dus hij is wel naar hier uitgeweken. Werkte aan het hof van Albrecht en Isabella in Brussel. Dus was wel hier in onze streken. Nu, wat doet hij hierbij? Het is een tijdgenoot van Rubens. We zijn eigenlijk al vroeg barok, hè, met zijn werk. En wanneer hij dan zo'n motet opgedragen aan Maria componeert, dan denken we natuurlijk meteen aan Rubens, die daar dat prachtig altaarstuk heeft geschilderd voor de kathedraal. Maria ter hemel opneming.
0: Klopt, en dat past er perfect bij. Assumpta est Maria in Celum dan ook nog. Mooie verwijzing naar Rubens ook. Dus er is een duidelijke link eigenlijk met de kathedraal van Antwerpen, dus genoemd naar Onze Lieve Vrouw. Ze hebben heel wat onderzoek gedaan, duidelijk, de ensembles, om dat concert te organiseren. Blijft het bij het ene concert?
1: Wel, er zijn verschillende concerten, want ze kaderen eigenlijk ook in de lancering van een nieuwe cd.
0: Oh, klopt.
1: Voilà, dus vier lanceringsconcerten, waaronder dus dat in Tongerlo, later ook in de kathedraal van Antwerpen, volgende week al. Dus dat is misschien ook wel tof om dat programma daar te kunnen gaan beluisteren.
0: Natuurlijk.
1: En dan uitkijken naar begin oktober, dan komt hun cd met dit programma uit. CD van Utopia en Psalentes ook.
0: En die cd zal Our Lady of Antwerp, A Musical Path to Rubens heten. Dus van dat ensemble Utopia en Psalentes. Komt, zoals je zei, Nicole, pas uit op 2 oktober. Maar is voordien toch al te koop. Misschien tijdens verschillende van die releaseconcerten. Het openingsconcert van Musica Divina. Nu donderdagavond in de Abdij van Tongerlo. Gaan we live uitzenden hier op Clara.
1: Vanaf half acht.
0: Goed dat je dat zegt. Ja. En dan gaan ze effectief nog in Zoutleeuwen-Ninove, zie ik, optreden. Om dan op 27 september in de kathedraal van Antwerpen zelf op te treden. Waar het ook voor een groot deel omdraait. Ik mag al een fragment uit dat nieuwe album van Utopia met iedereen delen. Dit is het Kyrie uit een mis van Jacobus Barbiro. Die was vanaf 1485 zangmeester aan de Antwerpse kathedraal. Nicole van Opstal, dank je wel.
1: Ja, graag gedaan.
0: En geniet van het concert, hè, donderdag.
1: Ja, hoor. Ja, dank u.

0: Heel veel van het werk van de Antwerpse polyfonist Jacob Barbiro, dat in de bibliotheek van de Antwerpse kathedraal werd bewaard, is verloren gegaan. Maar dit was een Kyrie uit een mis van hem die teruggevonden is in buitenlandse bronnen. We hoorden het Utopia Ensemble op een nieuwe album dat uitkomt tot 2 oktober. En dat ze nu donderdag voorstellen samen met Psalentes tijdens het festival Musica Divina. We zenden dat concert live uit hier op Clara.
1: Clara, blijf verwonderd.
0: Nu vrijdagavond geeft Anima Eterna Brugge een concert in het Concertgebouw daar, waar onder andere de partita voor piano en strijkers van Vyacheslava Kapralova op het programma staat. Die Tsjechische, die op haar 35e stierf in 1940, die wordt al maar bekender. Godzijdank is dat dankzij haar goede muziek en niet omdat ze ooit kort de geliefde van haar mentor Bohuslav Martinu is geweest. En die groeiende bekendheid is zeker ook te danken aan een Canadese stichting die haar, dus die Kapralova, haar bekendheid wil boosten en dankzij uitstekende nieuwe opnames ook. Zoals deze van het Signum Quartet. Ze hebben nu haar strijkkwartet uit 1936 op plaat gezet en dat is opnieuw zeer de moeite. En we proefden vorige week alles bij Cara. Nu mag ik het openingsdeel uit dat strijkkwartet van Kapralova met u delen.

Het openingsdeel van het enige strijkkwartet van de Tsjechische Vyacheslava Kapralova met het Signum kwartet. Kapralova die overleed in 1940 op haar 35e, vermoedelijk door TBC, maar ze schreef toch een wonderlijk oeuvre bij elkaar. De Engelse saxofonist Andy Shepherd die had ooit het genoegen om een trio te vormen met onder andere de pianiste Carla Bley. En op zijn nieuwste album werkt hij samen met een nieuw trio met een Italiaanse pianiste Rita Marcotulli en een Franse bassist Michel Benita. En buiten de 8 composities van Shepherd zelf staat er een eerbetoon aan Carla Bley op, die in 2023 overleed. Dit moet trouwens een van de weinige stukken zijn die over grasvelden gaan. Maar ze bestaan. Dit is Lawns van Carla Bley.

Mooi, dit Lawns van Carla Bley in de nieuwe opname van saxofonist Andy Shepherd, die ooit met haar samenspeelde met Carla Bley en die op zijn nieuwste album Salt Catchers dit eerbetoon aan haar heeft opgenomen. Ze is overleden in 2023. En dit is nog een dame die veel meer was dan de pianolerares van Igor Stravinsky. Leocadia Kasperova. We horen nog een fragment uit een symfonie van haar hand tot aan het nieuws van 1 uur.

0: Ga voor magistraal orkestraal. Beleef de kracht van een symfonisch orkest in Concertgebouw Brugge. Zoals Bamberger Symfoniker, Gürzenich Orkester Keulen en Orchestre National de Lille. In werk van onder meer Bruckner, Strauss en Rachmaninoff. Alle info op concertgebouw.be. Samen met de Standaard, Knak en Clara.
1: Het is 1 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Dokt. In Nederland zijn nog altijd sabotages aan de gang op de treinsporen. In Brussel is een groot proces gestart over drugshandel in en rond de Matongewijk. En in het Europees Parlement zijn er twijfels over de nieuwe sociale mediaregels voor jongeren. In Nederland zijn de sabotageacties op het spoor nog niet voorbij. Op een 30-tal plaatsen in Nederland zijn al buizen of ander materieel gevonden op de sporen. En op sommige plaatsen waar de sporen vrijgemaakt waren, is er al nieuwe sabotage. Stijn de Voort in Nederland, wat weet jij daar al over?
2: Wel, die spoorwegbeheerder ProRail is op dit moment buizen aan het weghalen van op de sporen. Die buizen waren op verschillende plaatsen vastgemaakt aan de sporen en dat zorgde in heel het land voor heel veel treinhinder, vooral in het noorden en het oosten van het land. Op dit moment herneemt het treinverkeer op de meeste plaatsen. Op zo'n 6 plaatsen ligt er mogelijk nog iets op de sporen. De buizen die al gevonden werden, worden nu onderzocht door de politie, zegt ProRail.
3: Wat er op het spoor ligt, halen wij zo snel mogelijk weg. Proberen we ook veilig te stellen, zodat in ieder geval het bewijsmateriaal ook veilig wordt gesteld en de politie daarmee aan de slag kan. En op het moment dat dat vrij wordt gemaakt, dan kan het treinverkeer weer worden opgestart.
2: Wie er achter die sabotage zit is nog niet duidelijk. Nederlandse media contacteerden een protestactiegroep van boeren en die zei dat ze niet uitsluiten dat boze boeren vandaag spontaan acties hebben georganiseerd. Want later vandaag protesteren boeren ook in Den Haag tegen het stikstofbeleid van de regering. Het is vandaag trouwens Prinsjesdag in Nederland en dat is de dag waarop de koning traditioneel zijn troon

0: meteen vertragingen?
1: Ja, enkele aangehouden beschuldigden moesten van de gevangenis naar de zitting gebracht worden, maar die waren naar het foute gebouw gevoerd. Door zijn omvang vindt dit proces plaats in het zwaar beveiligde Justitia-gebouw, dat is het vroegere NAVO-hoofdkwartier aan de rand van Brussel, niet in het Justitiepaleis in het centrum. Dat was toch een beetje een sneuwe start voor zo'n grote zaak, waarvan het parket zegt dat het een belangrijk signaal is dat de drugsproblematiek in Brussel wel degelijk kordaat aangepakt wordt.
0: Bedankt, Maite. Een man van 40 uit Temse is veroordeeld tot 10 jaar effectieve celstraf omdat hij één vrouw verkrachtte en een andere probeerde te wurgen. Dat gebeurde 2 jaar geleden. DNA linkte de 2 zaken aan dezelfde dader. De man was al meer dan 30 keer veroordeeld, onder meer voor geweld en zedenfeiten. De slachtoffers zijn opgelucht na de veroordeling.
2: Eén, het is denk ik erkenning voor het feit dat het wat ons is overkomen serieus genomen wordt. Maar 2, als je ziet wat voor strafblad die persoon heeft, kan hij niet in de maatschappij leven momenteel. Voor mij nooit. En ze erkennen dat wel, vandaar ook die straf. Dus dat geeft toch wel een gerust gevoel ergens. En ik zou het heel erg vinden moest hij nog nieuwe slachtoffers kunnen maken.
0: DNA-onderzoek bevestigt dat de 2 lichamen die eind augustus gevonden zijn in de provincie Namen wel degelijk van de 5-jarige Timeo en zijn vader zijn. Bij de autopsie eerder kon dat niet vastgesteld worden. In het lichaam van de vader zijn ook sporen van druggebruik gevonden. Het parket zegt dat de telefoon van de vader intussen ook teruggevonden is en nu verder onderzocht wordt. Vlaams minister van Wonen, Melissa de Pratere, is er nog altijd van overtuigd dat er 56.000 extra sociale woningen bijkomen tegen 2042. Ze reageert op het nieuws dat 44 gemeenten al een uitzondering gevraagd hebben op die bouwplicht. Dat zou betekenen dat meer dan 3.300 sociale woningen er niet komen. Meer uitleg van Benedikt Coussement.
3: De Vlaamse regering heeft al in april beslist dat er extra sociale woningen moeten bijkomen. En nu moet elke gemeente haar steentje bijdragen. Maar bijvoorbeeld Brasschaat in Antwerpen vraagt uitstel. De gemeente vond nog geen geschikte bouwgronden om die inhaalbeweging te maken. Schepen van Wonen, Joris van Kouwelaert.
4: Er is een bepaalde zone in Brasschaat waar dat een worg op is. Dus een watergevoelig open ruimtegebied. Het is een zone die voorzien was voor sociale woningbouw. Maar die omwille van het feit dat, dat die zeer watergevoelig is, mag er niet meer op gebouwd worden.
3: Maar minister De Pratere zegt dat niet alle aanvragen aanvaard zullen worden.
5: Hier en daar zal die grond moeilijk beschikbaar zijn. Dan zullen we hun doelstelling een beetje verlagen. Maar er zijn ook gewoon een aantal lokale besturen, daar moeten we ook eerlijk in zijn, die gewoon niet willen bouwen, die niet graag extra sociale woningen hebben. Maar daar gaan we echt wel streng op zijn.
3: En als een gemeente toch een uitzondering krijgt, komen er extra sociale woningen bij elders. Ze is er rotsvast van overtuigd dat die 56.000 extra sociale woningen er effectief komen.
0: In het Europees Parlement zijn er twijfels of de nieuwe regels van de EU voor sociale media wel genoeg effect zullen hebben. In een gelekt voorstel van de Europese Commissie staat dat kinderen jonger dan 15 jaar nog maar beperkt toegang zouden krijgen tot sociale media. Vanuit Straatsburg een verslag van Heidi van Rompuy.
6: Het moest een van de grote speerpunten worden van de State of the Union van de commissievoorzitter morgen hier in het Europees Parlement. Maar de tekst van de EU Kids Act is al gelekt. Pas vanaf 13 jaar zouden kinderen een account mogen maken op sociale media, maar dan wel nog onder ouderlijk toezicht en met forse beperkingen, onder andere op hoe lang ze surfen. Een echt account zou pas vanaf 15 kunnen. De vraag is hoe je dat gaat controleren, zegt Lisbeth Somme van CD&V.
7: We gaan hier de platformen verantwoordelijk stellen. We weten ook met de huidige wetgeving, dat de platformen daar heel vaak eigenlijk niet doen wat ze moeten doen. En we gaan moeten zien of die Europese leeftijdsverificatie-app, of die misschien kan helpen.
6: En ook Sarah Mathieu van Groen vindt het onvoldoende.
8: Een van de dingen waar ik mij grote zorgen over maak, is dat er eigenlijk niks wordt geregeld rond AI-chatbots. Dat is iets waar steeds meer jongeren ook beroep op doen.
6: Hilde Foutmans van Anders is zelfs helemaal tegen zo'n leeftijdsgrens.
9: Ik geloof er niet in. Ik denk echt dat het een schijnoplossing is. Ik denk dat jongeren de leeftijdsgrens altijd gaan proberen te ontwijken. En ik denk dat we veel meer moeten inzetten om jongeren te begeleiden.
6: Donderdag wordt de tekst definitief voorgesteld.
0: Sport. Het wereldkampioenschap atletiek zal in 2029 voor de eerste keer in Afrika georganiseerd worden. Nairobi in Kenia wordt dan de gaststad van het WK. Het volgende WK is nog in Peking, dat erna dus in Kenia. Het is een warme nazomerdag. We halen maxima tussen 23 graden aan zee en 28 in het binnenland. Morgen wolken en opklaringen en nog tot

0: 19 graden. Vooraan in Nederland zijn er nog nieuwe sabotageacties gepleegd op de treinsporen. Op een 30-tal plaatsen zijn buizen en ander materieel gelegd. Het is nog niet duidelijk wie er achter de sabotage zit. Meer in de app van VRT Nieuws. Clara, blijf verwonderd. Music Matters met Olaf Grondelaars.
1: Goedemiddag. Als u op VRT Max aan het rondkijken bent wat Clara allemaal te bieden heeft, klik dan eens de reeks Weg van Accordeon aan, die collega Céline Michiel heeft gemaakt samen met Philippe Turiot en met Gwen Cresis, de Laurel en Hardy, de Stettler en Waldorf van de accordeon in ons land. Het is zeer fijne radio, vind ik. En een van hen, Gwen Cresis, brengt nu vrijdag een nieuw album uit waar onder andere de muziek van Bach een heel belangrijke rol in speelt. Hij komt er zo meteen meer over vertellen na dit fragment uit zijn eerder album Eclectica, waarvoor hij ook al deze prelude van Bach naar zijn hand heeft gezet.

0: Pianisten herkenden misschien de prelude in Dokruisklein uit het voltempereerde klavier van Bach. En de rest hoorde Gwen Cresis en zijn kwartet op hun album Eclectica. En die man zit hier tegenover mij. Gwen Cresis, een heel goede middag.
1: Dag Olaf.
0: Gwen, nu vrijdag komt er nieuw werk uit van jou samen met de strijkers van Boho Strings en dirigent David Ramaal. Daarop staan twee bewerkingen van klavecimbelconcerto's van Bach en een gloednieuw concerto voor accordeon en strijkers dat jij hebt geschreven. Misschien eerst over die klavecimbelconcerto's van Bach. Waarom wou je die zo graag opnemen, eigenlijk?
1: Bach is eigenlijk een beetje een constante in mijn leven. Dat is begonnen op het conservatorium in Antwerpen. En dan kregen wij transcripties, zoals we dat noemen. Dus preludes en fugas van Bach. Sonates van Scarlatti. Muziek van Rameau. Allemaal barokmuziek, omdat eigenlijk ons instrument nog heel weinig recent repertoire heeft. Gezien de leeftijd. De accordeon is uitgevonden in 1830. Ja. Tegen dat dat een echt een volwaardig concertinstrument was, zijn we al in 1960 ongeveer. Dus in dat opzicht is het logisch dat wij alle grote componisten, Bach, Beethoven, Brahms, weet ik veel, hebben wij natuurlijk allemaal gemist. Maar nu blijkt dat ons instrument zodanig gebouwd is op een intelligente wijze dat wij eigenlijk heel veel van die klaviermuziek toch kunnen spelen op ons instrument, zonder dat wij daarom te veel hoeven aan te passen in de partituur. Dus, en dan met name de barokmuziek, want het wordt moeilijker als we in de romantische muziek gaan, door het gebruik van de pedalen in de piano, dat je echt noten kunt laten liggen en akkoorden kunt gaan opbouwen. Dat kunnen wij niet doen, we hebben geen pedaal. Dus spelen, indrukken, trekken aan de zak en dat is het. Mm. Maar we kunnen dus niet meer doen dan dat. En met die barokmuziek is dat natuurlijk allemaal nog zonder pedaal uitgevoerd geweest of geschreven geweest. En dan hebben wij daar heel veel inspiratie gehad en ook een beetje onze algemene muzikale kennis opgedaan.
0: Ja, in die...
1: En die liefde voor Bach is daar begonnen en blijven doorgaan. En ik heb eigenlijk altijd met oude muziek of met barokmuziek bezig geweest over de jaren heen. Projecten gedaan met Zefiro Torna, met Lisbeth Toffels had ik een programma rond Dowland. Vorig jaar nog een programma gedaan samen met Philippe Thuriot in een dansvoorstelling met muziek van Monteverdi. Dus die barokmuziek, dat blijft eigenlijk constant doorlopen. En de laatste jaren met Eclectica is dat eigenlijk begonnen, had ik de behoefte om dat een beetje op mijn eigen manier te gaan brengen. Dat eigenlijk de originele uitvoering van de partituur was voor mij niet meer belangrijk. Ik denk dat er mensen zijn die dat op zich veel beter kunnen dan ik. Maar ik vond het interessant van, oké, wat doet dat met ons vandaag? Wat kunnen we daar vandaag mee gaan doen? En met mijn kwartet was dat dan een jazzkwartet, dus een context waarin veel improvisatie te pas kwam. En dan met fantastische jazzmuzikanten. En dan hebben we dat eigenlijk als een soort jazzstandard gaan bekijken, die prelude.
0: Ja.
1: Waarop we ook konden gaan improviseren. En die manier van denken heb ik dan doorgetrokken eigenlijk naar dit verhaal. En dan komen we bij de klavecimbelconcerti, die eigenlijk, ik speel ze as written, dus ja. Er is bijna niks, links en rechts, een kleinigheidje veranderd, maar dat gaat niemand merken, denk ik. Maar wat we wel gedaan hebben, is cadenzen toegevoegd.
0: Ja, dus cadenzen, die momenten, dat is een solo-moment van de solist in concerti doorgaans, die zijn vaak uitgeschreven, maar jij hebt die cadenzen eigenlijk zelf helemaal geïmproviseerd, volledig op zijn Gwen Cresis.
1: Dat klopt. Geïmproviseerd is, daarvanuit is het vertrokken. Hè, maar op den duur wordt dat een bepaalde structuur. En ga je dat wel opschrijven? Ik heb ze eigenlijk nooit opgeschreven, deze cadenzen. Nu bedenk ik mij net. Maar ik ken ze wel uit geheugen natuurlijk. Maar het heeft wel een vaste vorm en een vaste opbouw. Maar dat was vroeger, gebeurde dat vaker, dat solisten hun eigen violisten bijvoorbeeld, die hun eigen cadens improviseerden. Dat is een beetje een kunst die in klassieke muziek een beetje verloren is gegaan, denk ik. Alhoewel dat we nu zien we wel weer een evolutie,
0: dat het weer
1: terugkomt. Hè.
0: En dan vraag ik me af, Gwen, klavecimbelconcerti van Bach, jij gaat die voor jouw instrument voor bewerken en voor strijkorkest erbij. Ben je dan ergens om goede raad gaan vragen bij mensen die muziek van Bach goed kennen?
1: Ja, want ik heb dat gestudeerd, ik ben daar veel mee bezig geweest, ben ondertussen ook al enige jaren actief als muzikant. Om het discreet uit te doen. Maar natuurlijk, Bach is wel natuurlijk zo'n wonderlijke wereld. Voor mij is dat het summum van wat een componist kan zijn. Alleen al gewoon om het feit dat hij voor mij de perfecte balans vindt tussen ratio en emotie. Dat zit er allemaal in. Er zit humor in, er zit vertelkracht in, er zit geniale compositietechnieken achter, er zit zoveel in. Mm. Maar dus door die gelaagdheid, ja, wordt het natuurlijk heel complex om die muziek goed te spelen. Ik heb trouwens ooit aan Roel Diltiens gevraagd, van, die toch al enige ervaring had als uitvoerder van de cello suites.
0: Ja, cellist, ja.
1: En ik zeg, hoe doe je dat toch? Want eigenlijk altijd als ik Bach speel, ik merk live, er komt een soort stress op, waardoor je altijd zo, ja, links en rechts een klein stommiteitje doet. En ik dacht, ja, die man heeft dat al zo vaak gespeeld, die moet dat echt. En hij zei, ik heb dat ook.
0: Okay.
1: En dat vond ik zo geruststellend, van, ah ja, je mag ook wel eens een fout spelen. Het is niet omdat het allemaal zo geschreven staat, dat het, we zijn geen robots.
0: Mm.
1: Natuurlijk, we richten wel op een foutloze uitvoering, en dat is wat dat we betrachten. Maar als het dan niet gebeurt, het is echt geen ramp.
0: Nee, zeker niet. Absoluut niet. Nu, je hebt dus die twee klaverassemblé-concerto's van Bach opgenomen met Boho Strings nu. En daarnaast heb jij ook een gloednieuw werk gemaakt voor hen, dat je zelf hebt geschreven. Hè? Een lijvig werk van bijna 30 minuten in 3 delen dat Betsubara heet. Ja, die titel is op zich al fantastisch. Wat betekent die precies?
1: Ja, ik vind dat je dat heel mooi zegt trouwens, Olaf.
0: Dat is de Japanner in mij waarschijnlijk. Geen idee.
1: Het doet watertanden eigenlijk, als je het zegt. Nee, we hadden eigenlijk het idee. Betsubara was een woord dat door een goede vriend was aangereikt. En in deze context kwam dat ineens, kreeg dat een andere betekenis die ik heel fijn vond. Dus op het programma staan 2 concerti van Bach. Je hebt wel het gevoel van, oké, alles is gezegd, alles is verteld, je hebt gegeten en gedronken. Wat kan je in godsnaam nog daarna spelen?
0: Mm-hmm.
1: De muziek is zo magnifiek, het is bijna goddelijk. Wat kan je nog doen? En dan kwam het verhaal van Betsubara op mijn pad, wat eigenlijk het Japanse woord is voor tweede maag. Dus je hebt een volledige maaltijd gehad. Je hebt een voorgerecht gehad, je hebt een hoofdgerecht gehad, je hebt daar bijgerechtjes, een slaatje, een broodje, weet ik veel, aperitief, alles is erbij.
0: Mm-hmm.
1: Tussengerechtjes eventueel. En dan eigenlijk ben je volledig voldaan.
0: Ja.
1: Je kan niet meer. De buik zit vol. Je hebt het gevoel van, goh, ik eet nooit meer. En dan komt die garçon langs en zegt hij, dessertje? Wel ja.
0: En dat is die tweede maag.
1: En dat is die tweede maag.
0: Ah ja, oké. Okay.
1: En dat vond ik wel heel mooi in het kader van dit verhaal. Als we dat dan naar de muziek gaan toepassen. En dan is het zelfs nog een beetje uit de hand gelopen, want het is geen dessertje geworden. Het is dan effectief gewoon een volledige nieuwe dagindeling geworden.
0: In 3 delen. Ontbijt, lunch en diner. Zo zijn
1: voilà.
0: 3 delen, effectief.
1: Ja. En nu ben ik nog bezig met een soort appendix te schrijven dat echt de Betsubara zal zijn dan die we zondag in de Roma gaan brengen.
0: Oké, okay. Wauw. Nog een apprekje erbij ook nog. Nu, je hebt zelf al heel veel geschreven, Gwen Kreeses, maar zo'n concerto van 1,5 uur, dat is toch wel iets anders, denk ik, lijkt mij. Heb je daar ook wat hulp bij gekregen? Zo?
1: Ja, zeker.
0: Heb je daar hulp gevraagd aan mensen?
1: Zeker. Dat heeft lang geduurd. Dat is een proces van bijna 2 jaar. Als ik alles bijeenreken, niet dat je daar elke dag mee bezig bent, maar het opschrijven van motiefjes, van ideeën, het opnemen op je telefoon. Je zit in de auto en je denkt, ah, dat is een leuk melodietje, ik zing het even. En al die informatie, dus daar ben je dan al een jaar mee bezig, of langer. En dan op een gegeven moment ben ik dat allemaal gaan op papier zetten. En dan heb ik al die notities eigenlijk over heel mijn kamer uitgehangen als een soort post-it netwerk van 1001 briefjes. En dan ben ik beginnen puzzelen en heb ik het stuk geschreven vanuit mijn standpunt als accordeonist.
0: Ja.
1: En dan ben ik te raden gegaan bij een componist, bij Walter Huss, een Belgische componist waar ik zeer veel bewondering voor heb. En ik heb aan hem gevraagd van, kijk, dat is nu mijn idee, houd dit steek. Werkt dit? Hoe moet ik hier nu verder mee aan de slag? En dan heeft hij mij een paar heel toffe tips gegeven, en die ik bijna allemaal gebruikt heb. En we hebben een uurtje of 2 gewerkt en door al die notities gegaan en beluisterd en gespeeld. En nog eens dit en probeer nog eens zus. Oké. En wat aanpassingen gedaan links en rechts. En dan na die 2 uur zei hij, ja, ik denk dat je hier wel mee aan de slag kan. Hoeveel tijd heb je nog? Vraagt hij. En dat was 6 weken voor de datum dat ik de partituur moest leveren aan de dirigent. Want de dirigent moet natuurlijk die partituur
0: natuurlijk
1: ook voorbereiden.
0: Ja, ja,
1: en hij zei, oei. En toen ben ik even in een kramp geschoten, want ik dacht, ja, maar ik heb het stuk. In mijn fantasie is het er.
0: Maar dat moest toch helemaal op papier komen.
1: Maar dan moest het natuurlijk nog helemaal gearrangeerd en gescoord worden. En dan heb ik gewoon 6 weken keihard gewerkt.
0: En het is er nu. Het is er nu. Metsubara. Ik heb het tweede deel van Metsubara klaarstaan. Dat heet Lunch. Iets waar ik doorgaans niet zo heel veel tijd heb hier in de studio. Maar toch, ik schrok wel even, Gwen Kresis, toen ik na 2 minuten ineens de hel hoorde losbreken in dat deel. En inclusief infernaal geschreeuw daarbij ook. Ben jij dat? Nee hoor,
1: ik ben onschuldig in deze kwestie.
0: En waarom in godsnaam moet er geschreeuwd worden ineens?
1: Nee, kijk, het idee was eigenlijk... dus het ontbijt is... het deel gaat over luchtigheid, over de zon. Je doet de gordijn open, ochtends. En de zon schijnt binnen. Een beetje zoals vandaag. Ja. Prachtige dag. En dat heeft een algemene luchtigheid. Het tweede deel, dacht ik, mag zo iets meer diepgang hebben. Ja. En is iets romantischer qua insteek, maar soms ook een beetje zoet of zo. Het kan zo tussen melancholisch en zoet hangen. Mm-hmm. En het was diezelfde Walter Huss die zei op een bepaald moment: het zou mooi zijn moest je deze zoetheid even kunnen doorbreken door een soort algemene gekte in het orkest te veroorzaken. En ik heb gewoon op de partituur geschreven: Total Craziness in the Orchestra, gedurende 8 maten. Dus er staat geen noot opgeschreven. Mm-hmm. En ik had gewoon zoiets... Jongens, laat jullie gaan. Dit is het tijdspek waarin het moet gebeuren. En dus weet ik veel wat voor geluiden noemt dat allemaal. Glissando's, percussie op de instrumenten. Je hoort van alles, een heel orkest dat totaal uit de bol gaat. En in één keer is daar de schreeuw. En voor mij ook een totale verrassing. Maar dat is een solo van de dirigent, David Ramaal.
0: Oké. Die gewoon zijn frustratie heeft uitgeschreeuwd voor het feit dat zijn partituur zo laat gekregen heeft op dat eigenste moment.
1: Dat zal ik hem eens vragen.
0: Dat moet je hem vragen.
1: Trouwens, grote bewondering voor David Ramaal, omdat hij de partituur ook tot leven heeft gebracht.
0: Ja,
1: hij heeft de creatie gedaan en heeft eigenlijk ongelooflijk straf mijn fantasie tot leven gebracht in het orkest.
0: Ja, en dat gaan we horen nu, want we gaan luisteren naar dat tweede deel, Lunch van Metsubara. Nieuw werk dus van Bach, onder andere, en Gwen Kresis. Ze samen met Boho Strings, zo heet het album ook, Metsubara, komt nu vrijdag uit. U heeft de kans om dat album in huis te halen tijdens 2 releaseconcerten, nu zondagmiddag in de Roma in Antwerpen en donderdag 24 september in de Sint-Pieterskerk in Leut bij Maasmechelen. Gwen Kresis, heb je al gegeten vanmiddag?
1: Nee, ik wacht op jou.
0: Wel, kijk, bij deze lunch. Dankjewel.
1: Yes.
0: Hè.

0: Lunch, het tweede deel van Betsubara, dus het concerto voor accordeon en strijkers, dat Gwen Cresis op vraag van Boho Strings en David Ramaal heeft geschreven. Het gelijknamige album komt nu vrijdag uit en ik zie dat de collega's van Espresso morgen vroeg om 7:15 vrijkaarten weggeven voor het releaseconcert van dit album, nu zondag in de Roma in Borgerhout. Zet dan zeker uw radio wat luider morgen.
1: Clara, blijf verwonderd.
0: U kent Mozart, u kent Haydn, u kent Beethoven. Maar kent u ook al Emanuel Alois Förster? Dat is een Oostenrijkse componist, tijdgenoot van die drie andere heren, die zichzelf een vriend van hen mocht noemen. Op concertaffiches uit die tijd prijken zijn strijkkwartetten vaak naast die van zijn beroemdere tijdgenoten. Förster schreef meer dan 50 van die strijkkwartetten. En wist zelfs niet dat hij ook strijkquintetten had geschreven, tot het ensemble Les Adieux eind jaren 90 dit uitbracht.

groep Les Adieux. In het tweede deel uit het derde en laatste strijkquintet van Immanuel Alois Forster, Oostenrijkse tijdgenoot en vriend ook van Haydn, Mozart en Beethoven. Een opname die bijna 30 jaar oud is en die ons dus leert dat die man naast zijn 50 strijkkwartetten ook muziek voor een strijker meer heeft geschreven. We geven bij Clara op VRT Max nog een laatste dag abonnementen weg. Vandaag voor dansvoorstellingen in het Kai Theater. Onder andere voor de voorstelling 10 Movements to the Music by Philip Glass van Rosas en ik dus. Waarbij Anne-Theresa de Keersmaker in het vroege werk van Philip Glass duikt. We luisteren nu naar een van Glass' piano-etudes met Vanessa Wagner. Dat geeft u ruimschoots de tijd om even te gaan kijken bij Clara op VRT Max. Welke voorstellingen er nog zoal in dat te winnen abonnement voor het Kai Theater zitten. Thank you.

0: De 16e etude voor piano van Philip Glass met Vanessa Wagner aan het klavier. En ook celliste Camille Thomas, die verdiept zich op een nieuw album in de muziek van Philip Glass, met daarop onder andere zijn twee cello-concerti. Zij is nu vrijdag te gast bij de collega's van de RTBF en hopelijk krijgen we haar ook hier live in de studio. Dat zijn we nog aan het bewerkstelligen met de redactie hier. Het is bijna 2:50. Dit is nog eens dat prachtige nieuwe album Scare Gods Jazz van Tuva Bergenheim, Zweedse drumster van amper 24. En zangeres Emma-Lisa Hallander die werkt er ook aan mee. We horen haar stem in een lied dat de schoonheid van de Vesterbron bezingt. Die boogbrug in het centrum van Stockholm.
1: Music Matters.

Ja, het wordt ondertussen bijna een gewoonte om dit programma af te sluiten met een lied in het Zweeds. Gisteren was het ook al van datum. En vandaag horen we Kometer under Vesterbroen. Een ode aan een van de mooiste bruggen van Stockholm. Geschreven door drumster Tuva Bergenheim, die zich heel erg op de achtergrond hield om ruimte te geven aan de stem van Emma-Lisa Hallander. En hop, nog even naar hun Noorse buren met een van de symfonische dansen van Edvard Grieg. Natuurlijk moet u na het nieuws gewoon naar Maestro luisteren, want Mark Janssens heeft een heerlijke live-opname van het forellenquintet van Franz Schubert met een all-star band klaarstaan. Geniet ervan. Voor mij is het heel graag tot donderdag.

0: is 2 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In Nederland zijn er al sinds vanmorgen sabotageacties op het spoor. Ze zijn nog niet voorbij. Op een 30-tal plaatsen zijn onder andere buizen vastgemaakt aan de sporen. En op sommige plaatsen waar de sporen al vrijgemaakt waren, is er daarna nieuwe sabotage gepleegd. Alles wordt aan de politie bezorgd, zegt de Nederlandse spoorwegbeheerder ProRail.
1: Wat er op het spoor ligt, halen wij zo snel mogelijk weg. Proberen we ook veilig te stellen, zodat in ieder geval bewijsmateriaal ook veilig wordt gesteld en de politie daarmee aan de slag kan. En op het moment dat dat vrij wordt gemaakt, dan kan het treinverkeer weer worden opgestart.
0: Intussen zijn in Nederland ook verschillende brandjes gesticht langs de snelwegen. Die actie is wellicht het werk van boeren die aangekondigd hadden dat ze vandaag zouden protesteren. Of er een verband is met de sabotages op het spoor is niet duidelijk. In Brussel is opnieuw een groot drugsproces gestart. Er staan 46 mensen terecht voor de handel in cannabis, cocaïne en ecstasy in de Matongewijk, de Afrikaanse buurt. De politie rolde de bende vorig jaar op. Ze zou in 3 jaar tijd meer dan 6 miljoen euro verdiend hebben met de drugs. De advocaat van een van de beklaagden vindt dat het gerecht hier onterecht een symbooldossier van maakt, om te tonen hoe kordaat het de drugsproblematiek aanpakt.
2: Iedereen die daar in Matonge aangeraakt of betrokken is geweest met drugs, is hier vandaag op de zitting. Het zijn allemaal kleine dossiers, ook mensen, de helft van de helft. Alleen niemand kent elkaar eigenlijk in dit dossier, zeer duidelijk.
0: Het proces begon vanmorgen al met vertraging, omdat sommige beklaagden naar het verkeerde gerechtsgebouw gebracht waren. In het Europees Parlement zijn er twijfels of de nieuwe regels rond sociale media wel effect zullen hebben. In een voorstel van de Europese Commissie staat dat kinderen jonger dan 15 maar beperkt toegang zouden krijgen tot sociale media zoals Instagram en YouTube. Vanaf 13 jaar zou je wel een account mogen maken, maar onder ouderlijk toezicht en met een tijdslimiet om te surfen. Hilde Voutmans, Europarlementslid voor Anders, vindt zo'n leeftijdsgrens geen goede oplossing.
3: Ik geloof er niet in. Ik denk echt dat het een schijnoplossing is. Ik denk dat jongeren de leeftijdsgrens altijd gaan proberen te ontwijken. Ik denk echt niet dat we met bijkomende wetgeving die schadelijke effecten...

0: Marcia Baila stond dit jaar op 311 in de Classics 1000 van Radio 1. Het is een warme nazomerdag. We halen maxima tussen 23 graden aan zee en 28 in het binnenland. Morgen wolken en opklaringen en nog tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. Clara, blijf verwonderd.
1: Na 25 jaar komt het legendarische Elvin Ailey American Dance Theater terug naar België. Een mix van moderne klassiekers en vernieuwende choreografieën waarin erfgoed en hedendaagse creaties samenkomen. Het dansevent van 2026. Van 1 tot en met 4 oktober in Fors Nationaal. Tickets en info stagemagic.be. Samen met Clara.
0: Maestro. Met Mark Janssens.
2: Een fijne zomerse dinsdagnamiddag en welkom. Bent u een danser? Misschien ooit geweest of nog altijd? Of misschien altijd nee gezegd tegen een dansje? Kan ook. Nu ja, dansen kan fijn zijn. En sommigen maken er een absolute kunst van. Dit is een ode van Peter Tchaikovsky aan al die prachtige dansers, mannen en vrouwen, die met hun lichaam onze geest en onze ziel beroeren.

wals uit het ballet Het Zwanenmeer van Peter Tchaikovsky, hier gespeeld door Chicago Symphony Orchestra onder leiding van Sir Georg Scholti. Ja, volgend jaar zal het al 30 jaar geleden zijn dat hij overleed, Sir Georg Scholti. Toen hij een jonge man van 12 was, hoorde hij een uitvoering van de 5e symfonie van Beethoven, gedirigeerd door Erich Kleiber. 12 jaar was hij en hij dacht, dat wil ik ook dirigent worden. Nu ja, zijn ouders konden het eigenlijk zich niet permitteren om de kleine Georg naar een muziekschool te sturen. Hij had wel rijke ooms en hij dacht, misschien kan ik daar geld van krijgen, maar die vonden muziek en dirigeren, dirigent zijn later, vonden geen gepaste job. Dat doe je toch niet, misschien in je vrije tijd, maar toch niet als job. U kent dat soort argumentatie. En dus ging de kleine, de jonge, 13-jarige Georg Scholti gewoon werken. En dat was piano, een beetje pianoles geven aan nog kleinere kinderen. En daarmee verdiende hij een centje en kon hij gaan studeren. We staan deze week ook stil bij twee andere muzici die ons ontvallen zijn. Pianist Alexis Weissenberg, die deed in 2012 het licht uit en zijn verzamelde opnames werden nu uitgebracht. Rond die uur straks begint hij aan een van de meest slepende pianoconcerto's uit de geschiedenis, het derde van Sergei Rachmaninoff. Het is ook ondertussen al bijna 5 jaar geleden dat Bernard Haitink overleed, de Nederlandse dirigent, de man die uitgroeide tot één van de grote meesters van na de Tweede Wereldoorlog. Straks Haitink en Bruckner in het Adagio uit de derde symfonie. En onze live festivalafspraak deze week is de Schubertiade in Schwarzenberg. Daar zingt bariton Constantin Krimmel nu 2 liederen van Franz Schubert. Der Schiffer en daarna Nachtstück met zijn vaste pianist Amiel Buzakiewicz. Constantin Krimmel.

Twee liederen van Frans Schubert, gezongen in concert op de Schubertiade in Schwarzenberg met Constantin Krimmel, de bariton, en Amiel Buzakiewicz aan de piano. Hij begon met Der Schiffer en daarna Nachtstück. Nachtstück vanuit het perspectief van een oude man die beseft dat hij niet zo ver verwijderd is van de dood en daarover bespiegelingen heeft. Het waren trouwens geen evidente jaren voor Frans Schubert. Hij moest omgaan met ontgoochelingen, met tegenslagen. Maar goed, het feit dat hij veel liederen kon componeren in die jaren 1825, 1826 maakte, geliefde liederen trouwens, dat de armoede wat minder was, ook soms letterlijk de armoede. En in de zomer had hij een heel fijn verblijf in het helemaal bovenaan in Oostenrijk, waar mensen hem kenden en met enthousiasme onthaalden. Het was in die periode dat hij trouwens ook meer enthousiasme kreeg om terug pianomuziek te schrijven, grote sonaten en wat later zijn grote symfonie zou worden. Daar begon hij ook aan. En nadat hij weg was van zijn vakantieplek, ging hij naar Wenen, bleef daar trouwens 3 jaar, alleen nog een klein bezoek in Graz, maar voor de rest was Wenen de plek waar hij zich op dat moment thuis voelde. Morgen horen we voor een laatste keer bariton Constantin Krimmel in concert in Schwarzenberg. En op de dag dat Constantin Krimmel daar op het festival liederen zong, werd ook het Forellenquintet van Schubert gespeeld. Een concert dat we u niet willen onthouden. Forellenquintet gaat natuurlijk terug op een lied weer van Schubert, die forellen, dat als een thema dienst deed voor dit quintet, voor piano, altviool, viool, cello en contrabas. Het is een van de populairste kamermuziekwerken, niet alleen van Frans Schubert trouwens. En het is een zonnig werk. Zonniger dan veel van de andere kamermuziekwerken van Frans Schubert. We zitten weer in een zomerperiode, dat zal ermee te maken hebben natuurlijk. En Frans Schubert is nog bijzonder jong, 22 jaar. Het Forellenquintet van hem met Renaud Capuçon, de violist, Gérard Cosset op altviool, Julia Hagen is de celliste, Lorraine Campet op contrabas en de pianist is Guillaume Bellhomme.

0: mooie Steyr woont, waar ja, Schubert zo graag gaat wandelen. Baumgartner was rijk, amateurcellist en ja, toch wel heel erg bezig met ja, wat Schubert als componist kon betekenen en zijn muziek. Hij was er heel enthousiast over. En hij had met andere muzikanten een pianoquintet gespeeld, Baumgartner, dat van Hummel. En hij zei aan Schubert, ik zou ook van jou zo'n quintet willen met die samenstelling van instrumenten. En ja, Schubert ging akkoord, maar hij had nog een voorwaarde, Baumgartner, namelijk dat het lied Die Forelle moest verwerkt worden in dat quintet. En natuurlijk werd het dan het Forellenquintet. En ja, het was heerlijk. Schubert vond het fantastisch om naar Baumgartner te gaan, omdat hij daar, ja, net zoals op andere plekken waar het niets moest, zeg maar, zich ontspannen kon gedragen te midden van een prachtige, ja, natuur en mensen die hem, ja, echt genegen waren. Dus hij ging heel graag in op die vraag van Sylvester Baumgartner. En hij schonk ons een van de mooiste quintetten, pianoquintetten uit de geschiedenis, zonder enige twijfel, dat Forellenquintet. Morgen zijn we opnieuw in Schwarzenberg in Oostenrijk op de Schubertiade, om natuurlijk weer naar Schubert te luisteren, een sonate van hem, maar ook een sonate van Mozart. En die worden morgen allebei gespeeld door de Britse pianist Paul Lewis.
1: Maestro. Met Mark Janssens.

Een heel fijne namiddag als u er nu bij komt. Welkom bij Clara en bij Maestro met deze muziek van Handel, een aria uit The Choice of Hercules, gezongen door Justin Davis. Morgenavond zingt hij trouwens in Londen in een mooie productie De Anatomie van de Melancholie. En dat heeft alles te maken met de muziek van John Dowland. Wie kent vandaag pianist Alexis Weissenberg nog? En toch was hij een fenomeen, gevierd door de enen en te uitbundig en te bling-bling voor de anderen. Ook te uitgesproken in zijn pianospel, of net niet, vond men. Geboren in 1929, Alexis Weissenberg, in een Ashkenazi-Joodse familie in Sofia, in Bulgarije, dat toen nog onder de tsaar zat als beheer, zeg maar, in Bulgarije. En dat drukte toch wel zijn stempel op het leven. Muziek was wel belangrijk en daar werd ook belang aan gehecht toen. Op zijn tiende geeft Weissenberg zijn eerste recital en hij zegt: die fysieke connectie die ik toen had met het podium, die ben ik nooit meer kwijtgeraakt. Ik hield ervan. Na de Tweede Wereldoorlog gaat hij verhuizen naar de Verenigde Staten en heeft twee aanbevelingsbrieven bij. Eentje voor Arthur Schnabel en eentje voor Vladimir Horowitz, want die zitten op dat moment, na de Tweede Wereldoorlog, allebei in de Verenigde Staten. Het waren telkens A4 blaadjes en hij zegt: ik heb ze wel 15 keer gelezen, van begin tot einde, en nog maar eens, voor ik ze afgaf aan die twee grote heren, die twee iconen. Alexis Weissenberg, in een doos met 37 cd's werden nu zijn opnames heruitgebracht. Ja, dat is dus moeilijk kiezen, maar we hebben het toch gedaan. Weissenberg hier met Leonard Bernstein en het Nationaal Orkest van Frankrijk in een rustige, bijna achterovergebogen uitvoering van het derde pianoconcerto van Sergei Rachmaninov, live opgenomen in 1979 in het Théâtre des Champs-Élysées in Parijs.

derde pianoconcerto van Sergei Rachmaninov in concert in Parijs in 1979 met pianist Alexis Weissenberg en het Orchestre National de France onder leiding van Leonard Bernstein. En ik ben benieuwd wat u ervan vond. Het was toch wel een bijzondere uitvoering. Laat het zeker weten als u aan het luisteren bent via VRT Max of een mail sturen. Kan natuurlijk ook maestro@clara.be. Wat vond u van Weissenberg en Bernstein in dat derde concerto van Sergei Rachmaninov? Morgen meer met Alexis Weissenberg. Dan speelt hij het eerste concerto van Beethoven met de Berliner Philharmoniker en een dirigent die hem ook vaak ondersteunde, Herbert von Karajan. Het is bijna 4 uur na het nieuws. Een pianiste die in concert de laatste sonates van Beethoven speelde en dat concert werd ook opgenomen. Mitsuko Uchida.

0: Opera Ballet Vlaanderen stelt voor De Materie van de Nederlandse componist Louis Andriessen. Deze opera leidt je van de 16e eeuwse Lage Landen en de mystieke Hadeweg tot Mondriaans Boogie Woogie. Een zelden uitgevoerd meesterwerk over materie en geest. Van 16 tot 27 september in Opera Antwerpen. Samen met Clara.
1: 100 jaar John Coltrane. Dat vieren ze bij Beaux-Arts met een reeks concerten als eerbetoon aan de iconische jazzsaxofonist. Met onder andere Flat Earth Society, Joe Lovano en Aaron Parks. En op 11 november een lezing en een film. Alle info via beauxarts.be. Samen met Clara.
2: Het is 4:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In Nederland rijden nog altijd minder treinen door sabotageacties op het spoor. Op verschillende trajecten werden buizen vastgemaakt aan de sporen. Rond de middag werden ook hooibalen in brand gestoken langs autosnelwegen. Die actie werd opgeëist door een radicale boerenorganisatie. Die had acties aangekondigd vandaag op Prinsjesdag. De boeren protesteren tegen het stikstofbeleid van de Nederlandse regering. Het is niet duidelijk of de boeren ook verantwoordelijk zijn voor de sabotageacties op het spoor. Prinsjesdag is in Nederland de start van een nieuw politieke werkjaar. De koning leest dan traditioneel de troonrede voor, de regeringsverklaring voor het komende jaar. Vandaag mocht koning Willem-Alexander voor het eerst de plannen van premier Rob Jetten brengen. Uitleg van Jeroen Rijgaard.
3: Leden van de Staten-Generaal.
4: Een zeer atypische troonrede met de plannen van een atypische regering. Normaal vertelt de koning wat er het komende jaar in Nederland op de planning staat. Maar omdat de regering Jetten geen meerderheid heeft, moet het kabinet voor alle plannen nog op zoek naar steun bij de oppositie. En dus hield de koning het vrij algemeen met bedenkingen en waarschuwingen over Nederland.
3: Democratie is geen platte rekensom, maar een mentaliteit die moet leven in ieder van ons. Daarom is het zo belangrijk het democratiebegrip niet verder te versmallen tot het gelijk van de helft plus één.
4: Toch stond Willem-Alexander ook stil bij typisch Nederlandse problemen, zoals stikstof waar dringend een oplossing moet komen, bij het asieldebat waar hij waarschuwde voor polarisatie en bij de plannen van het kabinet om de wooncrisis aan te pakken door veel te gaan bouwen. Willem-Alexander heeft zijn job alvast gedaan.
5: Dank u, majesteit.
4: Het is nu aan premier Jetten om voldoende steun te vinden bij links of rechts of beide, om van het eerste echte regeringsjaar ook echt iets te maken.
5: Leve de koning! Hoera! Hoera! Hoera!
2: Stookolie is nu dubbel zo duur als een jaar geleden. Veel mensen die met stookolie verwarmen vullen hun tank nog niet bij omdat het zo duur is. Dat zegt Johan Mataar van de Federatie van Brandstofhandelaars.
6: In vergelijking met andere jaren is het aantal bestellingen momenteel nog zeer beperkt. Met de herfst in aantocht gaan de mensen meestal hun tank vullen. Maar natuurlijk nu met die hoge prijzen is men vrij afwachtend en hoopt, denk ik, toch een groot deel van de bevolking op een prijsdaling om dan een stookolie te kunnen bestellen.
2: De olieprijzen zijn veel gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten. De prijs van diesel komt morgen weer in de buurt van de recordprijs in april. Een liter kost dan maximaal 2 euro en bijna 47 cent. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cantin wil de civiele bescherming integreren in defensie. De civiele bescherming springt de brandweer en politie bij als er zware ongevallen of rampen zijn, zoals onlangs tijdens de grote brand op de Hoge Venen. In België heeft de civiele bescherming 2 kazernes, 1 in Brasschaat en 1 in Crisnay bij Luik. Cantin wil nu bekijken of dat ook de beste plaatsen zijn. Rusland zegt dat buitenlandse politici maar beter eens goed nadenken over de veiligheidsrisico's voor ze naar Oekraïne gaan. De woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken deed die uitspraak. 2 dagen geleden werd een passagierstrein getroffen door een Russische drone. Kort daarvoor was er een trein voorbijgereden met diplomaten en toppolitici aan boord. Aanvallen op transportinfrastructuur zijn verantwoord in deze

mooie namiddag met dit duet uit Les Contes d'Hoffmann van Jean-Coffenbar. Belle nuit, aux nuits d'amour met Fatma Saïd en Marianne Crébassa. Fatma Saïd is onze stem van de week, omdat ze binnenkort zingt op het gala van Antwerp Symphony Orchestra. Ja, Les Contes d'Hoffmann van Offenbach was een beetje een kluwen. Toen Offenbach overleed, Les Contes d'Hoffmann, er was wel wat ter beschikking van de partituur, maar er was ook veel zoek en er waren veel vragen bij. Op een bepaald moment beginnen de erfgenamen van Offenbach hun patrimonium te verkopen en dan is de Bibliothèque Nationale de France daar om een handgeschreven partituur, tenminste van een van de actes van Les Contes d'Hoffmann, te bemachtigen. Er werd op een bepaald moment ook een muziekwetenschapper aangesteld, want er was een gigantisch archief van Offenbach, meer dan 1000 bladzijden. Maar goed, er ontbraken nog veel dingen, er zaten nog veel gaten in het geheel, dus van een definitieve versie van Les Contes d'Hoffmann kon nog niet gesproken worden. In midden jaren 80 gaat men dan een libretto ontdekken dat bij de Parijse censuur terechtgekomen was op een bepaald moment. En eigenlijk

In de jaren 90 is er nog een laatste vondst. En daardoor kon ook weer een van de bedrijven van Le Comte d'Offman vervolledigd worden. Het was een beetje een processie van Echternacht, maar blijft een heel mooi werk, Le Comte d'Offman van Jacques Offenbach. Pianiste Mitsuko Uchida wordt eind dit jaar 78 jaar, lang geleden. In 1968 kwam ze naar Brussel om deel te nemen aan de Elisabeth-wedstrijd. Ze kreeg daar de 10e prijs. Maar het heeft haar niet verhinderd om een fantastische carrière te hebben en een van de grote naoorlogse pianistes te worden, Mitsuko Uchida. In 2006 nam ze voor het eerst de laatste sonates van Beethoven op. En vorig jaar, in oktober, speelde ze die in Japan. Niet alleen voor het publiek in de zaal, maar voor ons allemaal, want er is een opname van gemaakt. Mitsuko Uchida en de 31ste pianosonate van Ludwig van Beethoven uit de nieuwe cd, die ook een keuze van Clara is.

Ja, wat een pianiste. Mitsuko Uchida. Vorig jaar in concert in Japan, ze spelen daar de laatste sonates, 3 van Beethoven. In concert, en die zijn opgenomen en nu op een cd verkrijgbaar. Het is een keuze van Clara trouwens. En ze vroeg zich af, Mitsuko Uchida, nadat ze 10 jaar gewerkt had aan de Diabelli-variaties van Beethoven, wat nu? Maar ze hoefde niet zo lang na te denken. De laatste sonates van Beethoven, die wou ze opnemen. Ze heeft veel Mozart gespeeld tijdens haar leven. Heel direct de menselijke muziek, zegt ze, maar Beethovens grootheid ligt in dat, ja, het bijna aanraken van het universum dat hij doet in zijn muziek. En ik herinner mij jaren terug, toen ze Mozart speelde, Mozart concerto's, met Geoffrey Tate als dirigent, dat er gezegd werd, ja, zo iemand met Japanse roots, die begrijpt onze cultuur en onze muziek niet. Wat een vooringenomenheid was het eigenlijk van ons publiek, van ons allemaal. Ja, ze is daarboven opgegroeid in Wenen en ze voelde al heel snel dat de taal, de muziektaal van Wenen en wat er daar gecomponeerd is, Schubert bijvoorbeeld, dat het in haar bloed zat. Alleen voelde ze het gewicht van de traditie, dat men vond dat Mozart, Beethoven en Schubert op een bepaalde manier moesten uitgevoerd worden. En zo moest het. Ze heeft daar niet tegen gerebelleerd, dat heeft geen zin, zegt ze, maar ik heb wel onderzoek gedaan en ik heb mijn eigen pad bewandeld. Mitsuko Uchida. Wat een fantastische pianiste. Nog zo'n icoon uit de klassieke muziek, maar hij verliet ons bijna 5 jaar geleden, dirigent Bernard Haitink. We keren terug naar december 1988. Bernard Haitink, de Wiener Philharmoniker en het Adagio uit de 3e symfonie van Anton Bruckner.

Bruckner, het Adagio uit zijn derde symfonie met de Wiener Philharmoniker onder leiding van Bernhard Haitink. Ze hebben bij Decca alle opnames heruitgebracht die Haitink maakte in Berlijn, Wenen en Boston. En dit was dus Wenen, hetzelfde orkest dat ooit de première speelde van die derde symfonie van Bruckner. Dat was een rampzalige avond, want normaal was er een dirigent aangetrokken. Maar die was ziek en dus moest Bruckner het zelf doen. Hij was wel een goede organist en koordirigent, maar ja, een orkest dirigeren, dat had hij nog niet gedaan. En de muzikanten van de Wiener Philharmoniker die behandelden de partituur van Bruckner eigenlijk met weinig respect. En ze waren tijdens de repetitie ook wat opstandig eigenlijk. Het concert zelf werd niet begrepen door het publiek. Mensen liepen buiten, ze vonden het maar niks. En op het einde zat er nog ongeveer 25 man in de zaal. Bruckner was ontroostbaar, maar er zat ook iemand in de zaal die diep onder de indruk was van wat hij gehoord had, en dat was de jonge Gustav Mahler. Bruckner, ook de man van het gezongen woord.

kleine, maar prachtige motet Locus Iste van Anton Bruckner hier met Collège Vocale Gent en Philippe Heidewegen. Morgen in Maestro, onder andere het adagio uit de 10e symfonie van Gustav Mahler. Altijd een beetje een vraagstuk, die 10e van Mahler. Weer met Haitink en de Berliner Philharmoniker dan. De finale nog van dit strijkquintet van Antonin Dvořák. Dan is het 5 uur na het nieuws. Is er Pompidou met Nicky Aerts. Een heel mooie avond wens ik u.

0: is 5 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Diesel nadert zijn recordprijs. Prinsjesdag in Nederland is verstoord door sabotages en brandstichtingen. En Rusland waarschuwt westerse politici die naar Oekraïne willen gaan. De prijs van diesel komt morgen dicht in de buurt van het record van april. De prijs stijgt tot maximaal 2 euro en bijna 47 cent per liter. Linde Koman, ook dat is een gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten.
1: Ja, want de dieselprijs is gekoppeld aan de prijs voor ruwe olie en die staat heel hoog door die oorlog. We zitten dus bijna weer bij dat record uit april. Dat was een historisch hoogtepunt na de escalatie van dat conflict. Die dure diesel voelen we aan de pomp, maar het gaat veel verder, zegt Tom Simons van KBC.
2: Denk aan landbouwproducten die duurder worden via de duurdere meststoffen. Denk aan transport dat duurder wordt, logistiek, toekoer dat duurder wordt, opslag dat duurder wordt. En al die prijzen worden integraal doorgerekend naar consumenten.
1: Het leven dreigt dus nog duurder te worden. Bovendien komt de winter eraan en is ook stookolie heel duur. Veel mensen stellen het daarom uit om hun stookolietank bij te vullen en hopen dat die prijzen nog gaan dalen. Het is moeilijk om daar voorspellingen over te doen, maar om de prijzen echt structureel naar beneden te krijgen, zal er een oplossing nodig zijn voor die oorlog in Iran.
0: Dankjewel, Lien. De Belgische telecomsector heeft 103 miljoen valse telefoonoproepen geblokkeerd in de eerste helft van dit jaar. Daar komen ook nog meer dan 7 miljoen onderschepte sms'en en 400 miljoen e-mails bij. De fraude die het meeste voorkomt is spoofing. Criminelen die zich voordoen als een vertrouwde instantie, zoals een bank bijvoorbeeld. De telecomoperatoren zeggen dat de fraude intussen verschuift naar WhatsApp, omdat de operatoren daar minder vat op hebben. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin wil de civiele bescherming integreren in defensie. De civiele bescherming springt de brandweer en politie bij als er zware ongevallen of rampen zijn, zoals onlangs tijdens de grote brand op de Hoge Venen.
3: We moeten evolueren naar een geïntegreerde civiele veiligheid waarin hulpverleningszone, civiele bescherming en defensie complementair samenwerken en elkaars capaciteit versterken en dat allemaal in het belang van onze burgers.
0: In België heeft de civiele bescherming nu 2 kazernes. 1 in Braschaat en 1 in Crisnay bij Luik. Quintin laat onderzoeken of dat vandaag ook nog altijd de beste locaties zijn. Volgens luchtverkeersleider Skies zullen meer dan 800 vluchten hinder ondervinden van de staking in Charleroi. Vanaf morgen gaan de luchtverkeersleiders daar staken tijdens de nachtshift tussen 10 uur 's avonds en 8 uur 's morgens. En dat willen ze doen tot en met 10 oktober. De aanleiding voor de staking in Charleroi is een conflict over nachtpremies. Het overleg tussen vakbonden en directie is mislukt. In Nederland rijden weer overal treinen na de sabotageacties. Alle sporen zijn vrijgemaakt. Op verschillende trajecten waren buizen vastgemaakt aan de sporen. Rond de middag werden ook hooibalen in brand gestoken langs autosnelwegen. Die incidenten werden opgeëist door een radicale boerenorganisatie. Die had acties aangekondigd vandaag op Prinsjesdag uit protest tegen het stikstofbeleid van de Nederlandse regering. Maar de boerenorganisatie ontkent dat ze ook achter de sabotage op het spoor zit. Dat blijft dus speculeren, zegt Bram van de Putten in Nederland.
4: De Farmers Defence Force heeft intussen ook wel zelf gereageerd. Ze ontkennen formeel dat ze achter de sabotage op het spoor zitten. Maar ze zeggen ook, ja, we kunnen niet uitsluiten dat er misschien andere boeren toch ook verantwoordelijk waren voor die sabotage. Dus op dit moment nog niet echt een spoor van de daders. Al zouden er wel daders vastgelegd zijn op camerabeelden die de politie nu volop aan het onderzoeken is.
0: De acties kwamen er dus net op Prinsjesdag, de start van een nieuw politiek werkjaar in Nederland. De koning leest dan de troonrede voor of de regeringsverklaring voor het komende jaar. Vandaag mocht koning Willem-Alexander voor het eerst de plannen van premier Rob Jette brengen. Jeroen Rijgaard luisterde mee.

0: problemen zoals stikstof, waar dringend een oplossing moet komen, bij het asieldebat waar hij waarschuwde voor polarisatie en bij de plannen van het kabinet om de wooncrisis aan te pakken door veel te gaan bouwen. Willem-Alexander heeft zijn job alvast gedaan.
1: Dank u, majesteit.
0: Het is nu aan premier Jette om voldoende steun te vinden bij links of rechts of beide om van het eerste echte regeringsjaar ook echt iets te maken.
1: Leve de koning! Hoera! Hoera! Hoera!
2: Rusland waarschuwt westerse diplomaten en politici die naar Oekraïne willen reizen. Ze zouden de risico's van zo'n reis beter zorgvuldig beoordelen, is de boodschap. Stijn Verkruijsen, wat betekent dat?
3: Het was een verklaring van Maria Zakharova, dat is de woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. En dat gaat natuurlijk over die droneaanval van Rusland op een spoorlijn vlakbij Polen een paar dagen geleden. Net daarvoor was op diezelfde lijn een trein gepasseerd met onder andere de voormalige Britse premier Boris Johnson aan boord. Rusland zegt nu, wij zullen hiermee doorgaan met dit soort aanvallen. En die woordvoerster voegde daar nog aan toe, wij beschouwen spoorweginfrastructuur als legitieme doelwitten. En wat provocatie en intimidatie van Europa betreft, blijft het daar niet bij trouwens. In Litouwen is een Russische drone uit de lucht gehaald. In de Baltische Zee heeft een Russisch fregat waarschuwingsschoten afgevuurd naar een Deense helikopter. De Europese politici zeggen dat Rusland de Europese solidariteit op de proef stelt, maar dat dat niet lukt.
2: Dankjewel, Stijn. Door dat gedrag van Rusland is het cruciaal dat Europese lidstaten nog beter inlichtingen uitwisselen. Dat heeft de buitenlandvertegenwoordiger van de EU, Kaja Kallas, gezegd in het Europees Parlement. Volgens Kallas wil Poetin testen of de solidariteit binnen de EU stand houdt.
4: This is why intelligence sharing is vital. I can only encourage member states to do more and make the best use of our intelligence and situation center. Putin will not stop unless he's stopped.
2: Sport. Doelman Mats Cel stopt als Rode Duivel. Cel is 34 jaar en speelt in de Premier League bij Nottingham Forest. Hij was 13 keer Rode Duivel, maar deze zomer zat hij onverwacht niet in de selectie voor het WK. De nieuwe bondscoach Mark van Bommel kan voor de komende wedstrijden in de Nations League ook al geen beroep doen op doelman Thibaut Courtois. Hij zal wel weer beschikbaar zijn voor de EK-kwalificaties van volgend jaar. Vanavond komen er wat meer wolken, mogelijk met een bui in het noordoosten. Vannacht minima tussen 12 en 16 graden. Morgen wolken en opklaringen en in het oosten ook buien. En we halen dan nog 19 graden. Dit nieuws begon met de dieselprijs die weer bijna op het recordniveau van april zit. De oorzaak is nog altijd dezelfde als toen, de oorlog in het Midden-Oosten. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Blijf verwonderd.
6: I don't care about the word art because it's been so discredited.
5: Pompidou.
6: I don't care about the word art because it's been so discredited.
5: Pompidou met Niki Aerts.
7: Een bijzonder goedemiddag en welkom bij Pompidou. Met vandaag een kwetsbare en tegelijk heel waardevolle voorstelling van Louise Berger, Tamal Ou. Gewoon zo of met een uitroepteken of vraagteken, Louise?
8: De titel is zonder uitroepteken, vraagteken, maar ik denk dat ze er allebei bij horen. Meerdere, ja, denk ik.
7: De voorstelling ging in première op Theater aan Zee afgelopen zomer en gaat nu op tournee. Ja. Kun je kort even omschrijven waar het over gaat?
8: Ja, zeker. De voorstelling gaat over een chronisch zieke vrouw die terechtkomt in ons huidig zorgsysteem. En die dus een hele tocht eigenlijk door dat systeem aflegt. En daarbij dus ziet je telkens de weerslag op haar. Maar zij zelf is eigenlijk zelden aan het woord.
7: Ja, we praten er straks over. Want er zit hier nog iemand aan tafel met een kwetsbaar en heel waardevol boek. En dat is Lise Delaby. Dag Lise.
9: Hallo.
7: Jij schreef met Millefeuille een roman over een jonge vrouw die net een miskraam achter de rug heeft, maar een kinderwens heeft en die in vervulling wil zien gaan ook. Dat is kort even waar het over gaat. We gaan er zo in bladeren. Maar ik zeg er volledigheidshalve nog even bij dat ook Barbara de Koning hiermee aan tafel zit. Dag Barbara.
10: Dag Niki.
7: Ik ben nu eigenlijk heel

0: Ik ben benieuwd of wat jij komt vertellen, het werk dat jij gezien hebt van Tatiana Trouvé, of dat op een of andere manier aansluit bij wat de twee dames hier gaan vertellen. Wat denk je?
1: Goh, niet meteen, maar het zet ons wel in onze kwetsbaarheid in de wereld en in de kunst. Ja. In die zin zeker en vast. Er bevindt zich heel veel onder de waterlijn, dus je moet even je snorkel uithalen. En eventjes onder water duiken, ja, maar dan komt er heel veel naar boven.
0: Goed, je vertelt het ons straks. Millefeuille, zo heet dus je debuutroman, Lise Delaby. Het in de hoofdrol Leni, een jonge vrouw die, net zoals ik zei, een miskraam gehad heeft. Maar wie is zij precies? Wat kan je ons over haar vertellen, zonder te veel weg te geven natuurlijk?
2: Leni is eigenlijk vooral een vrouw die aan het begin van het boek zeer naïef is eigenlijk ergens, die volledig gelooft dat haar dromen werkelijkheid kunnen worden en die dat compleet normaal vindt. Zij heeft twee dromen, zij wil mama worden en schrijver. Lijkt helemaal haalbaar. En dan komt eigenlijk meteen, na dat naïeve begin, eigenlijk de weerbod, je rouwt om een ongeboren kind. Dus vanaf dat moment is dat eigenlijk een eerste signaal van oei, misschien is dat toch niet zo evident. Een traject dat ik voor ogen had. En in het begin is er nog wel wat geloof van, ja, dat komt allemaal goed. Er zijn zoveel mensen die dat meemaken. Maar dan...
0: Dat is wat de anderen haar ook zeggen voortdurend. Ja. Komt allemaal goed, je bent nog zo jong, ach.
2: Ja, klopt. Ja. Klopt. Laat het los. De hele bekende. Maar dan...
0: Goed bedoeld uiteraard. Hè?
2: Alles goed bedoeld, ja. Duurt het toch allemaal. En eigenlijk hoe langer dat het duurt om die wensen te maken, hoe meer verdriet dat er zich eigenlijk opstapelt.
0: Ja, want die eerste wens van haar, dus mama worden, lukt niet. Daardoor komt het schrijven natuurlijk ook wat op de helling te staan.
2: Ja, klopt. En ik denk dat dat ook onvoorzien was voor Leni. Eigenlijk de impact van het mentale. Want zij is eigenlijk gewoon aan het ploeteren. Het hele eerste deel, niet alleen met het schrijven, maar dan ook haar werk. Vriendschappen ook een stuk. Het is ploeteren onder die mentale last van een onvervulde wens.
0: Ja, ze rouwt, ze voelt zich alleen, ze is eenzaam, niet begrepen. Dat is eigenlijk een beetje in het kort een omschrijving van de situatie waar ze zich in bevindt. En dan is het opvallend dat een soort tweede hoofdrol weggelegd is voor de Japanse kunstenaar die vorige maand overleden is, jou ook bekend, Barbara de Koning Yayoi Kusama. Wat is de link tussen Leni en Kusama?
2: Eigenlijk zit de link niet zozeer in een levenspad, maar meer in haar wens om te maken. Zij heeft tentoonstellingen gezien van Kusama en waarin eigenlijk Kusama's levensverhaal heel erg wordt benadrukt. Haar lijden van Kusama, haar wanen, het feit dat zij gewoon leefde in een psychiatrische zorginstelling. En zij stelt zich de vraag van hoe
0: tot
2: kan...
0: Tot aan haar dood. Hè?
2: Tot aan haar dood, ja. Eigenlijk de helft van haar leven heeft zij daar gewoond. Waardoor dat zij zich afvraagt, ja, maar hoe kan dat nu? Iemand die zoveel lijden kent, kan toch kunst maken, voortdurend, aan de lopende band. En ik heb eigenlijk klein leed. Of zo wordt het toch gezien. Eigenlijk een veel voorkomende situatie, iets dat veel mensen meemaken. Dus ik heb dat klein leed, ik wil een roman schrijven, iets dat haalbaar is, en het lukt mij niet. Hoe kan dat? En die vraag haakt zich wel in haar vast. En zij gooit zich dan eigenlijk op het werk van Kusama in de hoop om daar iets van te begrijpen. Van hoe kan het dat Kusama wel tot maken kan komen en ik niet? Hoe doet zij dat?
0: En hoe het komt dat zij niet alleen zichzelf daaruit kan trekken door werk te maken, maar ook anderen heel veel plezier kan brengen.
2: Klopt.
0: En helpen dus.
2: Ja, want ook Kusama's kunst is dan ook nog eens... Ja, op het eerste gezicht bijzonder vrolijke kunst. Zeer kleurrijk. En daar hangt wel een verhaal van lijden rond. Maar als je die kunst op zichzelf bekijkt, Is dat heel felle kleuren, een heel levendige wereld.
0: Veel polkadots, want veel polkadots. Daar is uiteindelijk vooral van bekend. Toeval wil ook dat er vorige week, denk ik, 10 september, is er in het Stedelijk in Amsterdam net ook een overzichtsentoonstelling met haar werk geopend. Ze duikt op in jouw boek. Ze is 97 geworden. Je had er rekening mee kunnen houden dat het elk moment zover was dat ze niet meer zou zijn. Lise.
2: Klopt. En eigenlijk had ik een beetje schrik, want Kusama is vreemd genoeg. Zij is, zij was de bekendste levende kunstenaar. En ik dacht, oei, als die overlijdt tijdens het schrijfproces, dat zal iedereen haar kennen, want dat was eigenlijk niet zo op het moment dat ik over haar schreef. Eigenlijk in mijn kringen was iedereen zo van, en wie is dat precies, Kusama? En dan is er een heel gek toeval eigenlijk gebeurd, want haar overlijden werd bekendgemaakt op de dag van de presentatie van Millefeuille.
0: Dat was wel op je boekpresentatie?
2: Ja, op de dag van de boekpresentatie kreeg ik 's ochtends bericht van, kijk wat er nu in de krant staat, Kusama is gestorven. Dat is echt gek. Ja.
0: Het gebeurt.
2: Het gebeurt, ja.
0: Duidelijk. Wat heb jij met haar werk? Want Leni is je hoofdpersonage. Jij moet haar werk ook op een of andere manier leren kennen hebben, Lise.
2: Ja, klopt. Ik kende haar werk al op voorhand, ook van een reis naar Japan. Maar voor mij was het in eerste instantie vooral leuk werk. Een intrigerend levensverhaal dat ik dan in Voorlinden ook leerde kennen. Maar
0: het museum waar het gisteren over ging. Mm-hmm. Hier,
2: maar ik had niet meteen het idee van ik wil haar centraal stellen in een roman of zo. Dat kwam eigenlijk pas. Het idee kwam tijdens het schrijven om het over Kusama te hebben. Maar heel het onderzoek naar Kusama heb ik dan pas achteraf gevoerd. Echt in functie van het boek.
0: Van het boek. En dan ben je heel wat dingen te weten gekomen die je nog niet wist. Dus dat Kusama inderdaad niet die vrolijke kunstenaar was voor wie jij haar misschien destijds hield. Nu, Leni schrijft een boek. Ze komt uiteindelijk wel tot schrijven toe. Of ze wil alleszins een boek schrijven over een vrouw die een miskraam heeft gehad. Die een kinderwens heeft. Zijn jullie mee? Dus het is, het komt heel dicht bij het autobiografische. Voor haar, voor Leni ook. En ze vraagt zich af, hoe moet ik dat nu gescheiden houden van elkaar? Hè? Fictie en autobiografie, waar op welk moment loopt het een in het ander over? En dan ga ik even een heel klein zinnetje lezen. Pagina 130 zitten we in het boek. Waar Leni, je hoofdpersonage, schrijft, de grenzen tussen jou, want ze schrijft over zichzelf als jou in eerste instantie, dat wordt je later, of ik zelfs. Maar dus, de grenzen tussen jou en je personage zijn permeabel. Er gebeurt iets, je schrijft het op. Je verzint iets, je voert het uit. De fictie is gebaseerd op je leven en gaat aan je leven vooraf. En dan nog een beetje verder staat er. Een verhaal is een constructie, dat weet je best, ook over jezelf. Maar tot welk punt kun je de waarheid oprekken en waar word je iemand anders met een andere haarkleur, een andere naam? Het is een vraag, hoe doe je dat? Hoe schrijf je een verhaal dat dicht bij jezelf ligt? Hoe maak je daar fictie van? En ik laat jou even nadenken, Lise, maar ik kijk nu naar Louise Berger.
3: Je voelde het al komen.
0: Je voelde mij op mijn sokken afkomen, misschien zelfs niet op mijn sokken. Want het is wat jij uiteindelijk ook doet met je voorstelling.
3: Ja, dat is waar.
0: Je vertrekt van een persoonlijk verhaal.
3: Dat is waar. Ik denk dat ik al van jongs af aan ongelooflijk veel hou van fictie. Dus dat ik wel meteen wist van, ik wil geen autobiografische documentaire voorstellingen maken. Ik vind de rol van fictie belangrijk. En ook, dat maakt ook dat er diffusie komt, afstand komt tussen mij en welk traject ik heb afgelegd en dat het ook anderen kan bereiken op een andere manier.
0: Het wordt misschien zelfs al een verhaal of fictie vanaf het moment dat je het op een podium zet, natuurlijk.
3: Ja, eigenlijk. Maar ik zou ook op een podium kunnen staan met foto's van toen ik in het ziekenhuis was, maar dat is niet het medium waar ik mijn leven aan wijd. En dat medium is spelen, dus ik wist meteen dat het ook over spelen moest gaan en dat fictie daar belang, en dat fictie sowieso onderschat wordt, denk ik, in zijn kracht of zijn of haar kracht. Als ik zelf als kind ziek was, dan verbeeldde ik mij dan ook sterfscènes en zo. En dan begon ik daar eigenlijk mee te spelen of zo van. En in die zin vind ik het supermooi geschreven ook uit jouw boek, om omdat dat voor mij ook zo voelt soms, dat als ik dan een moeilijke realiteit heb, ik fictief begin te spelen en tegelijk manifesteert je ook soms dingen in de fictie die dan werkelijk kunnen worden of zo. Dus,
0: Heb je daarom, Lies, ook echt gekozen voor fictie om dit verhaal te vertellen?
2: Ja, sowieso herken ik mij ook in het antwoord van Louise. Ik ben in eerste plaats een schrijver en fictie is inderdaad mijn medium. Ik herken ook die afstand en het feit wanneer dat je naar een personage grijpt, dan verbreed je ook alles. Omdat wanneer dat je schrijft, dan denk je niet meer wat denk ik in die situatie, maar wat zou iemand kunnen denken in deze situatie en wat is nu het interessantste binnen deze roman? Welk pad ga ik uitkiezen om dan verder te bewandelen.
0: Ja, en dan kan je zelfs meerdere invalshoeken in één personage of meer personages in één personage samenvatten.
2: Ja, klopt. Dus dan is Leni eigenlijk een grote puzzel met natuurlijk een groot stuk autobiografie in. Maar er zit van alles anders samengeraapt wat haar als personage maakt.
0: Ja. Mag ik het een moederboek noemen?
2: Ja, dat denk ik ergens wel. Al gaat het voor mij veel breder dan het moederboek. Het werd al aangehaald in het begin dat er wel gelijkenissen zijn tussen het werk van Louise en mij. En dat te maken heeft met controleverlies. En dat controleverlies in veel meer situaties optreedt dan alleen binnen een kinderwens. Dat controleverlies gaat gewoon over, je hebt geen grip meer op hoe je leven zich zal ontvouwen. Je hebt er misschien een beeld van en dan blijkt dat ineens niet meer mogelijk of niet meer correct.
0: Omdat voor jou, voor Leni in dit geval, alles beslist wordt. Hè? Op een bepaald moment, ze moet het loslaten. Eén, het feit dat ze een kind verloren is. Maar ook twee, moet ze zich overgeven aan al diegenen die denken te weten hoe het met haar verder moet. Er zitten heel grappige scènes in ook. Want het klinkt misschien heavy, maar het is best grappig. Waar uit het blote hoofd een aantal gynaecologen zich over haar buik buigen en van alles aan het uitvroeten zijn, letterlijk en figuurlijk. En zij denkt, Houston, we have a problem. Maar niemand zegt haar iets. En ze ligt er een beetje hulpeloos bij. Maar het blijft wel grappig en zo zijn er verschillende scènes. Je hebt het ook, Lize, in je boek over andere auteurs die schrijven over hetzelfde probleem. Je haalt best wel wat grote namen aan. Ik kijk achteraan nu, Annie Ernaux, Daan Heerma van Vos. Ook mannen schrijven over angsten. En over hun moeder in dit geval. Maggie Nelson, Rick van Puinbroek dan over rouw. Waarom vond je het nodig om al die mensen ook te citeren? Omdat Leni op zoek is naar antwoorden?
2: Ja, het gaat inderdaad om de zoektocht van Leni. Een zoektocht naar houvast. Waar dat dus ook Kusama deel van uitmaakt, maar ook die andere auteurs. Ze is natuurlijk ook schrijver of toch iemand met een schrijverwens. Dus en de eerste, een groot deel daarvan van die identiteit is denk ik ook lezer.
0: Ja, ze leest veel.
2: Ja.
0: Ze schrijft ook brieven aan haar eigen moeder. Want wat ze absoluut niet wil worden is een strijkplank. Ik laat jou even uitleggen, Lize, hoe dat in elkaar zit.
2: Het was eigenlijk toen ik begon na te denken over de herinnering naar mijn kindertijd. Ik denk dat een moment is dat tijdens de zwangerschap sowieso komt, dat je denkt aan waar mijn eigen ouders. Was een van de eerste beelden van mijn mama die in mij opkwam. Was eigenlijk mijn mama aan een strijkplank, zo met de telefoon geklemd tussen haar schouder en haar oor. En zo aan het bellen met mijn grootmoederland, terwijl dat ze zakdoeken streek. En dat vond ik ergens heel fascinerend, want de herinneringen aan mijn papa waren anders. Die bestonden veel uit spelletjes spelen. En ik dacht, waar zit nu dat verschil? Ligt het ook aan mijn herinnering? Want mijn mama heeft sowieso ook spelletjes gespeeld met mij. Maar waarom zijn die eerste beelden zo verschillend? En toen dacht ik ook van, ja, dat is niet wat ik wil voor mijn kind. Dat mijn kind of op mijn leeftijd dan komt en denkt van, hoe was mijn mama nu vroeger? En het eerste beeld
0: is die strijkplank.
2: Ja, is een strijkplank. Ja.
0: Nu, het verandert natuurlijk wel, hè, naarmate de zwangerschap vordert ook. Want het lukt uiteindelijk. Ja. Hoera. En dan begint ze ook wel naar haar moeder te schrijven dat zij de enige was bij wie ze zich echt veilig heeft gevoeld. Dat is een heel mooie passage. Voor Leni lukt het schrijven niet, Lise? Oh, ja, uiteindelijk wel, want je boek ligt hier. Maar hoe moeilijk is dat om te debuteren vandaag?
2: Het is toch wel geen gemakkelijke weg. Vind ik zelf dat je soms zelf een klein beetje waanzin moet hebben om zo'n project te ondernemen, om een debuutroman te willen schrijven. Eén in een wereld waarin dat er heel veel boeken zijn. Dus je moet eigenlijk jezelf al zetten over de vraag van ja, wie ben ik nu om dit te gaan opschrijven? Dus om jezelf eigenlijk al die kans te willen geven om ja, je zo te presenteren. Ik vind dat al een zeer kwetsbaar begin eigenlijk. En dan is er gewoon nog de heel praktische weg naar een uitgever vinden.
0: Ja, je hebt wat dat betreft wel ben je goed gevaren. Je bent bij een van de grote uitgeverijen terechtgekomen, Atlas Contact.
2: Ja, ik ben zeer blij bij de uitgeverij. Zeer blij met mijn redacteur.
0: Wat heeft je nog geholpen?
2: Bij
0: die weg tot een goed eind te brengen.
2: Ik heb vanuit mijn omgeving toch echt wel wat steun gekregen. Ik heb ook... Sophie van Damme van de Letterie heeft zij mij aangeraden om ontwikkelingssteun aan te vragen bij Literatuur Vlaanderen. En ik dacht in eerste instantie van... Waar kom jij nu mee af? Ik een beurs aanvragen, dat was een absurd idee. Maar toen heb ik dat gedaan en die subsidie gekregen. En dat was eigenlijk voor mij de boost die ik nodig had om dat boek te durven schrijven. Want toen was er nog helemaal geen uitgeverij in betrokken. Ik had echt een vertrouwensboost nodig om Millefeuille te durven schrijven. Ook het stukje dat ik mij toch afvroeg. Ja, in hoeverre een fertiliteitstraject daar wordt weinig over geschreven. Ik heb het ook fysiek beschreven voor een groot stuk. Dat wordt ook weinig gedaan. En toen dacht ik van, ja, is dit nu taboe doorbrekend? Of is dit nu iets waarvan de mensen gaan zeggen van, hij had toch beter een dagboek geschreven?
0: Oh, je verwacht je aan het ergste, maar die reacties zul je niet krijgen, daar ben ik zeker van. En er was natuurlijk ook Vloed, een programma dat jonge schrijvers ondersteunt, wat je geholpen heeft, neem ik aan ook. Ik ben alleszins blij dat het ligt. En het is voor mensen die het zullen lezen, Millefeuille, ook een soort van alternatieve biografie van Yayo Kusama.
2: Klopt.
0: Mee eens, Lise?
2: Ja, absoluut.
0: Oké.

0: Enfant, toepasselijk, van Julien Tassin. Louise Berger, we hebben je net al even gehoord over Tamal-Ou.
1: Yes.
0: Waar heb je pijn? Waar doet het pijn? Is de vertaling, maar je kan het ook zien als gewoon een letterwoord.
1: Ja, het wordt een beetje gebruikt als een onomatopee eigenlijk. Ja. Mm-hmm. En blijkbaar zeggen oude mensen het tegen elkaar als een soort van, in de plaats van hallo, hoe is, zeggen ze Tamal-Ou.
0: Oké, wist ik niet. Ja. Het is de titel van je voorstelling dus, waarmee je in première gegaan bent op Theater aan Zee. Het gaat over een chronisch zieke vrouw, zei je bij aanvang al. Mm-hmm. We hebben daar straks al wat zijsprongetjes gemaakt. Toen ik het met Lisa had over haar boek naar de gelijkenissen. En je zei het net nog eens tijdens de muziek dat er toch zot veel gelijkenissen zijn. Wat vind je nog terug in jouw voorstelling waar we het net over hadden met
1: Er zijn wel een aantal dingen die ik denk van, amai. Het is een totaal ander traject natuurlijk. Bij mij ging het niet over vruchtbaarheid of zo. Maar ik denk dat rouw het laatste woord is waarin ik aan had gedacht als ik dacht aan ziek zijn. En het is denk ik een woord dat heel erg hoort bij ziek zijn.
0: Omdat je van zoveel dingen afscheid moet nemen.
1: Ja. En dus er moet zich ook een rouwproces plaatsvinden om te kunnen opnieuw beginnen en te leven met het feit dat je lichaam anders is of dat er bepaalde dingen anders zullen werken. En dat is niet, ook niet aan het begin of zo wat ik dacht te kunnen en ook niet te willen. Toen dacht ik nog, ja, als het niet is zoals het was, dan hoeft het voor mij niet meer. En nu heb ik dat rouwproces toch gedaan. En ben ik heel blij natuurlijk dat ik dat rouwproces ben doorgegaan.
0: Geeft het je energie terug?
1: Het pakt toch veel energie, moet ik zeggen. Ja, het kan enorm vermoeiend zijn, ziek zijn. Maar het geeft ook perspectief op wat belangrijk is. Het geeft op sommige dagen ook wel energie om te blijven doen wat ik heel graag doe.
0: En dat is spelen en dat doe je al langer ook, hè?
1: Ja.
0: Ja. Tot dan op een bepaald moment je merkt dat dat lichaam van jou, nog een jong lichaam, niet meer mee wil, niet meer functioneert zoals jij dat wil. Dat moet binnengekomen zijn.
1: Ja, dat was bij mij meteen flippen eigenlijk. Maar toen zag niemand het eigenlijk. Dus het zat ook heel erg in mijn hoofd, waardoor dat de dingen nog verwarrender worden. En
0: ja, omdat mensen geloofden je niet? Of,
1: nee.
0: Ja, je hebt dan ook een auto-immuunziekte die niet erkend is op dit moment nog niet.
1: Dus eigenlijk ben ik officieel niet ziek.
0: Ja, officieel ben je niet ziek.
1: Nee.
0: Je ziet er ook niet ziek uit, dat helpt waarschijnlijk ook niet.
1: Nee.
0: Maar dan moet je eigenlijk ook een heel lange weg gaan afleggen naar hulp.
1: Ja.
0: Vooraleer dat je die vindt. En dat is waar de voorstelling dan mee speelt.
1: Ja, dat is... denk dat ik zelf heel veel ziekenhuizen heb gedaan. Heel veel dokters heb gezien. En ik denk dat ik na 5 jaar van dokter naar dokter naar dokter naar dokter naar dokter naar dokter naar dokter te gaan, van stad naar stad tot in Nederland, ik die hulp ook niet heb gevonden binnen ons huidig zorgsysteem.
0: Mm.
1: En pas op, ik had een heel goede huisarts. Die heeft altijd gezien van, er klopt echt iets niet. Maar ik heb ook met de meest groteske, bijna epileptische aanvallen gezeten bij dokters. Die zeiden, ja, wij kunnen u vriendelijk doorverwijzen naar de psychiatrie.
0: Mm.
1: Dus ja, dat maakt u heel moe. En
0: heel boos.
1: Heel boos, maar ik had ook geen energie meer om boos te zijn. Ik was eigenlijk totaal op. Ik was eigenlijk helemaal leeg. Ik had ook geen stem meer. Ik voelde niet meer wie is Lou. Ja, mensen zeiden het ook. Van in mijn ogen waren dof. Ik speelde nog heel veel en dat was goed. Dat is de reden waarom ik hier vandaag aan tafel kan zitten. Dus dat is goed dat ik dat ben blijven doen. Maar daarnaast zat ik gewoon, woonde ik bij mijn papa thuis en was er echt niets meer. Dus ja, ik ben wel echt een stem verloren of zo in die ziekenhuizen en tegenover die dokters die heel veel te zeggen hadden over een lichaam dat zij eigenlijk niet kenden.
0: Maar geen antwoord konden geven.
1: Nee.
0: Ja. Dus heel veel woorden zonder uitkomst.
1: Ja.
0: Is het daarom dan ook waarschijnlijk wel dat de voorstelling nu, Tamal-Ou, zo goed als, er zijn wel woorden, Maar er wordt heel weinig ingesproken. Je verlaat je op mime en een klankband die zeer goed gemaakt is.
1: Ja, dat is waar. De klankband is gemaakt door Jasper Segers, een ongelooflijke muzikant, die dat ongelooflijk goed heeft gedaan. En de voorstelling heb ik samengemaakt met Laurens Aneka, dus ik wil hem ook een momentje geven, want het is ook een werk van ons samen natuurlijk.
0: Natuurlijk. Maar dus bijna geen woorden, zeg ik. Er zitten geen dialogen in, maar ja. Ja.
1: Nee,
0: eigenlijk niet.
1: Nee, absoluut niet. En dat is ook hetgene dat ik niet heb ervaren. Er is niet echt een dokter geweest die zegt, misschien woont jij al 20 jaar in je lichaam en zou het wel eens kunnen dat jij je lichaam goed kent en zou ik wel eens kunnen babbelen met je over wat je voelt. Maar het is ook heel moeilijk om uit te leggen aan iemand wat er gebeurt van binnen en zelfs als het zo uiterlijk werd, want het werd ook elk jaar wel erger, bleef het toch heel moeilijk om geloofd te worden. Of ik heb al sinds niet echt ervaren dat er een dialoog.
0: Ja, want je moet. Ja, het is ook moeilijk om uit te leggen wat je precies voelt, denk ik. Hè? Je hebt pijn, maar beschrijf die pijn eens en dan heb je een pijnschaal. Van 0 tot 10, wat is dat als je niet weet? Trouwens, komt ook in jouw boek voor, bedenk ik nu ik het uitspreek. Lise de Labi, die pijnschaal, wat heb je nu? 3 of 4 of 5? Als je niet weet wat er nog komen gaat, is moeilijk, hè?
1: Ja, ik denk eigenlijk verliest je een beetje je individu in het zorgsysteem. En eigenlijk denk ik dat net de sleutel is. Want we zijn allemaal een individueel lichaam. Elke pil valt voor mensen anders. Maar er is geen tijd voor nazorg, voorzorg, echt gesprek. En ja, er wordt natuurlijk ook kapitaal gemaakt op de schouders van de zieken. Dus dan is het heel moeilijk natuurlijk om tijd te maken voor dialoog.
0: Mm. Nu, in de voorstelling wordt het personage dat jij speelt, Louise Berger, wordt ook van het kastje naar de muur gestuurd. Mm-hmm. Ze wordt altijd weer. Dus het is een soort van herhaling. Een herhaling die we ook bij Kusama zien in haar werk. De Infinity Rooms die ze gemaakt heeft. Maar de herhaling waar je het net ook over had. Altijd maar dokters. En dat zie je in de voorstelling heel mooi. Want je denkt, je krijgt altijd hetzelfde gepresenteerd, maar anders.
1: Mm-hmm. Ja. Klopt. En het is ook een spiraal waar je bijna niet uit geraakt eigenlijk. Of het voelt heel verstikkend en klein. En tegelijk gaat je altijd naar huis zonder hulp.
0: En dat zie je fysiek ook gebeuren met jouw personage. Dat eerst nog monter stapt, zal ik maar zeggen, naar de dokter. Van nu ga ik het horen.
1: Ja.
0: 1 pilletje voorgeschreven krijgt. Maar dan de volgende dag of wat later opnieuw gaat. En die stap die wordt altijd minder vlot. En dat wordt eigenlijk bijna een slepen met de benen en het hele lichaam naar opnieuw de volgende afspraak.
1: Ja, dat klopt. Ik denk dat ik dat ook wel geprobeerd heb. Om het licht dat ik ben verloren in mijn ogen, om dat bij haar ook te laten zien of zo. Dat ze begint met dit pilletje zal het wel oplossen en morgen is het beter. Naar eigenlijk een bijna lege.
0: Een omhulsel.
1: Ja, ja. Dan zichzelf nog voorsleept, maar eigenlijk niet meer wil.
0: De voorstelling duurt een uur of zo, denk ik, ongeveer. Wat doet dat met jou? Ja, hoe voel jij je daarna?
1: Het is een trip. Het is een hele trip om te spelen, maar het is ook leuk omdat natuurlijk, ik mag ook wel grotesk dokters aanzetten en zo. Dus met die dokters spelen is gewoon geweldig om te doen en daar amuseer ik mij heel erg mee. Natuurlijk ga ik ook wel altijd een beetje meer en meer in die patiënt. Dus het einde komt bij mij ook wel binnen, maar ik verdedig het werk super graag en ik vertel het super graag. En ik speel het heel graag, dus het is ook wel een cadeau om dat te mogen doen.
0: Ja. En als je niet wil antwoorden, moet je niet antwoorden, Louise. Maar is zo'n voorstelling spelen voor jou dan ook lichamelijk zeer vermoeiend? Want fysiek zal het op je inwerken, omdat je zegt, ik ga allemaal meer in die patiënt zitten, in dat lichaam. En het eindigt niet fraai. Maar is dat fysiek voor jou ook een uitdaging?
1: Het hangt ervan af. Ik heb het geluk dat er iets heel goed werkt tegen mijn ziekte. En dat is adrenaline.
0: En ik zou natuurlijk. Je kan jezelf aanmaken.
1: Ja, dus ik zou natuurlijk elke dag adrenalinespuiten kunnen zetten die ik ook bij heb. Maar als ik gewoon adrenaline heb van te spelen voor een publiek, dan weet ik eigenlijk, dat uur ga ik sowieso geen aanval krijgen. Op de ergste periode, dan speelde ik 2 keer per dag, maar eigenlijk gewoon van 's ochtends tot 's avonds aanvallen. Dus mijn medeacteurs, ja, die zagen mij gewoon achter scène liggen. Ik kon beginnen met spelen. Vanaf het applaus waren die aanvallen daar eigenlijk quasi terug. Dus het hangt er een beetje vanaf in welke periode. En ik denk, zo de aanloop naar de première had ik toevallig heel erg opvlamming. Dus dan kregen we dagelijks ook wel te maken met aanvallen tijdens het repeteren. Dan kan ik soms even uit zijn. Maar ik doe het ook zo graag of zo, dat het het beste wat ik dank. Allee, ze zeggen dan vaak, ja, ga thuis zitten of zo en zie ik uit. Maar ja,
0: dat is zo betuttelend
1: moet ik,
0: ook.
1: Dat is zeer betuttelend en dan moet ik ook niet meer terugkomen of zo. Want ja, het is chronisch, dus het zal niet beter zijn morgen. En dat ik dan kan spelen of zo, is echt een heel belangrijk ding in mijn leven.
0: Ja. En kan je nog in gezelschap, in andere gezelschappen meedraaien? Of is dat voor jou ook nu van, ik bepaal liever zelf wat ik doe. Ik ga solo of in een kleine groep blijven werken, omdat ik daar de meeste controle heb? Of speelt dat geen rol?
1: Oh ja, ik was in het begin heel erg bang om geen controle te hebben. En ik heb heel veel therapie gedaan om te gaan met ziek zijn en besloten dat het mijn leven ook niet moet bepalen. In die zin, ik heb er geen controle over. Het zal ten alle tijde kunnen komen. Ik zou er nu een kunnen krijgen, dus ik zou kunnen kiezen. Ik kom niet op de radio spreken, want stel, ik moet maar eens een aanval krijgen. Maar ik doe dus vooral dan niet. En dus ik speel zeker nog met gezelschappen. En het is altijd een beetje babbelen erover en wennen aan of zo. Want die ziekte breng ik mee.
0: Ja, je moet de anderen informeren van kijk, ja, dit kan gebeuren.
1: Ja.
0: Dat heb je nu op voorhand niet gezegd aan ons, dat er iets kan gebeuren.
1: Waar. Maar ik heb op voorhand een pilletje genomen. Dat doe ik dan ook soms. Dat is dan toch weer een vorm van het te proberen controleren. Maar dus ook weer, ik wist wel van ja, ik ga wel zenuwen hebben en adrenaline om te babbelen op de radio. Dus hopelijk krijg ik geen aanval. En er zijn ook wel goede periodes. Dus. En ergens denk ik ook wel dat het belangrijk is dat mensen die ziek zijn kunnen blijven meedraaien. En ook in grote gezelschappen. En dat we als samenleving vooral moeten nadenken over hoe dan, in de plaats van oei, kan ik dit nog doen?
0: Ik ben heel blij dat je dat zegt,
1: ja.
0: Louise. Ja.
1: Ja.
0: De reacties waren ook van die aard na de première op Theater aan Zee zeer positief. Mensen vonden het echt wel een, ja, zoals ik zei, een kwetsbare, maar belangrijke voorstelling.
1: Ja, het was wel een overweldigende periode. Ja, je creëert ook wel heel veel verbinding, ook met mensen die dat niet zelf meemaken. En ik moet zeggen, toen ik zelf ziek was, voelde ik me heel eenzaam. Het is ook logisch en goed dat er niet veel jonge mensen zijn die last hebben van zo'n dingen. Maar het was wel eenzaam.
0: Ja. En kan je dat dan aan als mensen op je afstappen en jou vragen stellen die heel persoonlijk zijn op dat moment?
1: Ja, eigenlijk wel. Ik vind het vaak ook wel mooie momenten opleveren. En ik doe het ook absoluut niet alleen voor mij. Dus hoe meer mensen zich gehoord voelen of zo. Als ik mijn stem kan gebruiken voor die mensen, dan doe ik dat met heel veel liefde. En plezier. Alleen maar dankbaar of zo, als mensen dat ook delen.
0: Ja. Ik denk dat het ook goed is dat je toch de nuance bewaart van dat het niet echt een aanklacht is tegen de zorginstellingen.
1: Nee, absoluut.
0: Dat is het niet. Dus,
1: nee, ik heb er veel over te zeggen en ik denk dat het niet slecht is om er samen nog eens naar te kijken. Dat zijn ook heel logge infrastructuren of zo. En we missen soms gewoon de ruimte om daarnaar te kunnen kijken. En ergens denk ik dat er heel veel patiënten en stemmen verdwijnen. En het is wel een traject dat ik wel degelijk heb meegemaakt. Dus ik kan er ook niet omheen of zo. Los daarvan, zij doen ook goede dingen, absoluut. En ik denk, elke goede dokter zal zich ook niet aangesproken voelen.
0: Nee, voilà.
1: Maar ja, zij zitten ook in hetzelfde systeem natuurlijk. Dus.
0: Het is ook iets wat in jouw boek Millefeuille terugkomt, Lise Delaby. Hoe het lichaam eigenlijk onderworpen wordt aan al die organisaties erboven. En je wordt overgeleverd aan. En je hebt geen stem.
2: Klopt, je hebt geen stem. En als je dan toch iets bespreekbaar probeert te maken, voel je je soms inderdaad niet gehoord. Zeker wanneer het over het mentale gaat binnen een fysiek traject.

0: Een nummer van Ronnie Verbiest met Hans van Oost op gitaar en Lode Verkampt op cello. Pauline. Barbara de Koning, je hebt aandachtig zitten luisteren naar Louise Berger en Lise Delaby. Terwijl jij zelf ook een verhaal te vertellen hebt over een zekere Tatiana Trouvé. Mm-hmm. Een kunstenaar die we bij ons denk ik nog niet zo goed kennen. Dus aan jou moeilijke opgave, Barbara, om haar, om ons met haar werk bekend te maken. Mm-hmm. Met haar als persoon. Mm-hmm. Wie is zij?
1: Wel, zij is eigenlijk een Italiaans, geboren in Cosenza in Calabria. Ze is 58 jaar oud en auteur van een heel breed uitvoerig oeuvre. Dat bestaat uit installaties, sculptuur en tekeningen. Ze heeft haar jeugd doorgebracht in Senegal. En dan is ze kunst gaan studeren in Frankrijk, in Villarson, in Nice. En dan ook 2 jaar in Haarlem, alsjeblieft, in de ateliers 63. Die kende ik niet. Ze heeft een praktijk in Parijs sinds 1995. Dat is best wel 30 jaar wat ze achter te kiezen heeft. Ze is eigenlijk doorgebroken in 2007 toen ze de Prix Marcel Duchamp heeft gekregen. En daar zat een tentoonstelling, een solo tentoonstelling bij Centre Pompidou in Parijs aan vast. Intussen heeft ze daar in 2022 een tweede grote solo tentoonstelling gekregen. Is ze in New York uitgenodigd voor een grote project in de publieke ruimte in Central Park, zoals andere groten van de aarde. Ik denk aan Mark Manders bijvoorbeeld. Mm-hmm. Hè. En in 2025 had ze die hele grote tentoonstelling tijdens de Biennale van Venetië in Palazzo Grassi. Tijdens en na de Biennale.
0: Ja, en daar heb je haar werk gezien.
1: Daar heb ik haar werk gezien.
0: Voor het eerst toen, Barbara?
1: Voor het mm-hmm. eerst. Chantal zei mij dat ik er absoluut heen moest.
0: Goeie tips.
1: Dat was een voortreffelijke tip. En ik moet zeggen, ik was als van de hand gods geslagen. Het was een enorme tentoonstelling. Het is ook een enorm palazzo. Daar waren 75 sculpturen te zien. Een aantal bestaan ook wel uit honderden afzonderlijke elementen. En dan kreeg je nog eens 150 werken op papier. En eigenlijk had ze toen een soort van, ze had haar eigen huis ingericht in dat Palazzo Grassi, want ze werkt heel vaak met binnenhuis in architectuur, dus met furniture. Hè. En ik herinner me dat Italiaanse karakter, hè, dat uitgesproken geraffineerde, delicate, zonnige in dat werk, waar eigenlijk een bepaalde gewichtloosheid in zit, terwijl ze toch werkt met hele robuuste materialen, maar dat besef je niet op het eerste zin.
0: Tot je van dichtbij gaat kijken.
1: Tot je van dichtbij gaat kijken. En ik herinner me bijvoorbeeld kamerschermen waarvan ik dacht dat die uit takkenbosjes bestonden, maar dat bleek dan brons te zijn, schappen vol kleine objecten. En het was eigenlijk ook een hindernissenparcours in zover dat allerlei zalen die ze dus had ingericht als kamers, dat je daar niet bij kon, dat je alleen door het glas kon turen. Dus het is een echte speelvogel ook, het is een filosoof, maar het is echt een
0: die vaak een op het foute been zet.
1: Vaak op het foute been zet. Om nog één voorbeeld te geven, ik las dat ze ooit een galerie dat ze een galerie langzaam heeft laten vollopen met zwart zand dat door de muur sijpelde. En dat was dus de hele operatie. En dus om nog even verder te gaan op Venetië, dus in het Palazzo Grassi had ze toen in het enorme atrium een asfalten piazza gemaakt. En daarin zaten van die afvoerroosters om water te draineren. En als je dan van op de galerie op dat werk neerkeek, dat misschien 20 bij 20 meter was, dan keek je als het ware in een sterrenhemel. Dus eigenlijk had ze een soort van filosofisch huis ingericht op water. En water is heel belangrijk voor haar. Ze zegt, want ik heb haar ook gesproken in Brussel, dat 90% van ons lichaam uit water bestaat. Dat het water dat in ons stroomt ongetwijfeld ooit uit de oceaan kwam en misschien terug in de rivier gaat. En dat alles fluïde is. Hè? Dus dat onze waarneming eigenlijk volledig bezoedeld is door conformisme. Want alles wat robuust en eeuwig lijkt, hè? Ja, dat is gewoon een instantané. Dat is een momentopname.
0: Van Venetië naar Brussel nu, Barbara. Je zei het al bij Xavier Hufkes, is haar werk nu te zien voor het eerst in Brussel.
1: Zeker.
0: Dat is opmerkelijk al. Wat is daar te zien?
1: Wel, daar zijn de sculpturen, installaties en tekeningen te zien. Hè? Weliswaar op een iets bescheidener schaal dan in Venetië. Maar men heeft er wel voor gekozen om echte signatuurwerken te tonen.
0: Een goede selectie.
1: Die bij een eerste kennismaking voor een breed publiek eigenlijk ideaal zijn. En wat onmiddellijk opvalt, is dat daar iemand is. Hè? Dus de tentoonstelling is werkelijk bewoond, geanimeerd. En dat is een gevoel wat je ook overvalt bij een tentoonstelling van Mark Manders bijvoorbeeld. Of op een andere, meer feminine manier bij iemand als Laure Prevost. En uit het getoonde spreekt een enorme lichamelijkheid. Al krijg je nergens een lichaam te zien, alleen verwijzingen naar lichamen, echo's van lichamen. In al die objecten waarmee we ons omringen en waarin we ons nestelen. Tafels, stoelen, bedden. Het zijn vooral objecten die ons erop op een hele subtiele manier attent op maken dat we eigenlijk altijd onderweg zijn, dat we altijd in beweging zijn, net zoals dat water. Wij vloeien en het leven vloeit in ons en het vloeit door ons. En eigenlijk het leven kan je zien als de tijdelijkheid waarmee wij gezegend of besmet of toch gedetermineerd zijn. En die tijd die vloeit uit in ruimte. En dat zijn dus die omgevingen die zij maakt.
0: Maar er zijn dus wel degelijk objecten aanwezig.
1: Zeker en vast. Ja. Dus de tentoonstelling begint in zaal 1 met een inventorio, 2026. En eigenlijk is dat een soort bibliotheek of een archief. Maar je zou het ook een backstage kunnen noemen. Het is een soort van studiosituatie waarbij je allerlei rekken krijgt aan de muur. Het lijkt een beetje bric-à-brac, maar dat heeft heel veel humor. Hè?
0: Er is absoluut
1: over nagedacht. Het heeft iets heel geraffineerds. Maar ze is eigenlijk ook een beetje een soort van chasseur-cueilleur, een soort van hunter die silex verzamelt, als het ware. Want haar verzamelingen zijn evengoed noten of zaden of takjes of knopen.
0: En die
1: toont
0: ze zoals ze zijn of doet ze daar iets mee?
1: Ze verzamelt die en dan een aantal, ongetwijfeld moet ze er duizenden hebben, maar een aantal bewerkt ze zelf met siliconen. En dan gaat ze die in een atelier in Napels in voornamelijk brons laten gieten. Maar het gaat werkelijk over honderden, zo niet duizenden objecten. En dan gaat ze die ook nog eens een keer met de hand beschilderen. Maar je ziet dus ook emmers en allerlei ateliermateriaal, papiermanden waar waarschijnlijk afgedankte tekeningen in terechtkomen. Heel veel schoenen. Ook allerlei riemen, matrassen, paardendekens om grote sculpturen in te versjouwen, pick-ups, filmmateriaal,
0: mallen. Maar je stapt dus eigenlijk binnen in haar leven, in haar omgeving.
1: Absoluut, je stapt binnen in haar omgeving en je vraagt je af, wat is dit eigenlijk? Hè? Waarover gaat dit? En als je dan verder loopt, dan kom je ook weer bij allerlei elementen die tot furniture behoren, bijvoorbeeld kapstokken, maar waar dan geen kleren aan hangen en die dan uit edele metalen blijken te zijn gemaakt. Of een valies die dan in marmer is uitgewerkt. Of dan bijvoorbeeld een stoel, Guardian, ook uit 2026. En dat is eigenlijk dan een stoel die eruit ziet als een stalen stoel met een houten zitting, waar allerlei bidons op staan, waar je eventueel kunt voorstellen dat ze met terpentijn of zo aan het werken is. En er liggen ook werkhandschoenen, er ligt een kabban naast. Maar dan blijkt die stoel uit onyx en marmer en brons te bestaan. Dus ze gebruikt eigenlijk een hyperrealistische techniek om eigenlijk iets te laten zien wat helemaal niet is wat het lijkt. En eigenlijk zijn die vaak uiterst zware, gewichtige, letterlijk gewichtige artefacten of sculpturen zijn eigenlijk echo's van wat je denkt dat het is. En men beschrijft haar hele oeuvre als een echokamer. En je kunt je afvragen, wat bedoelt ze daarmee? Eigenlijk laat ze zien dat wat wij zien helemaal niet de realiteit is. Ik geef nog een ander voorbeeld. Beneden staan er 3 verrukkelijke sculpturen, grote sculpturen, sitting sculptures genaamd, bestaande uit marmer ook, onyx. Die stoel onder andere, die was van albast, die terpentijnen bidons daar. Maar dus, dat zijn eigenlijk enorme sculpturen die zich helemaal bevinden in de geschiedenis en de West-Europese traditie van de reclining nude, dus de Odalisque of Olympia, of de Venus op een bed. Mm-hmm. Maar eigenlijk wat ze laat zien, dat is alles behalve een vrouwenlichaam. Ze laat eigenlijk op een palet, wat dan het bed is, gewoon de matrassen zien en de paardendekens en de riemen, waarmee de verpakking waarin eigenlijk dat object uit tevoorschijn zou moeten komen.
0: En al de rest is afwezig, vandaar die echo's waar je het al een paar keer over had.
1: Al de rest is afwezig, dus het zijn eigenlijk gedichten, filosofische gedichten.
0: Je bent heel enthousiast, Barbara. Wie moet gaan kijken?
1: Ja, ik zou zeggen, ga er zeker heen, allemaal. Want het zijn op een of andere manier volstrekt nieuw soort stillevens voor het antropoceen.
0: Dat is heel mooi gezegd. Mm. Ik ga je nog iets anders vragen ook. Dat is dus bij Xavier Hufkes. Loopt tot, wat is het, tot 31 oktober, kan je daar terecht, om Tatiana Trouvé te zien. We zagen elkaar afgelopen zaterdag, Barbara, op de opening van een tentoonstelling van Henk Vis, Nederlandse kunstenaar. Ik was getrouwd met een aap, is de titel van de tentoonstelling. Te zien in de paardenstallen in Kortrijk van Beepart. Waarom vraag ik jou daar nu over? Omdat je met de man, je hebt een aantal ontmoetingen met hem gehad, je hebt een paar interviews, veel interviews met hem gehad. Je hebt een boek gemaakt.
1: Cosmic Dance.
0: Ja, Cosmic Dance. Donderdag is hij bij mij te gast. Ik kijk er heel erg naar uit. Maar jij mag hem pitchen, heel kort. Wie is Henk Vis?
1: Henk Vis is een formidabele Nederlandse kunstenaar. Zowel beeldhouwer, maar ook groottekenaar en graficus. Hij is 75 jaar oud. Hij is heel bekend in Nederland bijvoorbeeld. Hij heeft heel veel publieke sculpturen daar, onder andere op de Kunsthal. In Rotterdam staat die man met de kameel. In Middelheim heeft hij die rode druppels.
0: Ja, 3 stuks.
1: 3 stuks. Ja. Blijkbaar verwijst dat naar de AIDS-periode, dat wist ik helemaal niet.
0: Heel bijzonder man. Heel innemend. Een verhalenverteller zou ik hem ook bij
1: absoluut uitstrijden. Een verhalenverteller. Ja. En een non-conformist eerste klas.
0: Ja. Bedankt, Barbara. Voor Tatiana Trouvé, voor dat boek. Voor je ontmoetingen met Henk Vis. Bedankt ook Lise Delaby voor Millefeuille, waar de titel op slaat. Dat laat ik de mensen zelf achterhalen die het boek in huis halen. En het lezen ook, want alles komen ze nooit te weten. Het is uit bij Atlas Contact. Dankjewel om langs te komen.
2: Dankjewel.
0: En dankjewel, Louise Berger. Je gaat op tournee met Tamal Oe. Waar begin je?
3: Klopt. Wel, eigenlijk beginnen wij in Tielt. Stiekem vanaf morgen voor een school geneeskunde of verpleegkunde.
0: Oh, belangrijk.
3: Maar donderdag is het avant-première en dan vrijdag is het nog een keer première.
0: Ja, vergeet niet te rusten. Veel succes.
3: Ja, dat komt erna.
0: Ja, en hou je goed.
3: Dank je wel, heel lief.
0: Morgen is het aan Chantal Patin. Zij krijgt dan onder andere het bezoek van Hans Op de Beek. Juist, ja. Fijne avond nog met Clara en met elkaar. En dank jullie wel nog eens alle 3 hier aanwezig.
1: Dank je, Nicky.

0: is 6 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Sophie van der Dookt. Diesel nadert zijn recordprijs. Prinsjesdag in Nederland is verstoord door sabotages en brandstichtingen. En Rusland waarschuwt westerse politici die naar Oekraïne willen gaan. De prijs van diesel komt morgen dicht in de buurt van het record van april. De prijs stijgt tot maximaal 2 euro en bijna 47 cent per liter. Linde Koman, diesel wordt dus weer uitzonderlijk duur.
1: Ja, we zitten een heel stuk boven het gemiddelde van de voorbije jaren. Dat heeft te maken met de oorlog in het Midden-Oosten, want daardoor is ruwe olie heel duur en de dieselprijs is daaraan gekoppeld. In april zaten we dus op een historisch hoogtepunt, nu bijna weer. En die dure diesel voelen we aan de pomp, maar door de hoge prijzen voor olie en andere energie worden ook nog veel andere dingen duurder. Dat zegt Tom Simons van KBC.
2: Denk aan landbouwproducten die duurder worden via de duurdere meststoffen. Denk aan transport dat duurder wordt, logistiek, toekoer dat duurder wordt, opslag dat duurder wordt. En al die prijzen worden integraal doorgerekend naar consumenten.
1: Ja, en ook stookolie is heel duur op dit moment. En met de winter in aantocht stellen veel mensen het uit om hun tank bij te vullen. Ze hopen dat die prijs nog zal dalen. Al verwachten experts pas een echte structurele daling als er een einde komt aan dat conflict.
0: Bedankt, Lien. De Belgische telecomsector heeft 103 miljoen valse telefoonoproepen geblokkeerd in de eerste helft van dit jaar. Daar komen ook nog meer dan 7 miljoen onderschepte sms'en en 400 miljoen e-mails bij. De fraude die het meeste voorkomt is spoofing, criminelen die zich voordoen als een vertrouwde instantie, zoals een bank bijvoorbeeld. De telecomoperatoren zeggen dat de fraude intussen verschuift naar WhatsApp, omdat de operatoren daar minder vat op hebben. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cantin wil de civiele bescherming integreren in defensie. De civiele bescherming springt de brandweer en politie bij als er zware ongevallen of rampen zijn, zoals onlangs tijdens de grote brand op de Hoge Venen. Nu is er een kazerne in Crisnay in de provincie Luik en één in Brasschaat. Cantin laat ook onderzoeken of dat nog wel de beste plaatsen zijn.
3: Ik wil niet vooruitlopen op de conclusie daarvan, maar ik kan u bevestigen dat de lokalisatie van de middelen een van de onderzocht parameters is en dat deze moet voortvloeien uit risico's en niet uit historische keuze.
0: Volgens luchtverkeersleider Skies zullen meer dan 800 vluchten hinder ondervinden van de staking in Charleroi. Vanaf morgen gaan de luchtverkeersleiders daar staken tijdens de nachtshift tussen 10 uur 's avonds en 8 uur 's morgens. En dat willen ze doen tot en met 10 oktober. De aanleiding voor de staking in Charleroi is een conflict over nachtpremies. Het overleg daarover tussen vakbonden en directie is mislukt. In Nederland zijn 6 mensen opgepakt voor een brand langs een autosnelweg. Rond de middag werden op verschillende plaatsen hooibalen in brand gestoken. Een radicale boerenorganisatie heeft die incidenten opgeëist. Ze protesteerden tegen het stikstofbeleid van de Nederlandse regering. Eerder op de dag was ook al op grote schaal sabotage gepleegd op de treinsporen. Er waren op een 30-tal plaatsen buizen aan de sporen vastgemaakt. De Nederlandse politie sluit niet uit dat boeren ook daarvoor verantwoordelijk zijn, maar denkt tegelijk nog aan andere mogelijke daders, zegt Bram van de Putten in Nederland.
4: Wat ook niet wordt uitgesloten is dat het eventueel om extreem links protest gaat. Zoals we bijvoorbeeld een paar weken geleden in Duitsland hebben gezien met die sabotage van elektriciteitscentrale. De radicaal linkse klimaatbeweging Extinction Rebellion heeft intussen ook al formeel ontkend dat ze iets met die treinsabotage te maken hebben. En dan is er natuurlijk nog een derde piste in deze geopolitieke tijden, dat er toch ook rekening wordt gehouden met mogelijke buitenlandse sabotage. En dan wordt er ook wel in de richting van Rusland gekeken.
0: De sabotages en brandstichtingen in Nederland kwamen er net op Prinsjesdag, de start van het politieke werkjaar.
5: Leden van de Staten-Generaal.
0: De koning leest dan de troonrede voor met daarin de plannen van de regering van premier Rob Jetten. Ook de aanpak van het stikstofprobleem in de landbouw kwam ter sprake. Koning Willem-Alexander toonde begrip voor de boeren, maar zei dat het beleid niet verandert.
5: Pijn en onzekerheid worden begrijpelijkerwijs het meest gevoeld in boerengezinnen rond kwetsbare natuurgebieden. En daarom trekt het kabinet veel geld uit om hen te ondersteunen. Maar opnieuw afstel of uitstel zou onverantwoord zijn.
0: Rusland waarschuwt westerse diplomaten en politici die naar Oekraïne willen reizen. Ze zouden de risico's van zo'n reis beter zorgvuldig beoordelen, is de boodschap. Stijn Verkruijsen, wat moeten we daar dan onder verstaan?
6: Ja, het lijkt op een dreigement. Die verklaring kwam van

0: uit de lucht gehaald. En in de Baltische Zee heeft een Russisch fregat waarschuwingsschoten afgevuurd naar een Deense helikopter.
1: Dankjewel, Stijn. Door dat gedrag van Rusland is het cruciaal dat Europese lidstaten nog beter inlichtingen uitwisselen. Dat heeft de buitenlandvertegenwoordiger van de EU, Kaja Kallas, gezegd in het Europees Parlement. Volgens Kallas wil Poetin testen of de solidariteit binnen de EU stand houdt.
2: This is why intelligence sharing is vital. I can only encourage member states to do more and make the best use of our intelligence and situation center. Putin will not stop unless he's stopped.
1: Sport. Doelman Mats Zels stopt als Rode Duivel. Zels speelt bij Nottingham Forest in Engeland. Hij was 13 keer Rode Duivel, maar deze zomer zat hij onverwacht niet in de selectie voor het WK. De nieuwe bondscoach Mark van Bommel kan voor de komende wedstrijden in de Nations League ook al geen beroep doen op doelman Thibaut Courtois. Hij zal wel weer beschikbaar zijn voor de EK-kwalificaties van volgend jaar. Vanavond komen er wat meer wolken, mogelijk met een bui in het noordoosten. Vannacht minima tussen 12 en 16 graden. Morgen wolken en opklaringen en in het oosten ook buien. We halen dan nog 19 graden. Dit nieuws begon met de dieselprijs die weer bijna op het recordniveau van april zit. De oorzaak is nog altijd dezelfde als toen, de oorlog in het Midden-Oosten. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Blijf verwonderd.
4: Ga voor magistraal orkestraal. Beleef de kracht van een symfonisch orkest in Concertgebouw Brugge. Zoals Bamberger Symfoniker, Gürzenich Orkester Keulen en Orchestre National de Lille. In werk van onder meer Bruckner, Strauss en Rachmaninoff. Alle info op concertgebouw.be. Samen met de Standaard, Knak en Clara.
3: Django. Met Tine de Donder.
5: Een goede avond. Wat een heerlijke zonnige dag was het vandaag. Daarom beginnen wij met George Benson en deze klassieker Sunny. Welkom.

George Benson en het orkest van Tom McIntosh in zomerse jazz. Wij blijven dan in diezelfde vibe met een nummer van Melody Gardot. Die was net terug van een lange wereldreis, ze wou een nieuw album maken en ze was op zoek naar nummers. Toen vertelde ze aan haar gitarist over een boek dat ze gelezen had op reis, Amalia. Een boek over een vogel en de zoektocht naar zijn eigen weg in het leven. Dat was zo'n mooi verhaal dat die gitarist, trouwens dat was Aitor Pereira, gitarist nog van Simply Red geweest, maar die gitarist vond dus dat ze daarover een lied moesten maken. Melody Gardot twijfelde zelf nog, zei dat dat toch meer een boek was en geen songtekst, maar Pereira die hield vol en samen schreven ze dat nummer in een recordtempo. Het resultaat, dat is een vrolijke zomerse track geworden met een universele boodschap over vrijheid en jezelf ontdekken.

Melody Gardeau met onder andere Heitor Pereira in een nummer dat ze samenschreven, Amalia. En dan Dave Holland met zijn trio. Ze begonnen eigenlijk met z'n tweeën, twee jazz-iconen, hij met Kenny Barron aan de piano. En voor de gelegenheid werden ze aangevuld met de meesterlijke drummer Jonathan Blake.

Kenny Barron met Dave Holland en Jonathan Blake in een stuk van hun album Without Deception. En dan een nieuwe uitgave van een oude opname. Een legendarische kamermuziekhit die Sony Classical opnieuw tot leven heeft gebracht. Het is het derde pianokwartet van Johannes Brahms. Dat is eind jaren 80 opgenomen door deze vier topmuzikanten. Emmanuel Ex, Yo-Yo Ma, Isaac Stern en Jaime Laredo. En nu hebben de technici van Sony die originele opnames door moderne audiofilters gehaald. En dat geeft dan deze warme klanken als resultaat.

Emmanuel X, Isaac Stern, Jaime Laredo en Yo-Yo Ma in het Andante uit het derde pianokwartet van Johannes Brahms. En nu een keuze van Clara van vorig seizoen. Van het Britse orkest Symphonia of London, die hebben de mooiste orkestwerken uit Frankrijk opgenomen. Allemaal uit de late 19e en vroege 20e eeuw. Van onder andere Paul Dukas en ook deze bewerking van Claude Debussy, Claire de Lune.

Symphonia of London onder leiding van John William Wilson. En zij speelden Claire de Lune uit de Suite Bergamesque van Claude Debussy. En dan muziek uit Kaapverdië van singer-songwriter en gitarist Cheka. Dit komt van zijn plaat Boca Café.

Chica, de gitarist uit Kaapverdië, die houdt van ritmisch gitaarspel. Hij durft al wel eens te meppen op zijn gitaarsnaren of op zijn klankkast. En nu nog meer gitaarmuziek die mensen 400 jaar geleden deed dansen. Het is een jacaras, dat is straatmuziek uit het barokke Spanje van de 17e eeuw, met technieken uit de flamenco. Componist Antonio de Santa Cruz schreef het voor barokgitaar. Die is een stuk kleiner, lichter en zachter dan een moderne gitaar. Enrique Solinis speelt het ook echt op zo'n historische reproductie van die 17e eeuwse gitaar. Dit is zijn jacaras.

Enrique Solinis met het Euskal Barok Ensemble in Jacarás van Antonio de Santa Cruz. Spaanse gitarist en componist die leefde rond het jaar 1700. Het volgende komt uit Mexico. Een traditional van daar, La Martiniana. Een lied dat ze zingen op de Dia de los Muertos. Allerheiligen is dat, maar in Mexico is dat toch een beetje anders dan hier. Want daar is dat veel feest met eten en drinken aan het graf van zij die je moet missen. Vrolijke liedjes, maar ook triestige, zoals dit.

0: Y nunca muero. Blijf voor mij zingen en zo zal ik nooit sterven. Het was Luciana Mancini samen met L'Arpeggiata onder leiding van Christina Ploegaar.
1: De keuze van Clara.
0: Dat is deze week een nieuwe opname van het Franse ensemble La Chéron. Zij hebben allemaal stukken van Johann Michael Nicolai opgenomen. Zoals deze warme en donkere sonate van hem.

Het ensemble La Chéron in muziek van Johann Michael Nicolai. Het is onze keuze van Clara van deze week. En dan is het bijna 7 uur. Dit is nog het trio Phoenix in muziek van Wolfgang Amadeus Mozart. Tot zo!

0: De VRT Nieuwspodcast De Verrekijkers.
1: De wereld in één uur.
2: Honger, tarieven.
1: Björn Soenes en Kobe Ilse fileren de wereld in de diepte.
2: Europa in woelig water.
1: Helder.
2: Hoe het is, hoe het was en hoe het zou kunnen zijn.
1: Voorbij de waan van de dag.
2: En met telkens één centrale gast die erbij komt zitten.
3: De oorlog in het Midden-Oosten zijn voor mij één grote eeuwige oorlog.
0: Ontdek alle afleveringen van de podcast De Verrekijkers bij VRT Nieuws op VRT Max.
1: VRT Nieuws, helemaal helder. Het is 7 uur, goedavond, 14 nieuws met Sophie van der Donkt. Bij de Belgische Voetbalbond is Peter Willems geen CEO meer, schrijft het laatste nieuws. Volgens de krant is Willems ontslagen tijdens de raad van bestuur. Peter Willems had al een hele tijd een conflict met de voorzitter van de Voetbalbond, Pascal Van Damme. Sinds het WK, toen Van Damme in de tribune naast de omstreden FIFA-voorzitter Gianni Infantino ging zitten, was de situatie nog geëscaleerd. Een conflict zou nu dus geleid hebben tot zijn ontslag. Premier Bart De Wever herhaalt dat er stevige ingrepen nodig zullen zijn bij de opstelling van de begroting. Dat heeft hij gezegd net voor een evenement van ondernemersorganisatie Unizo, naar aanleiding van de start van het politieke werkjaar.
4: We zitten in een perfecte storm. Daar moet je geen doekjes rondwinden, dus er zal doortastend moeten worden ingegrepen. Nog veel meer dan dat we hadden gevreesd, maar goed, het is nu zo. En mislukken is eigenlijk geen optie, want dan weet je dat het alleen maar erger zal worden. En dus ja, op dit moment kan ik geen geruststellende boodschap geven aan niemand, maar mijn filosofie is een begroting op te stellen die het economisch groeipotentieel maximaal vrijwaart.
1: In Nederland zijn 6 mensen opgepakt voor brandstichting langs een autosnelweg. Rond de middag werden op verschillende plaatsen hooibalen in brand gestoken. Een radicale boerenorganisatie zegt dat boeren achter de branden zaten. Ze protesteerden tegen het stikstofbeleid van de Nederlandse regering. Eerder op de dag was ook al op grote schaal sabotage gepleegd op de treinsporen. Er waren op een 30-tal plaatsen buizen en ander materiaal op het spoor gelegd. Maar het is nog niet duidelijk of die sabotage ook te linken is aan de boerenacties. Rusland waarschuwt westerse diplomaten en politici die naar Oekraïne willen reizen. Ze moeten de risico's van zo'n reis zorgvuldig beoordelen, zegt Buitenlandse Zaken in Rusland. De uitspraak verwijst naar de droneaanval van Rusland op een spoorlijn in Oekraïne, vlakbij de Poolse grens een paar dagen geleden. Na daarvoor was er op diezelfde lijn een trein gepasseerd met onder andere de voormalige Britse premier Boris Johnson. Rusland zegt nu dat ze met zulke acties zullen doorgaan. Op het EK volleybal hebben de Belgische mannen Denemarken verslagen met 3-1. De Belgen verloren nog de eerste set, maar wonnen dan 3 sets op rij. Ze hebben nu 3 van hun 4 groepswedstrijden gewonnen. Donderdag is de laatste groepsmatch tegen Servië. En België is al zeker van een plaats in de 8e finales. Vanavond komen er wat meer wolken, mogelijk met een bui in het noordoosten. En vannacht liggen de minima tussen 12 en 16 graden. Morgen wolken en opklaringen en in het oosten ook buien. We halen dan nog 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Clara, blijf verwonderd. Django, met Tine de Donder.
6: Goedenavond. Wij gaan hier verder met een vrolijke calypso. Eentje met een bijzondere boodschap. Want Harry Belafonte zingt dat vrouwen op alle mogelijke manieren slimmer zijn dan mannen.

0: Smarta.
1: Harry Belafonte met Mijn Smart stond op zijn album Calypso uit 1956. En dat was een mijlpaal in de popgeschiedenis, want het was de allereerste plaat die binnen het jaar meer dan 1 miljoen keer verkocht werd. En nu nog meer exotische klanken met Kyle Chader in deze Mambo.

Cal Tjader in de Mambo Terrifico staat op zijn Afro-Cuban jazzplaat. Een wals nu, een trage lieflijke. Hamilton de Yolanda schreef dit voor zijn vrouw. En dat hoor je, want het is een echt liefdeslied zonder woorden. Het Choro de Rua speelt fluit en gitaar. En ze hebben ook nog de Italiaanse klarinetist Gabriele Mirabassi als gast.

Gabriele Mirabassi met Marco Roviaro en Barbara Piperno. En samen vormen die laatste twee het trio, met z'n drie dan toch, Choro de Rua. We gaan die intieme sfeer van die muziek nog een beetje langer laten duren. Met Anneleen Leenaerts. Zij speelt een harpconcerto van Nino Rota.

Annelien Leenaerts met Brussels Philharmonic onder leiding van Adrien Perruchon. En Annelien die mag plaatsmaken voor collega-harpiste Anne-Sophie Bertrand. Zij komt uit Parijs, maar voor haar nieuwste album neemt ze ons mee naar de salons van de 19e eeuw. Maar niet die van Parijs, wel die van Berlijn. Daar had een zekere Amalie Beer, een zeer rijke intellectuele vrouw, een salon. En daar ontving ze de crème de la crème van het culturele leven van Berlijn. En dat heeft die harpiste Anne-Sophie Bertrand allemaal verzameld op haar album Amalie's Cosmos. En een van de mensen die daar wel eens over de vloer kwam, was Pauline Viardot. Dit is van haar.

Anne-Sophie Bertrand speelde de serenade van Pauline Viardot. Een spiritual uit Amerika dan. Een slavenlied over de zoektocht naar een beter leven. Een zoektocht waar mensen heel veel moesten voor over hebben. Soms zelfs een gevaarlijke tocht door het water. Wade in the water.

Wade in the Water, gearrangeerd voor de prachtige stemmen van het a cappella ensemble Sweet Honey in the Rock. Die kregen hier net nog een groot applaus in Carnegie Hall in New York. Een blazer dan Don Byron, die is eigenlijk klarinetist, maar op zijn plaat Ivy Divey deed hij eens iets anders. Hij pakte er zijn tenorsax bij. Dat leek hem veel beter passen bij deze track, die klinkt een beetje loom, van Sammy Price, The Goon Track.

Don Byron in een stuk van zijn Ivy Divey plaat. 15 september, het is vandaag de laatste dag van onze grote weggeefactie. U kan nog meespelen voor dat gratis cultuurabonnement van de dag. En dat is er vandaag eentje van het Kaai Theater in Brussel. Dus wil u daar graag komend seizoen naartoe op onze kosten? Dan kan u meespelen op VRT Max. U kiest daar Clara, dan klikken op Doe mee. En wie weet is dat gratis abonnement wel voor u. Dit is nog een pianiste uit Heist op den Berg. Christine Carré, zij heeft vorig jaar haar eerste soloalbum voorgesteld. En dit komt daaruit.

Christine Carré. Neoclassiek, intiem en heel persoonlijk. Ze speelde hier Into the Void van op haar nieuwe album Wings. In Clara in Concert, zometeen na 8 uur, gaat collega Nicole van Opstal u straks een concert voorstellen van de Elbphilharmonie, een orkest uit Hamburg. Zij spelen hier al eens een deel uit de 3e symfonie van Johannes Brahms.

Elbphilharmonieorkester. Dadelijk nog veel meer van dit orkest na 8 uur. Ik heb alleen nog een vioolconcerto van Henri Vieuxtemps voor u met Jolinde de Maeyer op viool. Dank om te luisteren. Geniet nog van uw avond met Clara en heel graag tot morgen.

0: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaberichs. Op de luchthaven van Charleroi leggen de luchtverkeersleiders van Skies vanaf morgenavond het werk neer. Ze doen dat ruim 3 weken lang tussen 22:00 en 20:00. De aanleiding is mislukt overleg over de nachtpremies voor de luchtverkeersleiders. En volgens Skies zal er heel wat hinder zijn, zegt woordvoerder Kurt Verwilge.
1: In die periode van 24 dagen hebben we even gekeken hoeveel vluchten daar geaffecteerd zijn. Dan komen we op 832 geplande vluchten. We raden zeker de passagiers aan om de luchtvaartmaatschappijen op Charleroi te contacteren om te zien of een vlucht wel degelijk plaatsvindt. Er zijn overdag vluchten, die gaan gewoon door. Enkel de vluchten in de late shift, die komen in de problemen.
0: De uitbater van de luchthaven roept de directie en vakbonden bij Skies intussen op tot dialoog en zegt dat de staking sterk op een gijzelneming lijkt. Premier De Wever herhaalt dat er stevige ingrepen nodig zullen zijn bij de opstelling van de begroting. Dat heeft hij gezegd net voor een evenement van ondernemersorganisatie Unizo vanavond, naar aanleiding van de start van het politieke werkjaar.
2: We zitten in een perfecte storm. Dan moet je geen doekjes rondwinden, dus er zal doortastend moeten worden ingegrepen. Nog veel meer dan dat we hadden gevreesd, maar goed, het is nu zo. En mislukken is eigenlijk geen optie, want dan weet je dat het alleen maar erger zal worden. En dus ja, op dit moment kan ik geen geruststellende boodschap geven aan niemand, maar mijn filosofie is een begroting op te stellen die het economisch groeipotentieel maximaal vrijwaart.
0: De regering zit midden in de begrotingsonderhandelingen en wil in de komende weken zeker 10 miljard vinden. In Brugge is vanmiddag een jongen van 13 uit een raam van een hotel gevallen. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De omstandigheden zijn nog niet duidelijk. De jongen zou samen met een vriend het hotel zijn binnengedrongen en dan naar een kamer op de 3e verdieping zijn gegaan. Toen het personeel dat ontdekte, bleek de kamer gesloten. Wellicht probeerde de tiener dan weg te komen en is hij gevallen. Peter Willems is niet langer de CEO van de Belgische Voetbalbond. Hij is vanavond ontslagen tijdens de Raad van Bestuur. Ja, Peter van den Bemt, waarom moest Willems vertrekken?
3: Wel, de rechtstreekse aanleiding is een openlijk conflict met voorzitter Pascal Van Damme. Dat sluimerde eigenlijk al langer, omdat Willems wel een paar vragen heeft over hoe Van Damme haar rol als voorzitter invult en of haar prioriteit wel bij de Belgische Voetbalbond ligt. En vanaf het WK is de situatie dan geëscaleerd. Van Damme en haar directie stonden lijnrecht tegenover elkaar over de manier waarop de bond moest reageren tegen FIFA in de affaire Balogun. En toen Van Damme ter oren is gekomen later dat Willems zijn bedenkingen ook wel een keer uitte bij zijn vele contacten bij UEFA en FIFA, was er voor haar sprake van een vertrouwensbreuk en wilde zij de CEO weg. En daarvoor maakte ze dan handig gebruik van wel een aantal dossiers waarin ook andere leden van de Raad van Bestuur niet tevreden waren over de manier waarop Peter Willems die had aangepakt. En dus exit CEO Peter Willems.
0: Dank je, Peter. Vanavond meer wolken met vannacht kans op buien in het noordoosten en tot 16 graden. Morgen krijgen we zon en wolken met enkele buien, temperaturen tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd.
5: Clara Live neemt u mee naar Musica Divina. Op een plek gewijd aan Maria laat Utopia Mariale Polyfonie van Franco-Vlaamse componisten weer klinken. En vult Psalentes met Gregoriaanse gezangen de abdij van Tongerlo. In Clara Live met Nicole van Opstal. Donderdag vanaf 19:30 op Clara en VRT Max.
4: Clara in concert met Nicole van Opstal.
6: Een goede avond, Clara in concert met vandaag een selectie uit 3 verschillende concerten. We trekken naar Hamburg voor concerten door de Elbphilharmonie met werk van Gratzina Batsevich en Anders Heelborg. En we zoeken ook het orkest van de Beierse Radio op dat werk speelde van Lisa Streich. Maar eerst zet altviolist Lawrence Power, een van de solisten van vanavond, de toon met de sonate voor altviolsolo van George Ligeti.

De wat droevige melancholische klank van de altviool Lawrence Power speelde Ora Longa uit de sonate voor altviool solo van Church Ligeti. We trekken nu naar Hamburg, naar de mooie Elbphilharmonie, waar Lawrence Power samen met het huisorkest het altvioolconcerto speelde van de Poolse componist Gratzina Batsewicz. Batsewicz is een van de meest markante stemmen uit de Poolse muziek van de 20e eeuw. Ze was violiste, componiste en oorlogsoverlevende. Ze groeide op in een Pools-Litouws muzikantenmilieu en was een van de zeldzame vrouwen die in haar tijd internationaal doorbraken als componist. Haar leven werd getekend door de turbulente geschiedenis van Polen. De bezetting, de clandestine concerten tijdens de oorlog, de vlucht uit het verwoeste Warschau. Maar ondanks die omstandigheden bleef ze componeren met een scherp intellect en met een uitgesproken eigen stijl. Het altvioolconcerto komt uit haar zogenaamde sonorische periode waarin ze muziek schreef, waarin klankkleur en textuur centraal staan. We horen hier geen romantische verhaallijn, maar een voortdurend veranderend klanklandschap en dat klinkt soms agressief, soms eilenzwevend en soms bijna hallucinerend. Batsewicz speelt met nieuwe timbres en onverwachte combinaties. Lawrence Power en de Elbphilharmonie, geleid door James Gaffigan, met dat altvioolconcerto van Gratzina Batsewicz.

altviolist Lawrence Power met een werk uit 1967-68, het altvioolconcerto van de Poolse componiste Gratzina Bacewicz. Lawrence Power samen met de Elbphilharmonie onder leiding van James Gaffigan. Straks horen we datzelfde orkest in werk van de Zweed Anders Hilborg, maar eerst verkennen we diens oeuvre een beetje met dit lied voor sopraan en strijkers, O Dessa Ögon. En dat lied draait rond één centraal beeld, hoe je gefascineerd kan zijn door iemands ogen. Het is een tekst over verlangen en vervoering. Hanna Holgersson en het Philharmonisch Orkest van Stockholm onder leiding van Sakari Oramo.

Odessa Eugon van Anders Hilborg door Hanna Holgersson en het Philharmonisch Orkest van Stockholm geleid door Sakari Oramo. En zo komen we bij het tweede concertfragment van vanavond met opnieuw de Elbphilharmonie, nu geleid door Ala Gilbert en met werk van Anders Hilborg. Martin Frust is de solist in het klarinetconcerto Peacock Tales van Hilborg. Dat werk is een van de meest intrigerende concerto's van de voorbije decennia. Hilborg is een Zweeds componist die zich moeiteloos beweegt tussen pop, filmmuziek en hedendaagse klassieke muziek. Hij schreef dit klarinetconcerto in 1998 en leverde daarmee een werk af dat tegelijk virtuoos, mysterieus en bijna hallucinerend klinkt. Het concerto is volledig op het lijf geschreven van Martin Frust, want die klarinetist inspireert Hilborg al jaren. En Frust zichzelf dat dit concerto voelt als een reis door verschillende werelden. De klarinet wordt soms een fluisterende stem, soms een schaduw en soms een razende kracht die het orkest uitdaagt. Hilborg speelt met klanklagen die voortdurend verschuiven, met onverwachte kleuren en met een soort zwevende tijd die typisch is voor zijn muziek.

Een bijzonder werk, het clarinetconcerto Peacock Tales van de Zweed Anders Hilborg. Met als solist clarinetist Martin Frust en met het orkest van de Elbphilharmonie. En dirigent was Ala Gilbert. Straks trekken we nog naar München voor een concert door het orkest van de Beierse Radio dat het pianoconcerto The Black Swan van Lisa Streich zal spelen met als soliste Tamara Stefanovic. Maar Stefanovic mag nu alvast even de vingers warm spelen in een kort stuk van Oliver Nassen, Prayer Bell Sketch.

Prayer Bell Sketch van Oliver Nussen met Tamara Stefanovic aan de piano. En zij mag daar nog even blijven zitten, want we horen Stefanovic nu samen met het orkest van de Beierse Radio in een pianoconcerto dat aan haar is opgedragen. Black Swan heet het, van componiste Lisa Streich. Het is een concerto waarin de pianist virtuoos uit de hoek komt, maar zo vertelt Streich zelf, het gaat om oppervlakkige virtuositeit die helemaal niet zo moeilijk is om te spelen. In het werk draait het vooral om wat ze noemt de afwisseling in dynamische aanwezigheid tussen orkest en piano. En die afwisseling is er zeker. Het begin is eenvoudig en bescheiden. Er is een eenstemmige melodie die regelmatig terugkeert. En het stuk eindigt er ook mee. En boven die melodie staat het woord postcard of aanzichtkaart. Voor Streich is die melodie een soort postcard from heaven, dus een kaart uit de hemel. Een heel utopisch, wonderlijk moment. Aan het begin speelt de soliste alleen in een grote terttoonladder en elke toon met de ringvinger, omdat dat de mooiste klank heeft. Later komt de melodie in mineur terug en wordt de pianostem omwikkeld door de altviool en aan het einde is ze bijna verstomd en speelt de dirigent de melodie op de piano. In Black Swan zijn er tonale klanken die door microtonaliteit worden vertroebeld en daardoor krijgen ze iets onwerkelijks en lijken ze wel beschadigd. En dan nog iets over de titel, Black Swan. In de gedachten van Lisa Streich ligt de zwarte vleugelpiano op het podium als een grote zwarte zwaan. En dat is een dier dat echt bestaat. Het wordt ook wel een treurzwaan genoemd. Prachtig concerto. Matthias Pintscher is de dirigent van het orkest van de Beierse Radio. En zoals gezegd, Tamara Stefanovic is de soliste.

0: intrigerend pianoconcerto van Lisa Streich, een werk uit 2025. Black Swan heet het. Hier met Tamara Stefanovic aan de piano en met het orkest van de Beierse Radio, geleid door Matthias Pintscher.
1: Clara in concert met Nicole van Opstal.
0: Cellist Nicolas Alstedt nu samen met pianist Olli Mustonen in werk van deze laatste, de sonate voor cello en piano die Mustonen in 2006 schreef. En zoals vaak bij Mustonen is dit werk ontstaan met een specifieke muzikant in gedachten, Heinrich Schiff. Het is abstracte muziek, dus er wordt niets uitgebeeld of geëvoceerd, maar je hoort wel dat het Finse muziek is. Je hoort de invloed van de Finse natuur en de cultuurgeschiedenis door de combinatie van rationaliteit en mystiek. Sonate heeft 4 delen en hier horen we dus zoals gezegd Nicolas Alstedt en Olli Mustonen.

Sonate voor cello en piano van Olli Mustonen, geschreven in 2006 met Heinrich Schiff in gedachten. En hier uitgevoerd door cellist Nicolas Alstedt samen met de componist met Olli Mustonen aan de piano, te vinden op een nieuwe cd van het duo. En ook dit is Nicolas Alstedt, nu samen met pianist Fazil Say, die ook de componist is van het werk. False Cities heet het, en daarvan het eerste deel Sivas.

Sivas, een van de Four Cities van Fazil Say door cellist Nicolas Alstedt en Fazil Say zelf aan de piano. En aan die piano neemt nu Steffen Schleiermacher het even over om ons naar het nieuws van 10 uur te spelen met een selectie werken van Federico Mompou. Birgit van Kleinput koos de muziek voor vanavond. Veel groeten van haar en van mezelf. En na het nieuws, dan is er Undercover. Nog een mooie avond.

0: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Bij de drone die afgelopen nacht is neergehaald boven Litouwen zijn explosieven gevonden, dat zegt de Litouwse minister van Defensie. Die explosieven zijn onschadelijk gemaakt. De drone zelf werd neergeschoten door Italiaanse gevechtsvliegtuigen van de NAVO. Alle neuzen wijzen opnieuw dezelfde kant op, zegt Marijn Trio in Kiev.
1: Wat opvalt is dat die vanuit Wit-Rusland kwam, wat erop duidt dat Wit-Rusland opnieuw een actievere rol is gaan spelen in de oorlog tegen Oekraïne. Dat Russische drones, dat zien we de laatste dagen opnieuw via Wit-Rusland naar het westen van Oekraïne ook vliegen. Maar natuurlijk, ja, je kan er niet omheen dat het het zoveelste incident is tegen de Europese Unie, NAVO. Vandaag zelfs was er een ander incident in de Baltische Zee waarbij een Russisch fregat vuurpijlen heeft afgevuurd naar een Deense legerhelikopter. Gisteren is er een Russische drone aangespoeld in Polen. Er was dan natuurlijk dat incident toen een trein vlakbij de grensovergang met Polen is aangevallen. Dus ja, de incidenten stapelen zich op en de spanningen blijven toenemen.
0: In Nederland is nog altijd niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de sabotageacties op het spoor. Verschillende trajecten werden buizen vastgemaakt aan de sporen. De politie wil alle pistes onderzoeken, maar volgens de openbare omroep NOS zijn er aanwijzingen dat radicale boeren achter de acties zitten. Bram van de Putten is in Utrecht.
2: De NOS zegt dat omdat er de afgelopen dagen in lokale WhatsApp-groepen en ook online allerlei berichten circuleerden en zelfs ook aanwijzingen over hoe je spoorwegen kan saboteren, dat dat met die metalen buizen kan gebeuren, omdat dan de seinen denken dat er treinen op het spoor staan, alle seinen op rood springen en er geen verkeer meer kan plaatsvinden. Dus dat is één piste, maar politie en veiligheidsdiensten zeggen op dit moment dat ze geen enkele andere piste willen uitsluiten, omdat ze dus nog volop onderzoek aan het voeren zijn om zoveel mogelijk informatie te verzamelen, ook in het kader van wie mogelijk achter deze sabotageacties kan zitten.
0: In ons land liggen vanavond heel wat websites van steden en gemeenten plat, vermoedelijk door een storing bij de leverancier, want ze hebben allemaal dezelfde, dat zegt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Het is nog niet duidelijk wat de precieze oorzaak is van de storing en wanneer het probleem opgelost zal zijn. Peter Willems is vanavond ontslagen als CEO van de Belgische Voetbalbond. Willems had al langer een conflict met de voorzitter van de Voetbalbond, Pascal Van Damme. Dat escaleerde tijdens het WK, onder andere omdat Van Damme in de tribune naast FIFA-voorzitter Infantino was gaan zitten. Volgens voetbalanalist Peter van den Bemt is de kans groot dat de Voetbalbond nu eerst in eigen huis kijkt voor een nieuwe CEO.
3: Daar is iemand als Vincent Manhart, die op dit moment sportief directeur is aanwezig en die natuurlijk een jarenlange ervaring heeft als CEO bij clubs als Zulte Waregem en Club Brugge. Dus het zou niet onlogisch zijn, denk ik, dat men niet op zoek gaat naar een externe CEO, maar dat men een beroep doet op Vincent Manhart. En dan is het maar de vraag of die erop ja gaat zeggen natuurlijk. Maar één ding, in elk geval heeft deze affaire ons geleerd hoeveel voorzitters en CEO's er ook de revue passeren en hoeveel reorganisaties er ook worden doorgevoerd. De Voetbalbond blijft een politiek wespennest.
0: En de Britse zanger Ed Sheeran heeft gereageerd op de controverse over Macklemore. De Amerikaanse rapper is uit de Amerikaanse tournee met Ed Sheeran gezet nadat hij Free Palestine had geroepen tijdens zijn optreden. Volgens Sheeran is dat niet zijn beslissing, maar die van de concertorganisatoren die shows zouden willen schrappen als Macklemore nog zou optreden. Ed Sheeran weigert om politieke standpunten in te nemen en zegt dat hij geraakt is door het leed aan beide kanten. Maar veel mensen vinden dat hij zo net wel kant kiest. Vandaag hebben drie artiesten uit Sheeran's voorprogramma laten weten dat zij uit de tournee stappen. Het weer vannacht meer wolken met kans op buien en onweer, vooral in het noordoosten bij temperaturen tot 16 graden. Morgen krijgen we zon en wolken met enkele buien, vooral in het oosten. Het wordt ook een pak frisser tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd. Undercover. Een playlist van Greet van 't Veld.

0: Good night, monsieur.
1: Good night, Henry.

0: Het is 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. OpenAI, dat is het bedrijf achter ChatGPT, wil samenwerken met concurrenten Google en Anthropic rond de veiligheid van artificiële intelligentie. Er is veel ongerustheid over de potentiële risico's van AI. De ontwikkeling ervan gaat zo snel dat de technologie buiten menselijke controle zou kunnen geraken en zo catastrofale schade zou kunnen aanrichten. Heel wat experts roepen dan ook op om de ontwikkeling ervan te vertragen. Het zou de bedoeling zijn dat OpenAI, Anthropic en Google nu samen een toezichtsorgaan oprichten, vergelijkbaar met een regulator voor de financiële sector. Bij de drone die afgelopen nacht is neergehaald boven Litouwen zijn explosieven gevonden, dat zegt de Litouwse minister van Defensie vanavond. De explosieven zijn intussen onschadelijk gemaakt. De drone zelf werd neergeschoten door Italiaanse gevechtsvliegtuigen van de NAVO. Alle neuzen wijzen opnieuw dezelfde kant op, zegt Marijn Trio in Kiev.
1: Wat opvalt is dat die vanuit Wit-Rusland kwam, wat erop duidt dat Wit-Rusland opnieuw een actievere rol is gaan spelen in de oorlog tegen Oekraïne. Dat Russische drones, dat zien we de laatste dagen opnieuw via Wit-Rusland naar het westen van Oekraïne ook vliegen. Maar natuurlijk, ja, je kan er niet omheen dat het het zoveelste incident is tegen de Europese Unie, NAVO. Vandaag zelfs was er een ander incident in de Baltische Zee waarbij een Russisch fregat vuurpijlen heeft afgevuurd naar een Deense legerhelikopter. Gisteren is er een Russische drone aangespoeld in Polen. Er was dan natuurlijk dat incident toen een trein vlakbij de grensovergang met Polen is aangevallen. Dus ja, de incidenten stapelen zich op en de spanningen blijven toenemen.
0: In ons land liggen vanavond heel wat websites van steden en gemeenten plat, vermoedelijk door een storing bij de leverancier. Want ze hebben allemaal dezelfde, dat zegt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Het is nog niet duidelijk wat de precieze oorzaak is van die storing en wanneer het probleem opgelost zal zijn. De Britse zanger Ed Sheeran heeft gereageerd op de controverse over Macklemore. De Amerikaanse rapper is uit de Amerikaanse tournee met Ed Sheeran gezet nadat hij Free Palestine had geroepen tijdens een optreden. Volgens Sheeran is dat niet zijn beslissing, maar die van de concertorganisatoren die shows zouden willen schrappen als Macklemore nog zou optreden. Ed Sheeran weigert altijd om politieke standpunten in te nemen en zegt dat hij geraakt is door het leed aan beide kanten, maar veel mensen vinden dat hij zo net wel kan kiezen. Vandaag hebben drie artiesten uit Sheeran's voorprogramma laten weten dat ze uit de tournee stappen. Het weer vannacht meer wolken met kans op buien en onweer, vooral in het noordoosten, temperaturen tot 16 graden. Morgen krijgen we zon en wolken met enkele buien, vooral in het oosten. Het wordt een pak frisser, nog tot 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: continuou.
1: Het is middernacht. VRT Nieuws, mijn Brecht Schabris. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wil samenwerken met concurrenten Google en Anthropic rond de veiligheid van artificiële intelligentie. Er is veel ongerustheid over de potentiële risico's van AI. De ontwikkeling ervan gaat zo snel dat de technologie buiten menselijke controle zou kunnen geraken en zo catastrofale schade zou kunnen aanrichten. Heel wat experts roepen op om de ontwikkeling ervan te vertragen. Het zou de bedoeling zijn dat OpenAI, Anthropic en Google samen een toezichtsorgaan oprichten, vergelijkbaar met een regulator voor de financiële sector. In Nederland is er vanavond laat opnieuw een metalen buis op het spoor gevonden in de buurt van Apeldoorn. Wellicht is die er met opzet gelegd. Gaat het om een nieuwe sabotageactie. De hele dag is er al zware hinder geweest in Nederland, met buizen en kabels die afgelopen nacht op de sporen zijn gelegd en storingen veroorzaakten. Zijn aanwijzingen dat boze boeren verantwoordelijk zijn, dat zoekt de politie nu uit. Bij de drone die afgelopen nacht is neergehaald boven Litouwen zijn explosieven gevonden, dat zegt de Litouwse minister van Defensie vanavond. De explosieven zijn onschadelijk gemaakt. De drone zelf werd neergeschoten door Italiaanse gevechtsvliegtuigen van de NAVO. Wellicht is de drone het land binnengekomen via het luchtruim, via Wit-Rusland. Lionel Messi zal nog een laatste keer het truitje van de Argentijnse nationale ploeg mogen aantrekken tijdens een officiële afscheidswedstrijd. Die zal plaatsvinden op 6 oktober in Buenos Aires. Argentinië neemt het dan op tegen Benin. Messi is 39 en kondigde eind augustus zijn afscheid aan bij de nationale ploeg. Afgelopen zomer verloor Argentinië de WK-finale tegen Spanje. Het weer vannacht meer wolken met kans op buien en onweer, vooral in het noordoosten, bij temperaturen tot 16 graden. Morgen krijgen we zon en wolken met enkele buien, vooral in het oosten. Het wordt ook een pak frisser tot 19 graden. Dinsdag 15 september zit erop. Een goede nacht.
0: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.